0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, tv-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: VOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de vierde van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het hier op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. Op de BRICS-top in New Delhi ontmoeten de Indiaanse premier Narendra Modi en de Chinese president Xi Jinping elkaar. Zij spraken zich uit voor een eerlijke oplossing van het grensconflict in het Himalaya-gebergte, waar in 2020 nog een militaire confrontatie plaatsvond, waarbij 20 Indiaanse en 4 Chinese militairen sneuvelden. Koning Oyo Nimba Kabamba Iguru Rukidi, de 4e van het Oegandese koninkrijk Toro, is begraven. Duizenden mensen woonden de uitvaart bij. De door Guinness World Records erkende jongste koning ter wereld overleed vorige maand aan kanker, na 31 jaar regeren. Over zijn opvolging is een conflict ontstaan. Een commissie riep zijn neef, Edward Rukidi Kyanangoma, TV-nieuwslezer, uit tot koning. Maar familieleden verzetten zich hiertegen. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. Bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren 20.000 deelnemers, in Hamburg 25.000 en in Berlijn schatte de politie 18.000 aanwezigen. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdag 17:50 s'avonds dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.

0: prosto.
1: Het Loert van het Waard. RTV NOF.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de vaart naar kamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenlechner, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in de lokale kerk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Caen, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatten zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking, al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.

De Heere God, die wil van u's graag mooiere en levere meisken meidje. Maar dat gaat alleen nog gebeuren als we dat ek willen. Zo worden we steeds een beetje meer zoals de Heere God u's bedoeld had.

0: Hey, onze gasten binnen er weer. Daar ben ik blij mee.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, hey, en waar bist u?
1: Ik heet Liesje.
0: Hoe oud bist u?
1: 7.
0: En waar wennest u?
1: Ze rust er in.
0: Ja, en du hast een zusje mee.
1: Ja.
0: Hoe heet u?
1: Sanne.
0: En hoe oud bist u?
1: 5.
0: En waar wennest u?
1: Huusterveen.
0: Huusterveen, nou gezellig dat je hem er weer binnen. Hé, hey, en Lize, du hast een vraag, hè, ons Sanne.
2: Ja.
0: Welke vraag?
1: Morgen ben jij de koningin. Wat ga je doen? Koningsdag.
0: En du bist morgen de koningin? Wat gist du dan eraan?
1: Feestje vieren.
0: Toen gist een feestje vieren.
1: In mijn kasteel.
0: In den kasteel? Wauw, dat is leuk. Oeh. Dat wordt een heel groot feest, denk ik.
1: Ik krijg heel veel goud.
0: Ik krijg heel veel goud. En krijg je dan een taart?
1: Ja.
0: Lekker. Wat voor
1: lekker
0: taart?
1: Lekker confetti-taart.
0: Een confetti-taart.
1: En chocolade. Maar als jullie nog appeltaart willen, kan ook.
0: Oh, dus weer mij ik komen. Hé, hey, dat is leuk. En Lize, als Tomo een koningin wijze meist, wat is Tomo dan eraan?
2: Een nieuw paard kopen.
0: Doe kippen ze naar hinder.
2: Ja, want dat vind ik een heel mooi dier.
0: En doe haast ook nog geld af jaar een hinder natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja. En wat is dan wel met hinder?
2: Op rijden.
0: Is het op rijden? Leuk. Dat is superleuk. Ja, een koningin kan dat samen keepje, hè? En Sanne, wat voor vraag haast toe?
1: Wat voor dier zou jij willen zijn?
2: Nou, ik had het dan bij mijn vraag gedaan. Een paard.
0: Dus dat is zelf ook wel een hinder wijze willen.
1: Ja, want ik denk dat als een paard zijn, is wel leuk, denk ik.
0: Ja? Waarom lijkt u dat wel leuk?
1: Nou, omdat het lijkt me gewoon zo leuk. En ik vind paardrijden, vind ik echt vol leuk. Maar ik had nog net een paard. Maar ik vind het denk ik vol leuk.
0: Dat zou wel heel graag willen.
1: Ja.
0: En een hinder kan die ik heel hard rennen?
1: Ja.
0: Dat was echt leuk. Dan kan je heel hard rennen en heeg springen. Dat ja. Is leuk.
1: Ik kan nou even oefenen voor veters trekken.
0: Hé, hey, en Sanne? Wat voor dier zou je dan wijzen willen?
1: Pony.
0: Een pony? En waarom lijkt u dat leuk?
1: Gewoon.
0: Of is pony's wel heel lief?
1: Ja, en wel een beetje schattig.
0: Oh, dus dan bist u ook heel lief en heel schattig. Ja, en kan een pony ook harder rennen?
1: Nee.
0: Nee, dat niet. Die gaat lekker rustig. Ja, dus dan zou je wel een pony wijzen willen en Lize een hinder.
1: En dan ben jij mijn vader. Nee, moeder.
0: Oh, ja, mooi samen te keuren. Dat is gezellig. Hey, als het een hele protte van je hoort, als die een heel leef is, hoe kun je dat merken, Litte?
1: Dat je hele lieve woorden zeggen, hem of zij zegt.
0: Ja, dat zou ik kennen, ja. En hoe kan dat nog meer, Sanne?
1: Je kan bloemen aan iemand geven.
0: Ja, dat kan ik. Dan jou is een mooi cadeautje. Ja.
1: Leuk zijn, lief zijn.
0: Ja.
1: En knuffelen.
0: Ja. Het kan alle heren. Dan kan je die merken letten.
1: En je mag uitslapen.
0: Maar is dan uitslapen. Als iemand hij heel lief vindt, dan zei hij, doe maar eens lekker uitslapen.
1: Ja, want toen ik wakker werd van mijn mam, toen mocht ik nog even uitslapen.
0: Oh, wat lief.

0: De tekst van deze week.
1: Jesaja 40, 31. Maar wie de Heere verwachten, put de nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als aderen. Zij lopen, maar worden niet moede. Zij wandelen, maar worden niet mat.

0: Kun je hem ook nog een beetje vertellen waar het vorige week ook is?
1: Ja.
2: Het is een slechte koning en een goede koning. De slechte koning die de prins deed maken.
0: Ja, die de prins deed maken, hè?
2: Ja.
0: Ja. En waarom gebeurde dat?
2: Nou, hij zei allemaal boosheid, verdriet op zich. En bij mij is hij naar de boze koning gegaan.
0: Ja, hij wilde meisken helpen, hè, de prins.
2: Ja.
0: Ja, want die meisken, hoe weet het met de meisken? Gaat het wel goed met de meisken, Sanne?
1: Nee.
0: Nee, ging net goed, want die meisken
1: huilen.
0: En die moesten goelen en ze maken ik
1: sterk.
0: Dus ze wien een ruzie meisje. Ja, ze wien net zo bleerd. En de prins?
2: Die is deermaker.
0: Ja, die is deermaker. En wie de prins ik leef? Ja, de meisken toen er op aarde wie?
2: Ja.
0: Hij had de meisje geholpen. Want als ze ziek was, wat deed de prins dan?
2: Ze beter maken.
0: Ja, maken ze beter. En als ze ruzie heen?
2: Nou, maar dan lost hij het weer op.
0: Ja, dan werden we vrede. En wien de meisje toen nog steeds verdrietig?
2: Nee, toen is ze weer blij.
0: Ja, maar we wilden een hele leven koning, hè? Of een leven prins. Die moest ze helpen. Maar nou is de prins deer.
2: Nou,
0: hoe maakt dat nou?
2: Naarmate de koning het ze terugbrengt.
0: Ja, we zullen je horen hoe dat verder gaat.

De lieve koning had alle zien. Hij had zien dat de stoute koning de prins die maken hie. Nou is de tijd kaam dat de leefde het kweesel overwinnen. En daarom doet de lieve koning een wonder. De prins, die deer maken wie, en zelfs al begraven wie, die maken hier wel levend. De prins kwam uit het graf. En hij was sterker dan de stoute koning, zelfs sterker dan de deer. De slechte koning kon helemaal geen kweer meer dwaan. En nou moet de slechte koning vluchten, want het loon is van de prins. Hij is de zoon. En hij is de bevrijder van het loon. Dus hij had dubbel recht op de troon. Wat wordt dit een mooie dag. Wat ben de meisken blied. En ze jubelen. Oh, ze ben zo blied. En ik, de heid van de prins, de lieve koning, komt bij de meisken. Overal wordt feest viert in het loon. In het loon van de koning werd gelukkig wezen kist.

0: De stoute koning Sonderland die had de prins neermaken. Maar wat gebeurt er nou met de prins?
1: Leeft.
0: Ja, hij leeft weer. En hoe kan dat?
1: Omdat de koeienprins, nee, de koeienkoning, die hier een wonderdien.
0: Ja, die had een wonderdien. Nou, wat vindt de stoute koning daarvan?
1: Die is nou heel boos, verdrietig.
0: Ja, die vindt dat net mooi. Maar waar had het nou won?
1: De koeienkoning.
0: Ja. En waar is nou de baas in het land?
1: De koeienkoning.
0: Ja, de koeienkoning. En hoe vinden de meisjes dat?
1: Goed en blij.
0: Ja, dan kun je ze feest vieren. Hm. En wat kun je dan samen als je feest viert? Wat doe je dan al hier?
1: Taart eten.
0: Taart eten.
1: Speeltjes doen.
0: Ja. Dat is leuk. Ik denk dat ze dat al je dingen taart.
1: En versieren.
0: Versieren, mooie vlaggen en slingers. En ze hebben een groot feest. En winnen de meisjes toen verdrietig?
1: En mooi. Nee.
0: Nee, ze winnen heel blied.
1: Ja. En mooie liedjes.
0: Ja, jongen, dat kan alle jaren toen feest haast. Het was een super mooi groot feest.

Het is groot feest. En de meisken binnen blied. Maar sommige meisken, die willen liever bij koning Sonderland blijven. Maar nou mij de meisken zelf kiezen bij wat ze jaren willen. Bij de leven koning of bij koning Sonderland.

0: ja, waar kunnen de meisjes kiezen?
1: Voor koning Sonderland en voor de goede koning.
0: Nou, is dat een moeilijke keuze?
1: Nee, want als ik zou moeten kiezen, zou ik naar de goede koning.
0: Dan zou je de goede koning kiezen?
1: Ja.
0: En San, of jij waar zou je kiezen?
2: De goede koning.
0: Dan zou je voor de goede koning kiezen. Maar wist, de binnenmeisken, die kiezen voor de slechte koning. Snap je hem dat?
1: Ja, omdat ze daar allemaal naar je dingetjes halen, maar dat wist ik niet, ben net zo gelukkig.
0: Nee, ik snap dat eigenlijk net.
1: Nee, ik eigenlijk net.
0: Maar toch kiezen sommigen via die slechte koning.

dit verhaal leek het op wat er echt gebeurd is, op wat er in de Bijbel staat. De Heere God had via zijn bern een hele mooie wereld maken. En alles wie daar goed, de meisken binnen heel blij. Maar dan komt de vijand, de duivel, en die had alles stukken maken. Gelukkig had de Heere God zijn zoon, Jezus Christus, naar de wereld gingen letten. En waar op de Heere Jezus vertrouwt, en krijgt ze dwaan wel als de Heere Jezus, maar het ben worden van de Heere God. De Heere Jezus is echt de makken. En na 3 dagen is hij weer levend worden. En daarna is hij naar de hemel gegaan. En hij zit nu naast de Heere God. En hij past op u's, hij bidt voor u's. En nu is er feest in de hemel. De vijand die probeert nog steeds de meisjes vast te houden. Die wil nog steeds dat ze via hem kiezen. Dus wij mogen ook kiezen. Wij mogen kiezen via de vijand, maar wij mogen ook kiezen via de Heere Jezus, want hij had ons verlost. Maar als wij via de Heere Jezus kiezen, dan mogen wij via altijd bij de Heere God jaren. En mij we heel dicht bij hem wijzen.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Lize, wat voor feske hast al jood mij?
2: Hij leeft hij overal.
1: En waar gaat dat over?
2: Nou, dat gaat over een liedje van de Heere God. En dan is er gewoon binnen het hele leuke stukjes. En dat vind ik wel heel leuk, een liedje.
1: Wat mooi. En hij leeft? Hé, dat gaat ook over in het verhaal.
2: Ja.
1: En van waar had er gewoon de Heere Jezus?
2: Van de slechte mensen.
1: Ja, van de slechte koning. Dat past er heel mooi bij, hé. Ja. En waarom vind je dit een mooi verske?
2: Nou, deze heb ik op squallen leerd in groep 3. En ik vind hem gewoon nog steeds heel leuk.
1: Dus ook is hem ook al heel lang?
2: Ja.
1: Ja. Nou, dan moeten wij dat maar even een jaren en dan mijn stoom onkondigen.
2: Ja. We gaan nu luisteren naar Hij leeft, hij overwon.

0: Hey Sanne, wat voor Veska stel je met mijn naam?
1: Diep, diep, diep, past de zee.
0: Nou, en werk je dat Veska oer?
1: Frisk en oer gewoon.
0: En oer gewoon. Je het oer de zee?
1: Ja.
0: Ja? Heel diep in de zee?
1: Ja.
0: Hey, en waarom vind je dit een mooie Veska?
1: Omdat het... Omdat ik je strand heel leuk vind.
0: Doe je strand heel leuk? En dat is bij de zee, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan moest ik nog wel een stukje zingen. Ja. Mij wel even.
1: Diep, diep, diep past de zee. Hoog, hoog, hoog als de lucht. Wij zijn wijd als de waterblauw.

0: hoog als de lucht. Wijd, wijd, wijd als de waterblauw. Is Jezus liefde voor jou en mij.
1: Wauw, prachtig hè? Nou, en geef je nou lustre naar het feske vandaag en dan mijn stomme onkondigje.
0: Dan gaan we naar die diep op de zee.

0: Kunnen jij hem al een beetje klaklezen?
1: Ik een beetje. Ik heb nog helemaal niet.
0: Doe nog net dat gisteren toen nog leren, hè, in een orengroep. Ja, en de wezen van een klok, staat die dan stil of draait die in een ronde?
1: Die draait in een ronde.
0: Ja, want dan
1: maar
0: is het...
1: Maar wel heel slow.
0: Ja, het gaat net zo hard, hè?
1: Nee.
0: Het gaat heel langzaam. Maar dan is het eerst, hoe laat is het dan?
1: 1:12. 1 uur,
0: ja, 12 uur en dan wordt het...
1: 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uren.
0: Ja, en steeds draait er een rondje. Maar stel je voor dat het tijd niet in stilstaat. Hoe lijkt het je dat? Dan wordt het net meer letter. Dan wordt het de hele dag bloot het oedijs.
1: Dat zou ik wel heel vervelend vinden.
0: Ja, waarom?
1: Nou, gewoon. Bijvoorbeeld, het is de hele tijd ochtend.
0: Ja. Dat is wel heel vreemd, hè? Zou dat wel kennen?
1: Ik denk het net.
0: Nee, dat is wel heel vreemd. En dan kunnen we net eten, want dan bloot het heel tijd zien in oren bijvoorbeeld. Ja, en dan gaan we net meer op bed, nee. Want dan wordt het net meer donker.
1: Nee, nee. Maar het is wel door, maar dan moeten die gordijnen dicht.
0: Ja, dan moet dat eigenlijk even, ja.
1: Ja, maar, en dan maar die knijpertjes tinten.
0: Dat is beter. Ja, want anders wordt het nog steeds lucht, hè? Maar het goed dicht. Maar de klok, de wezen kan beter maar gewoon terugrennen, hè?
1: Ja.

0: Het is wat het. Goed gestemd is alweer horen. Maar hoe vaak ben je in nou West?
1: Drie keer.
0: Drie keer en dat vond ik heel gezellig. Hey, oren wikken, dan ben je weer oren, Ben. Kunnen we even wel luisteren in een goed gestemd?
1: Ja.
0: Superleuk. En ja, waar is de goed gestemd nog een keer, wel? Die moet gewoon de radio aanzetten en luisteren in de uitzending gemist of op de computer. En na je wikken, dan ben je weer weg. En ik hoop dat je hem alle je wel luisteren. Dus u zegt gewoon tot de oren keer.
1: Doei.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. 13 betrokkenen van het busongeluk in Zwitserland zijn teruggekeerd naar Nederland. Dat meldt de alarmcentrale Eurocross. Zaterdagochtend vertrok een bus met 8 personen, waaronder 4 die niet in de bus zaten tijdens het ongeluk. Vandaag reizen nog zeker 5 mensen terug. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden na een aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp, zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
3: Mijn naam is Tjerketjeerst.

welkom in deze dienst. En in deze dienst gaat Bram Koorts uit Nieuwe Pekela voor. Ook welkom aan iedereen die online deze dienst meemaakt. Fijn dat jullie met ons verbonden zijn. En hopen ook dat jullie dichtbij mogen voelen. De bloemen van vandaag die gaan als felicitatie naar Jan en Tetje Leekstra Kooistra, die afgelopen donderdag mochten gedenken dat ze 45 jaar waren getrouwd. Van harte gefeliciteerd. Vanmorgen zijn de tijd.

en ver weg. Namens de kerkraad van de Petersgemeente van Broeksterwaard wens ik u en jou allemaal een gezegende dienst. En we beginnen deze dienst met het zingen van het intochtslied, lied 715 uit de bundel Opwekking. Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers.

Goed, dan gaan we mijn bril. Goedemorgen. Mijn naam is Bram Koerts. Ik kom uit Nieuw-Pekela. Ik ben getrouwd met Anka. We zijn gelukkige ouders van 4 kinderen. Ik werk voor Geloof in Groningen. En daarvan doe ik Geloof in Pekela in mijn eigen woonplaats. Waarbij we Missionair Diakonaal pionieren. En dat is heel bijzonder. We mogen christenen uit het hele dorp samenbrengen die samen missionair actief zijn. En zo wat ze leren mee terugnemen naar hun kerken, om dat daar ook weer te gaan doen. Het is natuurlijk ook mooi dat Pekelters daar naartoe komen, mijn dorpsgenoten, om daar meer over Jezus te horen en te groeien in hun geloof. En het is ook een hele mooie kijkplek voor kerken om te kijken hoe gaat dat en hoe kunnen wij dat ook gaan doen. Het is heel bijzonder om dat te mogen doen. Kinderbijbelclub, inloopochtenden, Alpha enzovoort. Heel bemoedigend ook in deze tijd om dat te mogen doen, want de interesse naar het evangelie groeit. Nou, tot zover. Dit was ik. Dan gaan we nu naar het belangrijkste. Dit is namelijk het dienst tot eer van onze hemelse Vader. En zullen we daarom een moment stil worden om in een stil persoonlijk gebed ons voor te bereiden op deze dienst, op een ontmoeting met onze hemelse Vader. Laten wij bidden.

Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Zullen wij samen gaan zingen? Psalm 121, 1, 2 en 4 uit het liedboek voor de kerk. En waar komt mijn hulp vandaan?

0: Alle kinderen die mogen naar voren komen. Kindermoment is nu, hè? Ja, ik ga tussen jullie inzitten. Ik zag even op YouTube dat jullie eigen dominee het ook doet. Nou, dan ga ik dat ook doen. Dat is wel gezellig, hè? Al mooi, een grote groep. Welkom. Nou, ik heb me net al even voorgesteld. Dus ik ben Bram, dan weet je dat. Zijn er meer Brammen in de kerk, weet je dat? Abrammen? Nou ja. Hey, ik heb even een vraag, hè? Wie van jullie weet wat hij of zij later wil worden? Wie zegt, ik weet het al. Ja, jullie weten het, jullie ook. Hé, wat wil jij worden?
1: Bioloog.
0: Bioloog? Ja, wat wil jij worden?
2: Dokter.
0: Dokter, poeh. Wat wil jij worden?
2: Badmeester.
0: Wat wil jij worden?
2: Boekenschrijver.
0: Jongen, dit is hoge ambities, fantastisch. Voor de veiligheid en bioloog en poeh. Heel erg mooi hoor. Hé, is het nou gemakkelijk? Omdat, als jij, stel jij hebt een droom, hè, voor later. Je wil bioloog worden, of dokter, of profvoetballer. Of is het nou gemakkelijk? Nee, dat kan soms best wel moeilijk zijn. Hè? Maar waarom zou je nou dan toch doorzetten? Waarom zeg je niet, laat me zitten, het is te moeilijk. Waarom zou je toch doorzetten? Dat is een moeilijke vraag, hè? Maar stel je voor, jij wil bijvoorbeeld profvoetballer of zo worden. Hè? Waarom zou je nou doorzetten? Nou, dat komt omdat jouw droom, wat jij wil worden, omdat dat zo mooi is. Dat je denkt, ja, ik weet dat het nu moeilijk is, maar ik zet toch door. Want ik wil uiteindelijk bioloog of badmeester of dokter of wat dan ook worden. Hé, maar stel je nou eens voor, hè, dat andere kinderen tegen jou zeggen, ach, dat lukt toch nooit. Zal je dat nog doorzetten? Stel je nou eens voor dat andere mensen zeggen, ach, dat kun je helemaal niet. Zou je dan nog doorzetten? Stel je nou eens voor dat jij pech hebt. Je had heel veel onvoldoendes of je krijgt een blessure en het wordt nog moeilijk. Zou je nog doorzetten? Mooi. Stel je nou eens voor dat jij iets probeert en het lukt gewoon steeds maar niet. Dus je denkt, oh, kan ik het wel? Zou je nog doorzetten? Mooi zo. Doorzetten, ja, dat valt niet mee, maar als je een droom hebt, ja, dan lukt dat wel. Hè? Nou, bij geloven is het eigenlijk net zo. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan vertrouw je hem en dan wil je ook graag doen wat hij van je vraagt. Maar ook dat is niet altijd makkelijk. Hè? Dan zeg je, oh ja, bidden en andere mensen helpen en uit de Bijbel lezen. Maar zou je ook doorzetten als kinderen in de klas je daarom uitlachen? Zou je doorzetten als mensen zeggen, ach, dat is dom, dat is iets van vroeger, dat moet je nou niet meer doen? Soms kan het best wel een beetje moeilijk zijn, hoor. Dat als je aan hun vraagt van, is geloven makkelijk? Dan zeggen ze allemaal, nou, niet altijd. Maar weet je wat heel mooi is? Wij geloven natuurlijk in de Heer Jezus. En de Heer Jezus weet ook dat het niet altijd makkelijk is om te geloven. En dan doet hij iets heel moois. Hij helpt ons. Want hij geeft de mensen om je heen die jou kunnen helpen. Hij geeft je een kerk. Dat zijn allemaal mensen. Die kunnen jou helpen. Daar kun je aan vragen en die kunnen jou dingen leren. En hij wil jou zelf ook helpen. Want hij geeft je kracht van binnen. Dat je vol kunt houden. En dat je kunt doorzetten. Hij geeft of vergeving als je iets stouts gedaan hebt. En hij geeft, en dat is heel belangrijk, hij geeft altijd zijn liefde. Dat ook als het jou niet lukt. Als je iets stouts gedaan hebt of je hebt even helemaal geen zin. Dan mag je altijd weten, Jezus houdt van mij. Altijd. Nou, dat helpt je wel om toch te gehoorzamen. Want wat hij belooft, hè, dat is het allermooiste van de hele wereld. Zullen wij samen gaan zingen? God heeft een plan met je leven. Mogen jullie weer op je plek gaan zitten. Oh, je blijft zitten. Ja. Ah, dan gaan jullie daarheen. Heel goed. Ik weet nog niet alles hier, hoor. Daar kom ik wel achter.

Als je met de Heer Jezus leeft, dan wil je ook graag leven zoals Hij dat wil. Hij wil je daarbij helpen. Psalm 1 leert ook dat je daar werkelijk gelukkig van wordt en welzalig. En ik wil vandaag een gedeelte lezen uit Lucas 6, waarin Jezus ook het een en ander zegt. Lucas 6, vers 27 tot 38. Dan zegt Jezus tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wil dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Zullen wij samen gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel. Heere God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn als kerk in dit kerkgebouw om een kerkdienst te houden.

Zo man, goed gedaan. Jongen, knap hoor. Ja, mijn zoon heeft ook geprobeerd te drummen, maar die, na een paar weken gaf hij weer op. Dit is ander koek, yes. Wij gaan luisteren naar de uitleg van het gedeelte dat we gelezen hebben, de verkondiging, de preek. En het thema is Jezus volgen, weet je het zeker. Als je ergens enthousiast over bent, ja, dan ben je vaak bereid om al heel snel daarvoor dingen op te geven, om daarvoor te gaan. Nou, als je zo iemand dan ook voor je hebt, die helemaal enthousiast is, op je werk of op voetbal of waar dan ook, en waarvan je merkt, ja, die heeft er zin in, dan maak je daar toch ruimte voor, zo zou je zeggen, zodat dat enthousiasme en die passie, dat daar ook iets mee gebeurt. Maar dan ons gedeelte, waar drie, zo lijkt het, enthousiaste mensen bij Jezus komen. Wij willen u volgen. En dan Jezus' woorden, die klinken eerder ontmoedigend dan uitnodigend. Jezus is met zijn leerlingen onderweg naar Jeruzalem. En hoewel hij ze al twee keer heeft verteld dat ze daarheen gaan, omdat hij moet lijden en sterven, kunnen ze daar gewoon niet zo heel veel mee. Dat land niet en ze begrijpen het niet. En even hiervoor, in het vorige dorp wat Jezus wilde aandoen, is hij op zeer grove wijze afgewezen door een Samaritaans dorp. Dus hoe fijn is het dat er nu wel enthousiaste mensen op hem afkomen die wel willen volgen. En je krijgt vanwege het enthousiasme bij die eerste persoon de indruk dat het een jong iemand is. En vanwege de tijd en cultuur kunnen we ervan uitgaan dat het alle drie mannen zullen zijn geweest. En die eerste, die jonge man die zegt, ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Maar dat is schitterend toch, hè? Als iemand zoveel passie heeft en op die manier bij Jezus komt. Dat is een geweldige opsteken naar die grove afwijzing voor Jezus, toch? En in het Matthäus-evangelie leren we dat dit een schriftgeleerde is. Dus dit is iemand die veel van de Bijbel weet en vanuit de Bijbel mensen ook adviseert. Dit is een topleerling in de dop. En dan Jezus. De vos hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tja. Dat klinkt niet heel enthousiast, vind je wel? Jezus legt uit dat de dieren het beter hebben dan hij, de mensenzoon. Jezus, de schepper van hemel en aarde, zegt hier, als jij meegaat met mij, dan word je net als ik dakloos. Met een grote kans op afwijzing, als een vreemdeling rondloopt. En als jij mij gaat volgen, dan geldt dat ook voor jou. Als een vreemdeling in het land zijn, zonder huis, met grote kans op afwijzing. Maar waarom doet Jezus dat? Waarom werpt hij nou zo'n drempel op om hem te volgen? Als iemand interesse heeft in het geloof, dan zorg je er toch voor dat die persoon plek krijgt. Dan ga je daar toch mee aan de slag. Maar Jezus loopt door. En al wandelend met een menigte met hem mee om hem heen, ziet Jezus iemand in zijn gevolg. En hij zegt tegen die man, volg mij. Ik wil jou opleiden, zodat je hetzelfde kunt gaan doen als wat ik doe. En dit is een enorm eervolle vraag van een rabbi, van een meester. Jij mag gaan meemaken, jij mag gaan leren, jij mag gaan zien wat de 12 leerlingen ook zien. Ja, het antwoord van de man, hij zegt tegen Jezus, mijn ogen worden minder, hij zegt tegen Jezus, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Ach, wat sneu. Zou zijn vader net overleden zijn of ziek? Dat hij spoedig komt te overlijden? In de Joodse cultuur heeft de begrafenis van je ouders, ja, de hoogste prioriteit.
Het werd gezien als een onderdeel van het eren van je ouders in de 10 geboden. Dit wordt gezien als een van de meest heilige en verplichte taken van een zoon. Maar dan Jezus antwoordt: laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Maar als een zoon zijn vader niet mag begraven, dan is dat een grote schande. Het zou schande brengen over de hele familie. Dus waarom lijkt Jezus hier zo hard? Klinkt erg gevoelloos, vind je niet? En weer wandelt Jezus door. Nou, zouden er na deze hoge drempel en deze ogenschijnlijk harde woorden nog mensen te vinden zijn die het aandurven om Jezus te volgen? Ja, waarom? Er komt toch weer iemand. En die zegt tegen Jezus: ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoot. Ja, dat is een redelijk verzoek, toch? Het Oude Testament lees je ook dat profeetleerling Elisa dit ook vraagt aan zijn leraar Elia: mag ik even afscheid nemen van thuis? En dan zegt de profeet Elia: dat is goed. En zou jij ook niet even afscheid willen nemen als jij weggaat? Maar Jezus antwoordt: wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Zegt Jezus hier nu dat deze man niet geschikt is voor het werk van het koninkrijk van God? Niet geschikt voor het koninkrijk zelf? Niet achterom kijken, maar hup, gaan, haast. Waarom is dat? Waarom heeft Jezus zo'n haast? Ik weet niet hoe het bij u of bij jou zit, maar ik merkte wel dat bij het lezen van dit gedeelte mijn gevoel bekruipt van: ik vind het eigenlijk niet zo heel leuk wat Jezus hier zegt. Neem nou die eerste jongen, die zo enthousiast op Jezus afkomt. Waarom lijkt Jezus nou zo'n drempel op te werpen om hem te volgen? Nou, dat doet Jezus omdat hij eerlijk is. Er is geen dubbele agenda. Jezus maakt duidelijk: mij volgen, dat is niet gemakkelijk. Je moet namelijk je geriefelijke huis uit. Als je hier zit of meeluistert en je dacht dat geloven slechts betekende dat je vergeving ontvangt en dat je naar de hemel mag, dan kom je in ons gedeelte, trouwens in de rest van de Bijbel, ook bedrogen uit. Geloven in Jezus heeft ook te maken met het hier en nu. Je gaat aan de slag. Niet zodat je gered wordt. Nee, je gaat aan de slag omdat je gered bent. Zoals je de Bijbel leest of in de kerkdienst komt, dan kun je nooit zeggen: ja, maar dat wist ik niet. Ik dacht dat het allemaal een beetje makkelijk zou zijn. Ik hoef toch geen dingen te doen die ik niet leuk vind of vaak tegenop zie. Het moet allemaal wel een beetje leuk blijven. Nee. Jezus kwam niet op aarde om jou hier een comfortabel leventje te geven. Een mooi huis en noem maar op. Even hiervoor zei hij het ook al tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Zoals Jezus gezien werd als een vreemdeling in de wereld. Zoals hij dakloos was en werd afgewezen. Zo geldt het ook voor jou als je Jezus volgt. Mensen kunnen je maar vreemd vinden in deze wereld. Als jij vertelt over de liefde van God die je ervaart. Of als je vrijgevig bent in je tijd, wat je hebt en je geld en je huis. In plaats van vooral eerst aan jezelf te denken enzovoort. En dakloos ben je in de zin dat je
altijd bereid bent om je geriefelijke huis te verlaten, om het even op te geven, als Jezus je daarvoor roept. Vanavond even geen film kijken of serie bingen, maar mensen uitnodigen om samen de Bijbel te lezen. Of niet op de telefoon scrollen, maar de buren even helpen, want ze hebben het nodig. Of mensen uitnodigen om het over Jezus te hebben, omdat het gesprek daarover ging. En je zei, zullen we er eens over doorpraten? En ja, zelfs dat je bereid bent te verhuizen, als Jezus dat van je zou vragen. Dakloos zijn is ten diepste dan ook dat je je afhankelijk weet van Hem. Ook al heb je het mooiste huis, de grootste camper, de beste baan. Als Jezus niet zorgt, dan heb je niks. Ten diepste is het dan ook vrij zijn van je spulletjes. Omdat je weet dat jouw werkelijke schat in de hemel zoveel groter is dan alles wat je hier op aarde zou kunnen of willen bezitten. Het is dan ook bevrijdend. En ten derde is het ook bereid zijn om afgewezen te worden. Omdat je gelooft. Omdat je Jezus volgt. En dat ken je misschien wel. Die afkeurende blik. Die smalende lach. Of erger. Misschien is de angst daarvoor überhaupt voor jou wel een reden om het er maar niet te veel over te hebben. In jouw vriendengroep, op voetbal, op het werk. Of waar dan ook. En ja, dit eerlijke verhaal. Ja, dat moeten we vertellen. Aan jonge en enthousiaste christenen. Niet om ze te ontmoedigen. Maar om ze voor te bereiden. En daarbij ook te vertellen dat juist ook die moeilijkheden ervoor zorgen dat je groeit in je geloof. En de Bijbel gebruikt het beeld van een sporter die door hard werken de finish bereikt. Ja, en laten we ook gewoon maar eerlijk zijn. Dit eerlijke verhaal moet ook herhaald worden. Want we herkennen, ik in elk geval wel, toch zo vaak dat je toch ook weer aangetrokken wordt door die comfort van deze wereld. En de luxe en het makkelijke. En dat je stil gaat zitten op je luie, luxe stoel in plaats van Jezus te volgen. Er zit hier dan ook een waarschuwing in dit gedeelte die we ter harte moeten nemen. Als je nou nooit afwijzing of tegenstand ervaart vanwege jouw geloof, hoe zit dat dan met je volgen van Hem? Activeert het geloof in Jezus jou voorbij wat jij allemaal wilt in dit leven? Uw wil geschieden. Pas op, zo waarschuwt Jezus elders. Want als het geloof niet in goede aarde valt, kan het verdwijnen als het moeilijk wordt. Of krachteloos worden als je verliest in de zorgen of de geneugten van deze wereld. Oké, de drempel is helder. Jezus volgen is niet gemakkelijk. Maar waarom lijkt Jezus dan zo hard? Bij die tweede man, hè? Laat de doden hun doden begraven. Mag deze arme man niet zijn vader naar de laatste rustplaats brengen? Wat is hier aan de hand? Nou, het meest logische is eigenlijk dat zijn vader nog helemaal niet overleden is. En zelfs niet ziek. Want als dat zo zou zijn, dan zou een zoon geen tijd hebben om onderweg te zijn achter een of andere rabbies aan. Sterker nog, in die tijd en cultuur zou dit volstrekt ongepast zijn. Nee, als zijn vader ziek was, dan zou hij aan het ziekbed zitten. En als hij was overleden, dan moest je zo snel mogelijk de begrafenis regelen. Want dat gebeurde snel. Nee, het lijkt er meer op dat toen deze tweede man hoorde dat als je Jezus gaat volgen, dat je dan dakloos wordt. Dat hij dacht, oh, dan moet ik blijkbaar eerst voldoende middelen hebben, geld hebben, zodat ik hem kan volgen.
En wanneer heb ik dat? Wanneer heb ik voldoende geld en voldoende middelen? Ja, als ik de erfenis krijg. Als ik de erfenis krijg, dan heb ik de schaapjes op het droge. En dan kan ik, dan heb ik alle ruimte daarvoor. Jezus, ik wil u volgen hoor. Onder mijn voorwaarden. Laat de doden hun doden begraven, betekent dan of dat regelt zichzelf dan wel, als het moment daar is. Of het heeft die diepere, zwaardere betekenis, dat als jij Jezus pas wilt volgen, als jij het er een keer aan toe hebt, dat je dan nog bij die geestelijke doden hoort. Jezus maakt duidelijk, het volgen van mij gaat voor op jouw familie. En familie was het belangrijkste wat er was in die tijd en cultuur. Je gehoorzaamde je vader en je beschermde de familieeer. Oftewel, het principe dat Jezus hier leert is, het volgen van mij gaat voor op alles wat jij belangrijk vindt in dit leven. En toen was het vaak eigenlijk voor iedereen familie, nu is het voor veel mensen iets anders. Van status, looks of carrière. Of je gezondheid, of zoveel mogelijk beleven, alles eruit halen in het leven. Of je politieke of levensbeschouwelijke overtuiging. Maar wat het ook is, wat voor jou zo belangrijk is. Je weet wel, dat ene waar je gedachten direct naartoe gaan, als je even niks hoeft te doen en nergens aan hoeft te denken. Dat. Mag Jezus daarover iets zeggen? Kun je er afstand van doen? Als hij het van je vraagt? Kun je je mening herzien als hij jou dat laat zien? Kun je volgen als het voor jou onmogelijk lijkt? Of je het niet helemaal het ziet zitten? En het gaat hier er niet om dat je nu alleen nog maar christelijke dingen moet doen. Nee, het gaat erom dat bij alles wat je doet, dat je dat mag doen als volgeling van Jezus. Dat het merkbaar is. Dat het hoorbaar is voor de mensen om je heen. Dus niet alleen omdat mensen je op zondag hier naar dit gebouw zien lopen, maar omdat ze het in jou ontwaren. Wanneer ze jou ontmoeten. Wanneer ze met jou optrekken. Dat ze dat merken in hoe je bent. Omdat de geest dat in je uitwerkt. Die liefde, dat geduld, die trouw, die vriendelijkheid, dat respect. En omdat je vertelt over je geloof. En trouwens, vandaag de dag kan het ook nog over familie gaan. En nee, de Bijbel vraagt nooit van je dat je Gods wetten overtreedt. Dus je mag niet scheiden of je kinderen veronachtzamen omdat jij nou eenmaal Jezus moet volgen. Nee, nee, nee. Maar ik heb best wel wat volwassenen gesproken. Die zeiden vroeger, hè, vroeger wilde ik graag dit doen. Maar mijn ouders, mijn familie hebben mij ervan afgepraat. En nu heb ik spijt. Dus ouders, wees ook niet overbeschermend naar je kinderen toe als het gaat over het volgen van Jezus. Het volgen van Jezus is niet altijd makkelijk. En dat mogen ze ook horen. En ook ervaren binnen natuurlijk grenzen. Maar in ons gedeelte is iets anders aan de hand. In vers 60 staat namelijk, maar jij. Maar jij. Het gaat in deze geschiedenis bij die tweede man om een persoonlijke roeping voor deze specifieke man. En we zien in de Bijbel dat als Jezus op deze manier mensen uitnodigt, volg mij, dat ze weten wie hij is en waar hij voor staat. En dat ze elkaar vaak ook al persoonlijk kennen. Dus dit was niet een random persoon die meeliep, die Jezus gebruikte om even een punt te maken. Nee, Jezus kende deze man. En hij weet dus dat hij er nu klaar voor is om nu al te volgen. Omdat Jezus hem kent, zelfs als zijn vader net overleden was. En dat deed mij denken aan dominee Stoffer Otten. Begin 2017 kreeg hij een preektekst op om over te preken. En in zijn voorbereiding, zo vertelde hij, moest hij steeds zo huilen. En hij begreep niet waarom.
Totdat een paar uur voordat die dienst begon, hij te horen kreeg dat zijn zoon was overleden. En toen wist hij waarom hij in het voortraject steeds zo moest huilen. God had hem voorbereid. Voorbereid om toch die kansel op te gaan. Om daar die dienst te leiden. Niet zozeer omdat zijn gemeente dat nodig had, maar ook omdat hij zelf dat nodig had. In die preek zei hij, ik loop mee in uw verdriet. Nu moet u meelopen in mijn verdriet. Gemeente, Jezus kent jou. Jezus kent je verlangens, je zorgen, je angsten, je dromen. Hij kent jou door en door. Dus wanneer hij jou roept voor een specifieke taak, je mag dit gaan doen, nog meer algemeen, hé, nu is het tijd. Wanneer hij je roept door een Bijbeltekst heen, of een lied, of een gesprek, of een film, of een preek, of een... Wanneer hij je roept, dan mag je weten dat hij zelf met jou meegaat. En dat hij weet dat nu de tijd is om te gaan, om te gehoorzamen. Dus stel gehoorzaamheid aan Jezus niet uit. Als hij roept, volg dan meteen. Want Jezus heeft haast. Tenminste, dat lijkt zo bij die derde persoon. Weer komt iemand spontaan op Jezus af. En hij zegt, ik wil u volgen, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten. Mijn familie, mijn vrienden, mijn collega's enzovoort. Dan kom ik. Jezus, ik zal u volgen hoor. Op mijn tijd. Maar net als in het antwoord dat Jezus aan die man hiervoor gaf, mogen we ervan uitgaan dat in dit antwoord dat Jezus geeft ook iets zit van kennen. Jezus kende deze man. Dus blijkbaar had deze derde man al voldoende tijd gehad om afscheid te nemen van zijn dierbaren. En kon hij nu ook al gaan. En Jezus gebruikt het beeld van een boer in die tijd, die terwijl hij vooruit ploegt, achterom blijft kijken. Ja, als je zo ploegt, dan vroeg of laat, dan ga je scheef. Of dan loopt je ploeg stuk op de rotsen. Of je koeien struikelen, of je loopt zo de sloot in. Toch? Als je op deze manier nostalgisch bent, ja, dan ben je niet geschikt voor het werk van het Koninkrijk van God. Dan pas je daar niet bij. En het gaat hier niet om dat je niet af en toe mag terugdenken aan vroegere tijden, natuurlijk wel. Nee, er staat hier dat hij achterom blijft kijken. Dat je eraan vast zit. Dat je eraan vast zit hoe het vroeger was en zoveel beter. Hoe mensen toen naar je keken. De feestjes die je kon bezoeken zonder dat iemand daar moeilijk over deed. De vrienden die je had. Geloven in God is voor jou vooral dan moeilijk. Moeilijk. Je moet zoveel en je mag zo weinig. Misschien is die gedachte voor jou überhaupt wel een reden waarvan je zegt, nou, daarom begin ik er niet aan. Ik zit mijn tijd hier wel uit. Maar je verliezen in nostalgie, vroeger was alles beter, staat je focus op het volgen van Jezus in de weg. En ook je effectiviteit in het volgen. Want dat maakt je blind voor veranderende tijden die soms ook om een andere aanpak vragen. En het staat ook de urgentie in de weg van het volgen van Jezus. Die urgentie die ook doorklinkt in de woorden van Jezus hier. Want het gaat ergens om. Het gaat om eeuwig leven. Of niet. En trouwens voelen we dat ook, gemeente? Voelen we het om ons heen? Dat mensen meer en meer op zoek zijn naar antwoorden in deze woelige tijd. Dat ze speuren, dat ze links en rechts proberen. Dat er ook meer openheid ontstaat voor het evangelie. Merken we het om ons heen? Gemeente, horen ze het van ons? Dat wij het fundament hebben waarop je rotsvast kunt staan en kunt wandelen? Gelukkig mogen we zien in ons leven dat Jezus ons vaak al lang heeft voorbereid. Voordat hij roept. En is het
ontzettend belangrijk om te beseffen dat Jezus genadig is. Dat als het een keer misgaat, of je toch weer bent blijven zitten op die luie stoel, dat hij wil vergeven, omdat hij van je houdt, omdat hij het heeft volbracht. Sterker nog, een onmisbaar onderdeel van het volgen van Jezus is dat je naar hem toe gaat om vergeving te vragen wanneer dat nodig is. En hij geeft het. Misschien merk je tijdens het luisteren naar deze preek bij jezelf: ik zit op die luie stoel. Ik zit eigenlijk stil. Misschien nog maar net. Misschien al wel jarenlang dat je het een beetje hebt opgegeven. Het volgen van Jezus, nou vooruit op zondag een uur, maar dan. Maar dan mag je weten dat hoe lang je ook al stil zit. Misschien al wel je hele leven. Of misschien al lange tijd. Hoe lang je ook stil zit, je bent niet te laat. Je kans is niet voorbij. Je kunt nu opstaan. En in de kracht van de Heer Jezus hem volgen. Want het is het waard. Het is het waard. Want als Jezus jouw ultieme zekerheid wordt, dan kun je blijven staan en nieuwe hoop vinden. Zelfs als alle aardse zekerheden om je weg wegvallen. Dan kan Jezus alles wat belangrijk is in het leven zoveel mooier en zoveel rijker maken dan je je kunt voorstellen. Toen mijn oudste dochter jaren geleden aan mij vroeg: papa, hou je meer van Jezus dan van mij? Toen zei ik: ja. Ik ben dankbaar voor het voorbeeld dat God toegaf. Hij gaf het. Want ik vulde een glas met water en zei: kijk, zoveel liefde heb ik jou te geven. Een glas vol. Maar weet je hoeveel meer liefde ik jou kan geven als ik Jezus de belangrijkste maak in mijn leven? En we vulden samen de wasbak met water. En we lieten het glas erin vallen. Omringd door water. Als Jezus de belangrijkste is in je leven, ben je omringd door liefde. Een oneindige bron van liefde die zoveel dieper gaat dan wij mensen überhaupt kunnen geven. Die liefde. Ook voor je kinderen. Als Jezus het belangrijkste wordt in je leven, dan heb je wijsheid tot je beschikking die zijn weerga niet kent. Liefde zonder einde. Kracht zonder plafond. Doorzettingsvermogen tot voorbij het gaatje. En een zekere prijs voor wanneer je de finish haalt. Van de drie mannen weten we niet of ze Jezus zijn gaan volgen. Maar wel lezen we direct hierna dat de grote groep mensen van 70 of 72 Jezus wel ging volgen. En net als bij deze mannen zendt Jezus ze uit met het eerlijke verhaal. Hij zegt tegen hen: ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolf. Een eerlijk verhaal. Makkelijk gaat het niet worden. Maar ze gaan. En weet je wat ze zeggen bij terugkomst? Vol enthousiasme gaan ze naar Jezus toe en dan zeggen ze tegen hem: Jezus, zelfs de demonen die luisteren naar ons, die onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Prachtig. Maar Jezus verlegt gelijk de focus naar wat werkelijk belangrijk is. En hij zegt tegen hen: verheug je echter niet over dat de geesten zich in jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. En hier had Jezus zijn leven voor over, dat je naam wordt opgetekend in de hemel. Jezus had geen thuis op aarde of in de hemel, want zijn plek was tussen hemel en aarde aan het kruis, waar zijn vader er niet voor hem was, maar waar hij doelgericht zijn roeping, zijn missie volbracht. De straf dragen voor het onrecht dat ik en wij gedaan hebben tegen een heilige God. Uit liefde voor jou wilde hij die straf dragen. Zodat je gered mag worden. Zodat je mag leven tot in eeuwigheid. En omdat Jezus opstond uit de dood en het kwaad en de dood overwon, kan hij zelf tegen jou zeggen:
En wil hij deze ochtend tegen ons, tegen jou, dit ook weer zeggen. Lucas 18, vers 29. Ik verzeker jullie. Iedereen die alles heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk zal reeds in deze tijd het veelvuldig ontvangen. En in de tijd die komt, het eeuwige leven. Amen. Zullen wij samen als antwoord op de verkondiging gaan zingen Psalm 73, vers 9 en vers 10. Nu blijf ik bij u voor altijd.

Mag u volgaan in gebed. Koning Jezus, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel dat we elke zondag weer op u gewezen worden, op het volbrachte werk van u. En dat de uitnodiging elke keer weer klinkt om u te volgen, om bij u te horen. En Heer, wat zijn we dankbaar dat u een God bent van liefde en van genade. Want als we zo'n gedeelte lezen in de Bijbel over het volgen van u, ja, dan kan soms de schrik mij om het hart slaan. Omdat het zo groot lijkt, zo onmogelijk lijkt, zo... En dan kijken we naar onszelf. Misschien wel naar de afgelopen week en dan zien we onszelf weer op die luie stoel zitten. En dan zijn we zo dankbaar dat u een God bent van liefde en genade. En dat u vergeeft omdat u van ons houdt. En dat u opnieuw roept omdat u van ons houdt. En dat het niet te laat is en dat we mogen opstaan om u te volgen. Omdat het het waard is. Omdat het zo mooi is. Omdat we een heerlijk vooruitzicht hebben van uw wederkomst, Heere Jezus. Dat we bij u mogen zijn voor altijd. En dat u in allen en in alles bent. Heer, dat heerlijke vooruitzicht mag ons kracht geven en moed geven voor nu. Omdat we mogen weten dat wat er ook gebeurt. Ooit komt alles meer dan goed. Wanneer we bij u zijn. En we bidden, Heer, dat u in de komende week misschien wel mensen op ons pad of in ons hart brengt. Voor wie wij mogen bidden. Voor wie wij er mogen zijn. Als vertegenwoordigers, discipelen van u. Die hoop bieden. Waar vele mensen op zoek zijn. Die liefde geven.

wart rondlopen. Vader, dank u wel dat u ons daarvoor roept en ons daarvoor geeft wat we nodig hebben. Vader, daarom bidden we, vervul ons met uw geest in het volgen van u, Heere. En bescherm ons ook, Heere, tegen de aanvallen van de boze. Doodsbang als die is wat er gebeurt als christenen u volgen. Daarom bidden we, Heere, bescherm ons, ook onze kinderen. Wanneer zij in deze wereld opgroeien en we ze opvoeden als kerk en als gezin om u te volgen, onze jongeren ook, dan bidden we, Heere, bescherm hen. En laat ons bemoedigend en liefdevol om hen heen staan. En dat we ze steeds weer wijzen op u. Laat ons als gemeente ook telkens meer en weer groeien in onderlinge liefde. Want u zegt, Heer Jezus, dat aan die liefde die uw Heilige Geest uitstort in onze harten, in ons midden, die bovennatuurlijke liefde, die verder gaat dan de liefde van deze wereld, zelfs liefde voor onze vijanden, dat aan die liefde mensen kunnen zien dat wij bij u horen, dat we Jezus mensen zijn. En zo willen we ook danken samen met Jan en Tetje die 45 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, laat ons als gemeente samen blij zijn met hen. Dat we vieren dat u het bij elkaar gehouden heeft en dat u in mooie en in moeilijke tijden erbij was en hun draagt. We bidden, Heere, dat ze kracht van u krijgen, ook vanmorgen. En dat de liefde voor elkaar en de liefde die ze mogen uitdelen telkens mag vermeerderen. Heere, wilt u zo met ons meegaan de komende week in? Dat we uw aanwezigheid en uw zegen mogen ervaren. En dat we ook mogen merken en ontdekken dat wanneer dat gesprek met die collega, die teamgenoot, die klasgenoot, die buurman of wie dan ook ineens richting u beweegt en over u gaat, dat u woorden geeft die we mogen spreken namens u. Heere, wees ons als kerk zo nabij. Dat vragen we nu in de naam van Jezus. Amen. Nu zullen de collecten plaatsvinden. En daarna gaan we samen zingen opwekking 789 lopen op het water.

Gemeente, zullen wij ons geloof in God staan voor zover dat mogelijk is belijden. Het geloof dat wij belijden is het geloof dat al eeuwenlang beleden wordt. Dus zelfs als de golven oversloegen over de kerk, ja, dit is hetzelfde gebleven. Dus bewijs ook, hè, voor ons een hoorbaar bewijs dat de poorten van het dodenrijk de kerk niet zullen overweldigen. Want ook vandaag de dag zijn wij hier en op vele plaatsen in de wereld. Daarom spreek het mee in je hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is nedergedaald naar het dodenrijk, maar op de derde dag is hij wederom opgestaan uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten wij ons slotlied zingen. Opwekking 710, gebed om zegen.

In ons volgen van de Heer Jezus staan we er niet alleen voor. We hebben elkaar, we zijn aan elkaar geven. Maar bovenal hebben we onze Heer Jezus die met ons meegaat. Hij wil ons zegenen. Zullen we ons samen uitstrekken naar die onmisbare zegen van Hem? De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en één persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. Oekraïne verwacht dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand in oktober worden hervat onder Amerikaanse bemiddeling van stafchef Kirilo Budanov van president Zelensky. Hij bevestigt overleg zonder precieze datum of locatie te noemen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat het moeilijk is het succes te voorspellen, aangezien de situatie voor Oekraïne keer op keer verslechtert. Dit weekend gingen duizenden mensen de straat op in het Turkse district Üsküdar om te protesteren tegen de arrestatie van burgemeester Sinem Dedatis. Zij werd in juli opgepakt op verdenking van corruptie. De oppositiepartij Yeni Parti spreekt van politieke vervolging. Na de stemrondes won uiteindelijk de kandidaat van de AK-partij de positie van waarnemend burgemeester. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Nou, verhalen je, ben je er klaar voor?
17: Ik vind het zo spannend.
18: Ik ga eens turbo rennen.
17: Ik is toch turbo rennen, net?
16: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: in Waterschot.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Dit is RTV NOF.
4: Mijn No Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Ik hoop niet dat u snel last heeft van depressieve gevoelens, want mijn eerste stuk wat ik laat horen zou dat wel op kunnen wekken. Het is een cantate voor alt en basso continuo van Vivaldi met als titel Ik huil, ik kerm, ik zucht en ik lijd. Ja, je moet er maar op komen. Je hoort dat deze klaagzang ook terug te horen is in de dalende baslijn van het eerste stuk. Aan het eind wordt het iets vrolijker, maar dat komt omdat degene die het zingt denkt: ik ben blij dat ik binnenkort doodga. Dus het geheel is toch een bepaald trieste aangelegenheid. Het wordt gezongen door de alt Caterina Calvi.

Aldus de cantate Piango, Gemo, Sospiro e Peno van Antonio Vivaldi. De Amerikaanse burgeroorlog duurde van 1861 tot 1865. De zuidelijke staten die scheidden zich toen af en vormden een eigen confederatie. En de reden daarvoor was dat zij zich verzetten tegen het afschaffen van de slavernij. De toenmalige president was Abraham Lincoln en die deed er alles aan om de eenheid weer te herstellen. Er zijn vele bloedige veldslagen geleverd, maar ook componisten bemoeiden zich ermee en maakten composities ter ondersteuning van het streven van Abraham Lincoln. Een daarvan is Louis Moreau Gottschalk. Hij schreef een pianocompositie getiteld The Union. En daarin hoor je achter elkaar de Star-Spangled Banners, het huidige volkslied van Amerika, het oude volkslied, Hail Columbia en ook nog Yankee Doodle. Alle drie melodieën die het streven naar eenheid ondersteunden. The Union.

Een stukje nationalisme uitgedrukt in pianomuziek in deze compositie van Louis Moreau Gottschalk. In de tweede helft van de 19e eeuw raakte het Japonisme in de mode en dat was de belangstelling voor de Japanse kunst en cultuur die in het Westen nogal invloed had. Je ziet het bijvoorbeeld bij schilderijen van Monet en Van Gogh die ook vaak van de Japanse motieven gebruikten. Maar ook in de muziek drong het door. En wel in een opera die Camille Saint-Saëns componeerde, getiteld De Gele Prinses, La Princesse Jaune. Ik laat u de ouverture van deze muziek horen en u kunt daarin ook een beetje wel de klankwereld van Japan beluisteren.

De Noor Harald Severud componeerde midden in de Tweede Wereldoorlog een ballade van de opstand. Hij schreef dat stuk uit pure woede en frustratie over de Duitse bezetting van zijn vaderland. En bovendien werden er vlak bij hem in de buurt ook nog lelijke nazi-barakken neergezet. Hij droeg het stuk uiteindelijk op aan het Noorse verzet. De ballade van de opstand.

De zangeres Cecilia Bartoli en de celliste Sol Gabetta hebben in de literatuur gezocht naar stukken waarin de stem en de cello in een mooie harmonie of afwisselend tot z'n recht zou kunnen komen. En een van de stukken waarin dat naar mijn idee prima is gelukt is een aria van Antonio Caldara, getiteld Fortune e Speranza.

Harald Severud kon in zijn werk niet alleen opstandige en frustraties tot uitdrukking brengen, maar ook zeker hele tedere gevoelens. Zoals blijkt uit het volgende Rondo Amoroso.

Een vast onderdeel van de jaarlijkse Last Night of the Proms is altijd Rule Britannia van Thomas Arne. Het is een compositie uit 1714 die destijds geschreven is voor het inhuldigen van de koningen uit het huis van Hannover. Je hoort het meestal in een bewerkte versie, maar het origineel, met veel trompetten, klinkt zo.

0: beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op Wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
4: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
4: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
3: nofpc.nl.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeestje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft, ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD, die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren veel minder broedplaatsen met stilstaand water, zoals plantenpotten en emmers. Het passagiersschip Figro Transport 8 raakte vermist in de Javazee tijdens een reis van Surabaya naar Banjarmasin, een afstand van 500 kilometer. Van de 243 opvarenden zijn 103 geëvacueerd en 1 persoon dood aangetroffen. De reddingsdienst zoekt nog naar 140 vermisten. Het schip had te kampen met slechte weersomstandigheden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoo, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
22: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag.
0: Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
21: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
22: Wij onderhouden
23: en verkopen
22: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
25: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
24: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
26: Baken. Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
26: Baasmazitcomfort.nl.
28: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
29: Het is hier inspruit koud in je huis.
30: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
31: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
32: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
33: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
34: Ik vind het zo spannend.
35: Ik ga eens turbo en
34: ik is toch turbo en net?
33: Nou even serieus.

Warm de winter in? Minko Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.

Dag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen. En de komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn onze uitzending begonnen met meeslepende polka-klanken in de vertolking van Ernst Mors en zijn originaal Ekelende muzikanten. Het was de Antonin Polka. En Antonin, dat is de naam van Antonin Votava en hij is de componist van deze polka. Geboren in Kladno, dat is een klein industriestadje. En deze Antonin was jarenlang bevriend met Ernst Mors en was ook zeker 1 jaar of 10 slagwerker in het orkest van Ernst Mors. En dan vervolgen we met een wals getiteld Bein Breuwirt.

Ja, dit was een blaasmuziekkapelle uit Beieren. Blaasmuziekkapelle Hans Niederleitner. En in Beieren, daar zijn de tradities en gebruiken nog diep geworteld. Hè? Want ja, we kennen natuurlijk allemaal het Oktoberfest in München. Nou ja, daar sloeg eigenlijk deze wals ook wel wat op. Want de vertaling is natuurlijk bij de cafébaas, hè? Bij Breuwirt. Daar was het goed toeven, dat hebben we kunnen horen. Vlado Koempan en zijn muzikanten die gaan lekker genieten van een stokbroodje in de Baketka-polka.

En de Tsjechische componist en zanger Jiří Smoček componeerde vele authentieke melodieën, volksmelodieën, waar hij ook de mooiste teksten bij schreef. En deze teksten, ja, die gaan natuurlijk vooral over het mooie Moravië en de gevoelens van weleer. En deze volksmelodieën bracht hij ook zelf ten gehore, maar ook de blaaskapellen gingen zijn composities spelen. Een van deze composities van Jiří Smoček is de wals Knížem Jašel Okolovrat. En dat betekent toen ik langs de poort liep. Nou, we gaan luisteren naar blaaskapel Moravanka met Knížem Jašel Okolovrat.

En dan staat er na dit lied een mars op het programma. Het is de Castaldo-mars. En Rudolf Novacek, ja, hij komt uit Servië, die componeerde deze Castaldo-mars en droeg deze op aan de commandant Ludwig Castaldo. Ja, die leeft al lang niet meer hoor. Maar hij was in die tijd kapelmeester van de militaire muziekkapel in Pilsen. En om hem te eren droeg deze Novacek, die droeg deze mars aan hem op. En zodoende werd het de Castaldo-mars.

Staatsorkest Borsitjanka en hun kapelmeester is Antonín Koníček. Hij is in Tsjechië een bekende muzikus. En op het podium staat hij, zoals de meeste Tsjechische kapelmeester trouwens, tussen zijn muzikanten. En hij heeft daarbij een plezierige uitstraling. De muzikanten en zangerskwartet van Blaaskapel Borsitjanka zijn allemaal professioneel opgeleid. En dat is te horen in hun vertolking van de polka Červená rúža. Dat betekent rode rozen.

Nou, ik hoorde het woord Cervena Ruja even niet in de tekst van deze mooie polka. Maar het was wel degelijk Rode Rozen. En dat deed mij wel weer denken aan het Smartlappenkoor. Want diverse titels van onze liederen, die dragen ook het woord Rode Rozen en Rozen en Liefde in de titel. Dan bloeit er iets op, letterlijk en figuurlijk. Hè? Dat was ook zo in Cervena Ruja, volgens mij hoor. Maar over het Smartlappenkoor gesproken, ik wil het u toch alvast even meegeven dat het Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip, heet dat, uit Hurdekeriep, op 11 oktober een concert gaat verzorgen. Dat is op een zondagmiddag in het Maskelien in Hurdekeriep. Ik kom er nog wel eens bij u op terug. Maar ach, misschien kunt u het alvast eventjes noteren in de agenda. Hè? Zondagmiddag 11 oktober naar Hurdekeriep. Want daar gaat de volgende polka over, of eigenlijk niet hoor, want er staat Daheim in Böhmen. Maar ik noem het gewoon Daheim in Hurdekeriep.

0: Ja, sommige dingen blijven je gewoon bij, hè? Want zo weet ik nog dat deze polka, Daheim in Böhmen, dat was het verplichte werk voor de Oldehovenkapel en voor andere blaaskapellen natuurlijk ook, tijdens een concours in Muntendam. Dat was toen een jaarlijks concours in het Groningse Muntendam.
1: Ja,
0: en was Daheim in Böhmen een verplicht werk.
1: Met geweldig veel deelname altijd, hè?
0: Ja, in Muntendam.
1: Het was enorm veel. Het was 2 dagen duurde het. En het was fantastisch mooi. En met deze mars zat natuurlijk Freek Mastrini, de componist. Die zat zelf in de jury. Dus mooi, dat kan niet.
0: Nee, want hij luisterde met gespitste oren, weet ik nog wel. Ik weet onze punten niet, maar daar ging het ons ook eigenlijk niet om. Deelnemen en wij de blaaskapellen muziekliefhebbers zijn. Dat was ons uitgangspunt. Nou, dat deden we met heel veel liefde en plezier. We gaan verder met een mooie wals. Kuti, zo gaat hij. En we hebben hem ook gezongen bij de Zuidemakapel. Maar ik denk dat dit een... ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het een instrumentale uitvoering is. Maar Kuti, dat is de naam van een plaatsje vlakbij Bratislava in Slowakije.

ja, dat brengt ook weer hele mooie herinneringen bij mij naar boven, hoor. Deze titel, Kuti Kuti. Het ging allemaal over de liefde. En daar gaan we nog eventjes mee door. Want er wordt ook een hele tere liefde met veel gevoel vertolkt door het blaasorkest Ernst Hütter und die Ekelende Musikanten in de wals Zarte Liebe.

De oogst geeft vaak aanleiding tot het vieren van feest. Nou, zeker als het de druivenoogst betreft. Hè? Want ja, dan moet er geproost worden natuurlijk, hè? Met de heerlijke Moravische wijnen. En zo klinkt het door, hè? In de feestelijke polka van de Moravische blaaskapel Borsi Tjanka. Met de Dochinkova polka.

In Slovenië, er zijn de afgelopen tijd verschillende festivals geweest. En ik weet ook dat sommige van onze vrienden daar een bezoek hebben gebracht en daar een week of 14 dagen hebben gelogeerd. Nou, dat vinden ze natuurlijk prachtig, die Slovenen, hè. En die zeggen dan van, nou, wij doen jullie even de groeten.

Nou, heerlijke klanken. En dan vervolgen we met een mooie wals van de Obermüller Muzikanten. Hè? Wist u dat zij de huiskapel van het bekende Münchner Hofbräuhaus zijn? Hè? U weet wel, dat is die bierhal in het centrum van München. Nou, oorspronkelijk was die bierhal eigenlijk een herberg. Hè? En die werd door de Beierse hertog Maximiliaan I als uitbreiding van de oorspronkelijke hofbrouwerij gebouwd. Maar dan voor wijsbier. Nou, onder het genot van Beierse muziek kan je hier heerlijk eten en drinken natuurlijk. We gaan luisteren naar de Obermüller Muzikanten en hun wals is getiteld Zum Andenken.

Nou, met de volgende polka gaan we met de beentjes van de vloer op de klanken van Ernst Morsoen, zijn Orkanaal Ekel en de Muzikanten. De polka is getiteld Damenwaal en dat betekent dat het aan de dames de keuze is om de danspartner uit te nodigen.

Nou, dan gaan we zo meteen toch eventjes plaatsmaken voor het nieuws. En dan zijn we natuurlijk graag daarna weer bij u terug met nog een heel uur blaasmuziek in Herzen. En dat doen we dan op de klanken van de wals Vroelingsmelodie van de Moravische Blaaskapel Gloria. Blijf luisteren. MUZIEK

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, daar kun je wat mee.
1: nofpc.nl

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ruitje hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl. Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
6: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in De Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Nederland had deze zomer relatief weinig muggenoverlast door extreme droogte en hoge temperaturen, volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit. De muggenoverlastindex lag 16% lager dan het gemiddelde over 2020 tot 2025 op basis van meldingen via muggenradar.nl. Door de warme, droge zomer waren er veel minder broedplaatsen met stilstaand water zoals plantenpotten en emmers. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
9: 3 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 5 jaar garantie.
10: We want more. We want more.
9: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
11: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
13: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
12: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
14: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
18: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
19: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
21: Met toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
23: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Dromeesje mij in beheining.
26: Maar gewoon CA Plus certificering.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
27: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
28: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
27: Baarsmazitcomfort.nl.
29: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
30: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
31: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
32: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
33: Ik vind het zo spannend.
34: En ga eens turbo en
33: ik kies toch turbo en net?
32: Nou, even serieus. Oh.

0: in Waltersmoord.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.

Dag luisteraars, we zijn weer bij u terug met nog een genoeglijk uurtje blaasmuziek in Herzen. Het radioprogramma waarbij de polka's en walsen regelrecht uit het hart zijn gegrepen. En we waren alweer begonnen en het waren de klanken van de polka Am Lagerfeuer. Ja, dat betekent bij het kampvuur, maar met de droge hete periode en de bosbranden overal op de wereld nog vers in ons geheugen, dan doen we dit niet meer. Maar toen Dirk en ik vroeger met onze caravan door Tsjechië trokken, mocht daar wel overal op de campings een kampvuur aangelegd worden. Ja, dat was nog eens mooi in die goede oude tijd, hè, zoals dat dan genoemd werd. Dat herinneren we ons graag met de polka Die vergangene Zeit, Davno Presla Doba.

Oh ja, nou vertelden we in het eerste uur toch over Muntendam. Hè, dat daar dat blaaskapellenconcours altijd was. En ook een vaste gast hè, in het publiek was vaak Herman Engelbertink. En deze Herman die was 26 jaar lang lid van het orkest van Ernst Mors. En in die 26 jaar miste hij geen optreden. Op meer dan 60 miljoen verkochte platen is Herman als baritonist te horen. Nou, hij weet dan ook als geen ander hoe de geliefde Beumense blaasmuziek hoort te klinken. Samen met zangeres Annelies Kunz verzorgt Herman Engelbertink de zang in de polka Einmal nur.

Nou, op de officiële opname van deze, wat was het ook? Ja, een polka, hè? Einmal Noor. Staat ook nog applaus, maar dat hebben we net niet laten horen. Prima zo hoor, maar ze hebben het wel verdiend. We gaan verder met Fasenovjatsi, een mooie blaaskapel uit Moravië. En deze muzikanten die maken deel uit van een Moravische gemeenschap dus, hè, die zeer rijk is aan folklore. Waarbij de kapel een belangrijke rol speelt in het culturele leven. En vanuit hun gevoel voor traditie maken zij bijzondere opnamen, zoals de door Jan Slabak gecomponeerde polka met de titel Katarzyna.

Ja, we draaien ze tegenwoordig niet meer zoveel. Maar toch hebben we er van voor vandaag één op het programma gezet. Een ouderwetse langspeelplaat. Want ja, daar heeft Dirk toch een beetje zwak voor, hoor. We gaan luisteren naar de oudste LP van die Valkenauer muzikanten. En het is het nummer, het is een lied. Die Rosa mit dem rosa roten Röckchen.

Ja, en de volgende wals gaat eigenlijk ook over een meisje met een rode rok. Meisje lief met je rode rok. Want van Krajanka gaan we luisteren naar een vertolking van... Het is wel de instrumentale versie trouwens, Tjervena Soekinka.

Dan vervolgen we met de Mondlichtpolka. Na de zonsverduistering van 12 augustus volgde in de vroege uren van vrijdag 28 augustus een gedeeltelijke maansverduistering. Het goede nieuws was dat hiervoor geen eclipsbril nodig was, al hadden we die natuurlijk wel allemaal in de la liggen nu. Maar het minder goede nieuws was dat het die ochtend al rond 3:30 begon. Met het hoogtepunt rond 6:15, hè, dat was alweer een beetje beter. Toen we nog maar 7% van de maan konden zien. En de rest, 93% dus, was verduisterd. Omdat de aarde precies zo tussen de zon en de maan stond. Eerlijk gezegd is dit natuurverschijnsel aan onze aandacht ontsnapt hoor. Want Dirk en ik waren nog in diepe slaap. We gaan genieten van de Mondlichtpolka.

Nou, we gaan weer even luisteren naar Slavko Avsenik. En met zijn Oberkleinermuziek natuurlijk. En die gaat ons iets vertellen wat we eigenlijk al wisten. Nou, de titel is dan Wünsche hat man viel im Leben.

Nou, wat een romantisch nummer, zeg. En dan vervolgen we met de compositie van de bekende Böhmische kapelmeester Ladislav Kubeš. Dat is de Teplitska-polka. En Teplice, dat is een Böhmisch stadje dat bekend staat als kuuroord door de heilzame heetwaterbronnen. We vertellen wel eens over Carlo Vivari. Nou, Teplice, moet ik zeggen, dat is een vergelijkbaar stadje. We gaan genieten van de klanken van de Teplitska-polka.

Nou, uit de beginjaren van Ernst Morsoen zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten stamt de volgende wals. Ja, in die tijd was hij nog een beetje zeg maar aan het experimenteren. Wat klinkt nou het mooiste? Wat is het beste te doen in de schouwburgzalen en in de concerthallen? We horen opvallende overgangen en toch ook een beetje invloed vanuit de operette in de wals Arm in Arm.

Nou, in de nu volgende polka door Blaaskapel Krajanka, ze komen uit Praag, hè, daar gaat het wat stormachtiger aan toe, hoor. Want de titel betekent najaar, herfstachtige klanken dus, in de Podstimni polka.

Oh, ik verwachtte een boom, maar die kwam dus niet. Nou, dan gaan we gauw verder met de Moravische Blaaskapel Mistrin Janka. Ja, deze werd in 1967 opgericht door de gebroeders Antonin en Jozef Pavlus. En het is een echte familiekapel. Dat kan je heel goed merken aan als je tussen het publiek zit. Dan kijk je met genoegen naar het podium als Mistrin Janka daarop heeft plaatsgenomen. Tussen de muzikanten door lopen hun kleine kindertjes. Of misschien zijn het wel hun kleinkindertjes. Hè? En broers en zussen, neven en nichten, alles speelt mee. En het klinkt ook nog eens fantastisch. Van hen is de vertolking van de lieflijke wals Sloboda Slobodjenka.

Nou, heel lang geleden, zeg maar, want ik weet het juiste jaartal, 1168, ontdekte marskramers bij toeval zilverertsaders bij de stad Freiberg. En dus heeft Freiberg een rijk verleden, wat nog steeds te zien is aan het historische centrum, met veel winkeltjes, waaronder veel edelsmeden natuurlijk. Hè. En een verkoelende blikvanger is de mooie fontein die midden op het grote stadsplein staat. En waarschijnlijk wordt de kermis ook op dit plein gehouden. In de polka Freiberger Kermis.

Nou, een blik op de klok leert ons dat we weer langzaam toe moeten naar het slot van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Dus, lieve luisteraars, hopen we dat u weer heeft genoten van de muziek. Volgende week maar weer, zeggen we dan, hè? Maar voor nu zeggen we op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets!
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Duitse christendemocraat Markus Söder steunt bondskanselier Friedrich Merz na de nederlaag van CDU bij deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, waar AfD won. CSU-leider Söder zegt in de Bild dat Merz de juiste leider blijft ondanks de druk. Hij stelt dat elke opvolger met dezelfde problemen te maken krijgt door de SPD die worstelt met hervormingen. HYROX, een wereldwijde fitnesstrend met 8 kilometer rennen en 8 krachtoefeningen, is razend populair in Chinese steden. Dit weekend vinden in Peking wedstrijden plaats met duizenden deelnemers, waaronder opvallend veel senioren. Fitnesscoach Li Yuanwei en zijn vrouw deden mee toen ze samen precies 100 jaar waren om hun jubileum te vieren. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
8: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
9: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
10: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
11: en Opel.
12: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
10: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
13: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
14: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
13: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
10: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
11: in Ford
15: en Opel.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhuidtij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Het is hier geen spruit koud in je huis.
22: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
23: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
24: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
25: Ah, goeie, rijtsieren. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
24: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
25: Marines Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
26: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
6: Dit is RTV NOF.
27: My No Gospel Time.
28: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, nice en de blede boodskip.
29: Ja, in mijn naam is het Tjerkje Broers, maar ik ben er weer van 12 om 4 uur op deze snijn, 3 september. Goeie met je fijn dat je van een beetje ik weer bij bent. Ja, en ik had van een bejoerd een best wel een bijzondere uitsturing. Tussen 4 en 5 dacht ik, kom als je gewoon wat er in de agenda zit. Nice, oer is vervolgde broers en zussen. En ik werd een bemoediging en natuurlijk ook een soort muziek. En tussen treien en vjouwen dan had ik een hele bijzondere gast in de uitsturing. Nadonna de Haan, die komt vertellen over wat zij ervaren had. Had een bijzondere gebeurtenis mij maken in haar leven. En dat had ja, een heel soort mij had in. En ja, had ze een hele oren richting inslaan bij haar werk. Daar komen we tussen treien en vjouwen op waarom. In dit oren heb ik ook gasten hier zitten. Die zitten hier al zien over mij. Want in dat woord is de komende weken begint de Youth Alpha. De Jeremiah Aansmeer oor. Maar eerst muziek. Karen noemen kleerset van de Exodus Road Band. Blowing in the Wind.

0: Ja, dat wie de Exodus Road Band, maar het noemer Blow in the Wind. En ik had krekel al onkondigd, ik had van een beetje gasten. Jongelui, die komen uit het Damwoord, want die had ik uitnodigd, want ik kreeg een berichtje over Youth Alpha. En die start van de week. Ik zou zeggen, waar zit je het in oor? Maar stel je maar even voor.
1: Ja, ik ben Fionne en ik ben 28 jaar en we waren inderdaad in Damwoord. Nou ja, wat maakt nou meer zeden? Nice, me zet mijn man, Marinus.
2: Ja, ik ben Marinus inderdaad. Ik ben Fionne 33 hier. Ik ben Jackie in Damwoord. En ik ben eigenlijk de man van Fionne. We zijn samen gelukkig getrouwd. En nou ja.
0: Mooi. Ja. Mooi om te heren. Leuk stijl.
2: Ja.
0: Ja, en mooi dat je me van een beetje komen voelde. Dat het alleen nog koor. Want ik kon je me eerst net te pakken krijgen. Dus toen dacht ik, nou lukt dat wel. En toen had ik je weer in mijn vakantie. En nou krijg ik weer thuis.
1: Ja, we zitten in Zwitserland inderdaad. Lekker in de bergen. Dus dat weer prachtig. En justerjoen dan weer terugkomen. Dus het past al je precies.
0: Super, super. Dat had ze wezen met.
1: Ja.
0: Ja, want ik kan je hem uitnodigen vanwege. Want ik kreeg een berichtje terug over de Youth Alpha. Hij je hem een persbericht instuurt en je hem telefoonnummer stuurt erbij. Nou, dus ik denk, ik neem even contact op. En nu zit hij hem hier, want ik dacht, ja, Youth Alpha, wat is dat eigenlijk? En waarom doe je hem dat? Wat is een Youth Alpha?
1: Ja, Youth Alpha is de jeugdvariant van de misschien wel bekendere Alpha-cursus. En nou, Youth Alpha is 10 jaar. Wie door het op waanzinjoenen. En nou, dan geven we eerst maar een groep jeugd tussen de 16 en de 20 jaar. Geven we meisjes al een eten. We beginnen om jouw zoon. Daarna doen we even een speeltje, even iets leuks. En dan hebben we de inleiding van de joenen. Elke joenen hebben we een onderwerp. Bijvoorbeeld, waar is Jezus? Waar is de Heilige Geest? Hoe is er vervuld van worden? Wat is liefde? Al je dat soort onderwerpen. En daar hebben we dan een filmpje over van ongeveer 20 minuten over dat onderwerp. Nou ja, en dan geven we mij snel een machine. Dan zet ik vragen bij. Die we dan met elkaar kunnen praten. Wat vinden ze er al je van? Nou, en dan na het filmpje dan geven we in lietere groepjes. En we kennen mij best een grote groep samen die video's zien en samen eten. Dan geven we in lietere groepjes.
0: En ik Olion mijn wander eten?
1: Ja, het is elke waanzinjoen samen eten inderdaad.
0: Daar beginnen je mij.
1: Daar beginnen we mij.
0: Dus je beginnen mij een stuk ontmoeting, een stuk ja, even gezelligheid met een ander.
1: Ja. Ja, dat is ook echt wel nou ja, de kern van Alpha steeds. Maar als mekaar echt beter leert kennen. En ja, een beetje gemeentewijze met mekaar samen oplokken in het leven.
0: Ja, en dan zorg je hem de film.
1: Ja, dan zien we de film over het onderwerp. En nou, daar zitten dus wat vragen in. En die geven we daarna uit mekaar in een lietere groepje. En dan bepraten we dat met mekaar. Wat voelen iedereen ervan? Gaan ze zij iets als mij maken? Of gaan ze de vragen over? Nou ja, dan zullen we zien wat de meningen zijn.
0: Wat er uitrolt. Ja. Ja, en ja, waarom doe je dit eigenlijk?
2: Of ja, zelf ook de Alpha zelf volgt voor volwassenen steeds maar. Dus die zien we in Damwoord ook volgt. En ja, dat vonden we zo leuk. Daar zijn we echt door geïnspireerd. En ik wil het wel rekken steeds maar. We vonden het echt leuk om de Alpha te doen. Toen dachten we van, hey, waarom organiseren we het eigenlijk niet voor de jongeren, voor de jeugd steeds maar. Die merken echt dat de jeugd ook wel steeds meer ik wil wat wel weten eigenlijk van het geloof. En toen dachten we van, ja, waarom organiseren we het echt niet voor jongeren? En zo ben we eigenlijk op het idee gekomen om een Youth Alpha te organiseren in Damwoord. Ja, zo'n ambitie.
0: Dus je merkt echt dat de jongeren er wel meer van weten willen, dat die er wel vragen over gaan.
2: Ja, ja, we zijn ook zelf naar Opwekking West in Biddinghuizen, wie dat. En daar zijn eigenlijk sinds dit hier volgens mij bijna even volle jongeren als volwassenen. Dus dat er enorm veel jongeren denk ik, die daar graag ja, meer van weten willen of daar echt mee bezig binnen. Dus ja, dat merken we wel echt inderdaad. Dat jongeren er steeds meer mee bezig willen. En, ja, het is ook wel met voetbalspelers die dan ook weer wat letters zien. Steeds maar, hè, op Instagram is aan het jongeren dat ik wel shirts. Ja, ja.
0: En dan worden ze nieuwsgierig.
2: Ja, ja.
0: En dat
2: ja.
0: Merk je in dat woord in mijn eigen gemeente ook wel.
2: Ja, ja, ja, wel, ja. Ja,
1: ja we hopen een hele grote opkomst aankomende woensdag. En er zijn al heel enthousiaste jongeren die het ook zijn van. Nou, heel leuk dat er echt van deze leeftijd iets is. Hè. Alpha is best wel een mooi concept. Er zit hele mooie video's in. We steken heel leuk met elkaar hoe praten kist. Dus wie had er zin aan?
0: En eigenlijk gewone dingen uit het leven wat je tegenkomen. Komen.
1: Ja, precies. Dan ben ik getuigenissen in de video's van mensen die wat mij maken in hun leven, wat echt heel herkenbaar is. Nou, en dan hoe ze daarmee om ben gaan, hoe de Heer hun daar terughinnen had geholpen, dat soort verhalen.
0: Ja, en er zijn nog volle meer mensen in dat woord bij betrokken?
1: Ja, we hadden, dit komt vanuit onze gemeente steeds maar, de ontmoeting in Amboord. En daar hebben we een heleboel vrijwilligers die het Alfa leiden willen en die voor ons koken elke week. Dus we hadden een heel team klaar.
0: Ja, want er moet ook eten klaar komen, hè?
1: Ja, nou precies. Dus nou ben ik wel gek op pizza en patat. Dus dat zullen we wel op het menu staan. Maar we hebben ook kokers die nog wat gezonds waren uit meiden. Dus dat is geweldig.
0: Juist. En die vinden dat echt leuk om te doen. En die vrijwilligers, die komen uit de gemeente zelf. Of ik toch direct oren tjerken om mij. Of is het alleen nog van de ontmoeting?
2: Het is eigenlijk alleen van de ontmoeting die eigenlijk mij helpen. Maar ben ik wel soms misschien ook wel vrijwilligers van oren. Maar zoals dus Mems heeft, maar die zit ook bij de ontmoeting. Nou, die kookt eigenlijk op een specifieke unit. Maar volgens mij wel vanuit de ontmoeting is het...
1: De meeste nu zijn eigen gemeente. Maar de Alfa is eigenlijk echt boeten de gemeente. Dus,
0: want het is die kinderpersbericht wat ik kreeg. Want dat het echt voor oren jongeren weer dus...
1: Ja, zeker. Nee, we hopen dat iedereen komt. Dus het is voor iedereen, ook van mensen die het net leeuwen bijvoorbeeld. Of die twijfels ha, of die nog helemaal niks weten hoe het leeuwen. Uiteindelijk is Alfa daar in principe voor makken. Daar hebben ze de video's voor ontwikkeld, zeg maar. Van mensen die het leeuwen nog net kennen. En die benijd binnen.
0: Aha, dus... Mensen vanuit de gemeente die denken van... Hey, of ik ga een vriend of een vriendin die ook wel nieuwsgierig is... die kinders gewoon aan mij slepen van jongens.
1: Ja.
0: Of dat ze uitnodigen van waar ben je mee bezig, wat is het?
1: Jazeker, iedereen kent mij, dus
0: Uit heel dan wordt alle jongeren, maar ik het om jou in.
1: Ja, ik omgeving, we hier ik in Westerreeën nog, in het Cerkenwest... want via Square kunnen we daar nog wat jeugd. En dus we hebben iedereen uitnodigd. Iedereen is welkom.
2: Ja, we zijn in de Philadelphia kerk geweest. Daar heb ik mij even flyerd. En ik ga zelf mij dienen als groepsleider van Square. En ik koe dus ook nog jongeren die met Square mij dienen. Die dus bij de Philadelphia kerk zitten. Maar ook jongeren die eigenlijk ook bij de Nehemia gemeente zitten in Dokkum. Toen dacht ik van, vond Square extra superleuk. Dus laten we dan ook in oren tjerken een flyer in. En een beetje de reclame uitje. Want net elke tjerk die organiseert het eigenlijk steeds maar. Dus ik denk dat die hun het eigenlijk heel leuk vinden om het te volgen. En dan ook op een vervolg te krijgen. Op bijvoorbeeld iets als opwekking of Square steeds maar.
0: Ja, dus du was nog volle meer dingen.
2: Ja.
0: Doe best haste zelf voor mij die in ons square.
2: Ja, ik ben groepsleider geweest van een groepje jongeren inderdaad. Nou, het zijn 8 tot 10 jongeren tijdens square. En dan best een weekend lang eigenlijk als een soort van groepsherder de jeugd te herden. En haast al je tienste bijeenkomsten, maar daar steek heel veel leuke fun momenten, zeg maar. En, maar de jeugd die daar weer, die heb ik uitnodigd van onze Youth Alpha in de Bad. Het is net zo 4 voor het Westerrijn op zich, dus... Is altijd nog een keer bracht weer op een fiets.
0: Ja. Ja,
1: en het is ook heel leuk dat er heel veel verschillende... dat iedereen komt, zeg maar, mijn oren achtergroen. Dat jou het ook de leukste gesprekken altijd.
0: Dat denk ik ook. Mensen die er wat van weten, of die er heel neerd van weten.
1: Ja.
0: Die nieuwsgierig binnen. Nou, en toen was dus een prut ervaring als leider.
2: Ja, en ik zelf ook Alfa volgt. Dus we hebben ook onze eigen... groep, zeg maar, Nij Alfa. En dat ben ik al je verschillende leeftijden. En soms is het ook wel leuk dus om mij een Youth Alfa te hebben. Maar dat is dat een keer matchen met mensen van verschillende leeftijden. En verschillende plakken waar die ik ben. Hè. Dan is het heel leuke vriendschap. Maar eigenlijk creëren uit Youth Alfa. Dat is dat ik na het zien in weekend zei van... Nou, we gaan samen als groepje vrienden. Geven we elke sneur in de midden ergens samen jong. Of... lekker een eigen ding dan, maar wel iets met geloof door misschien, ja.
0: Aha, dat is heel leuk. De Heimgoertonij toch dus?
2: Ja, ja. Wij doen het dan zelf ook, dus met onze eigen groep. Dat we op een feestje doen, dus ik samen dan jongen en uit de Bijbel lezen, daar samen op praten, wat dat betekent in ons hedendaagse leven, steeds maar. Nou ja, dat kan zij natuurlijk net zien wie ik een keer werk. Misschien samen in je groepsleider dan met hun. Samen misschien op een jongen dat organiseren.
0: En, degene die dat wil.
2: Ja, precies. Ja, degene die daar van hier besteedt natuurlijk. Ja.
0: Dat is heel leuk om te leren.
2: Ja.
0: Er gebeurt er dus een heel soort. Dat is voor mij echt weer heel bemoedigend om dit te leren. Ja, super dat je dat zou doorgaan. En je had er wel zin in.
1: Ja, we hadden er heel wat zin in. Dat is helemaal leuk.
0: Had je al een prutte aanmeldingen?
2: Ja.
1: Ja, we hadden al een groep enthousiaste jeugd. Dus, maar we zijn net heel streng. We hadden ook wel zijn van kom maar gewoon deel. Dus het kan ik zou wijzen dat er een hele prut spontaan op een stoep zit.
0: Ja, dan zit hij hem. Dat is waar. Je had hem de eerste jonne al.
1: Ja.
0: Maar dan eet hij hem ook al mijn wander of?
1: Ja, als je dan bestellen wat extra patat biedt, dat maakt het niks uit dat er wat extra komen.
0: Oh. Want ik zou zeggen, als je hem dan al eet, dat ze hem van tevoren even witte met de water komt. Maar dat hindert niks.
2: Zeer patat zit ook om mijn hoeken.
1: Dus dat komt goed.
0: Oh, dan is het er echt weer blij met mij.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dus Joost Alfa, nou, ik vind het heel leuk waar je me zou doggen en waar je mij een ander weetje al mee bezig binnen.
2: Ja.
0: Heel leuk om te leren.
2: Ja, dankjewel.
0: En dat is dus onkomende wijze, Jonne, beginnen je?
1: Ja. Ja, we zijn in het schoolplak in een woord. En als er nog jeugd is die luistert, van harte welkom om ons te sluiten.
0: Juist. Het schoolplak in een woord. Ze weten waar het is, het adres is.
1: Oeh, dat weet ik net uit de holle. Heet dat net Boeterblom, die stritten?
2: Ja, volgens mij wel. Boeterblom staat vol. Het zit eigenlijk achter de kruiswaai, achter de tjerke, de Seesma.
1: Ja.
0: Oh, en ons met ze even op onze site, want daar stiert je hem item ook op. rtvnof.nl onder kopje agenda en dan even de Youth Alpha op ziekje in dat woord voor omkomende wijze. Dan kun je het echt vinden. Nou, super dat je hem hier even komen woont om er wat over te vertellen. En door hast ik een mooi nummer uitzocht, hè? Was toen je mooi vindt.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een nummer uitzocht van Forrest Frank. Die is ook wel bekend op Instagram en TikTok op het moment. En hij zong door Your Way is Better. En dan zong hij van dat er zocht had in de wereld naar je. Hoe ik moet leven, zeg maar, waarvoor ben ik hier? En dan zong hij dat hij voen had van Your Way is Better.
0: Nou, naar Silma's, naar Jere. Ik zou zeggen, ik vond het heel mooi dat je hem van een beetje even wat vertellen woont. En ik wens je hem God zegen, maar je werk wil je hem doggen. En dat mooie jongen willen maar je.
2: Ja, dank je wel.
0: Graag. En nou, Forrest Frank, Your Way is Better.

Ja, dat wie voor ons brengt, maar het noemen Yahweh is beter. Dat noemen dat wie uitzag toch. De leiding van de Youth Alpha die onkomende weken begint in Damwoord. En heb ik nou een nummer, ja, wat echt zong terug de jongeren misschien kennen. Deze jongeren zijn net meer, maar de Continentals weer een echt heel bekend. Die had hier echt wel, ja, al hier optredens hoor. Ik haar zelfs dus gewoon tussen te logeren hoor. Jongeren die terug heel Europa reizen. Ik ga het nummer zacht van de CD, de Committed, het nummer He Loves Without Limits.

Ja, God's love is limitless. He loves without limits. Zijn liefde is zo gigantisch groot. Hij gaat zijn eigen zoon doen voor ons. Zodat wij in de vrijheid komen kennen en wel lippen kennen. Dat weer de Continentals. Het volgende nummer, dat is van Christian Verwoerd. Hij heeft overwonnen.

Dat we je Joyful People Gospel Choir u dokken met het nummer The Lord is my shepherd, I shall not want. Ja, ik ga nog even een gedicht mijn aan. Dus die stiert Bob een geloofsgenade. Het is van Sietse Werkman. Uit zijn laatste bundel over geloofsgenade, schoonheid en verwondering. Geloofsgenade. Was Abraham oud, door dood omgeven en Sarah schoot onvruchtbaarheid? Door Gods belofte bleef hij leven. Heeft tegen hoop op hoop geloofd. Zo heeft hij kinderen Gods gekregen. Geloofsgenade snoeit het vlees. Het diensthuis uit, geleid door God. De vleespot weg. Gods geest geeft hoop. God brak als licht door wolken om, te midden van de donkere vloed en nacht. God liet zijn aangezicht opnieuw verschijnen, het kind van vrede, dat het graf niet houden kon. Met Christus opgestaan, voor eeuwig nieuw, Abrahams kinderen sterven niet. Silverwind, ze zongen nou, Together we will stand.

Dat wie zilver wint bij het nummer Together We Will Stand. En het volgende nummer wat ik klaarzet af, dat is van Martijn Buwalda. Zijn trouw kleurt de morgen.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en dat wie krijgt koers te jaren naar Martijn Buwalda. Maar het nummer Zijn Trouw Kleurt de Morgen. En dat nummer komt van zijn cd Hoge Eerd Publiek. En dan haak ik een nummer klaarzet wat een paar weken lien. Nee, weer in Gospel Time. Toch misschien wel leuk om het even weg te draaien. Het is van de Left and Right Ministries. Het nummer How Could I Forget?

Dat weer de Exodus Road Band, maar een nieuw nummer van hun How Could I Forget. En het laatste nummer dat we kleven, dit eerste uur Gospel Time op Jesus 9 is alweer om. Maar straks naar het reclamejournaal ben ik weer en dan heb ik een hele bijzondere uitsturing. Want Nadonna de Haan die is al oorscoot, die komt dan het hier aan het oor vertellen. Dat straks al hier in het volgende oren. Ik sluit dit oren ouw mij het nummer van de Godspel, het nummer Testify to Love. En ik zou zeggen, graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
9: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
10: Ja, echt maatwerk.
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets.
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
12: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
16: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
17: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
16: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
17: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
18: WOQS.nl.
19: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
20: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
18: WOQS.nl.
21: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
22: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
23: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Traaie Oeren.
24: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1 circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maatregel staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vangen.
0: Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoo, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
26: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
7: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
27: Jan Cooks for You, met Janzelf.
28: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
27: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
29: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
27: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
30: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
31: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
32: Yo, Freerk. Maar bestellen kan tot...
31: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
33: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
34: Tromeesje mij in beheining.
35: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
33: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
36: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
37: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
36: Baarsmazitcomfort.nl.
38: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
39: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
40: En van speelgoed tot feestartikelen.
39: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
40: Max Voordeel in Damwoord.
41: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
24: Dit is RTV NOF.
42: My No Gospel Time.
43: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Bleede Bradskip.
44: Ja, en mijn naam is Tjerkje Broersma. Ik ben er alles naar een beetje van 12 en 4 uur. Live vanuit de studio hier in de Westerijn op RTS. RTV NOF. Goeie meetje, fijn dat je er ook weer bij bent, ook in dit oren. Dit is weer het 2e oren van een meetje. En had ik een hele bijzondere uitsturing, want er is een gast bij mij oorschoot. Haar zoontje is het Jerek. Ik ging aanstaan in gesprek met Nadonna de Haan over wat zij beleven had en ervaren had. En vanwege haar kunstwerken ben ik haar op het spoor gaan. Maar aanstaan ging bij haar in gesprek. Eerst even een stukje muziek. Gerald Troost, hij zongt Wij zijn onderweg.

0: Ja, dat weer Gerard Troostma het noemen. Wij zijn onderweg. Ja, en met dit programma ben we onderweg. Ik ben onderwijs en ik ga een gastje te zitten. Die is ik onderwijs. Onderwijs, my god, had ik al hier wat mee maken. Ik ben naar Tsjinkan bij een tentoonstelling. Je biedt Tsjerkenpaard. En door raken we in gesprek. Er staat heel wat beleven. Prachtige kunstwerken maken. En ik dacht, dat is wel wat voor gospeltime. Om even wat je erop in te gaan. Stel die zelf maar even voor, zoek zei ze.
1: Nou, ik ben naar
0: Donald. Ho, ik had de microfoon nog net. Je hebt niets gezien, het al eerder gehoord. Nou zit er Jeppen.
1: Ja, ben ik.
0: Nou, Jerk daar.
1: Oké, goed. Ik ben naar Donald de Haan. Ik ben Mem van Boas. Die zit hier naast me. En ik ga nog een zoon, die heet Frank. In de Westrein ben ik sinds een jaar bij mijn atelier begonnen. Naar Donald Art. Werk ik schilderles in jou en leuke workshops voor de gezelligheid. Maar ook creatieve coaching om mensen eigenlijk te helpen met traumaverwerking door creativiteit of door inzichten. En dat is iets wat ik zelf ervaar samen met God. En ik ben het avontuur omgegaan.
0: Ja, toen ben je het avontuur omgegaan. En ja. Dat is niet zo leuk begonnen, hè?
1: Dat is zeker niet leuk begonnen. Nee, ik ben Fjouwer Jolien heel erg ziek geworden. Plotseling en in jaloeren die het eigenlijk dagjes toerist met de ben op Ameland. We zitten op een boot en op de boot waar ik heel erg ziek en eigenlijk in jaloeren die het ben ik met de ambulance van de boot al halen en uiteindelijk met de helikopter naar het ziekenhuis bracht mijn spoed opereerd, want ze waren bang voor de vleesetende bacteriën en als het verkeerd is kunnen we niks meer voor je doen. Dus bel de kinderen maar om afscheid te nemen. Is het leven bijna gebeurd. Ik had de band bellen, een bericht insprutsen, want je gonne. En gelukkig is dat net gebeurd. Maar goed, dat is wel...
0: Maar dat is wel heftig.
1: Dat is heel heftig,
0: en dan gebeurt het onderwijs en de band binnen erbij. En als dat stinierend...
1: De beste zorg ik nog op mijn Netflix tegen dat ze naar me zitten. Dus Sienne eigenlijk helemaal...
0: Wat
1: gebeurt hier? Ik laai op een groente scotchen en dat is gewoon heel heftig.
0: En van tevoren weer neer dan
1: helemaal niks. Nee, we gingen gewoon een lekkere tas vol met lekkere dingen. Maar
0: een dagje wat leuks,
1: ja, niks aan de hand. En zijn hier in het leven gebeurd, denk je dan? Hè?
0: Ja,
1: dus, dat is zeker heftig.
0: Ja. Heel heftig.
1: Ja, en het moment dat ik het derde zei, ik vond zit net om me in. Vriendin van mij, die had ik bellen en die is bij mijn kamer, is mem, die weer naar de ben, samen met mijn broer, want ja, die moesten van de boot halen worden.
0: Ja.
1: En de auto moesten wij, dus toen de vriendin van mij is naar het ziekenhuis kwam en die ziet naast mij op het moment dat ze zijn, mogelijk is het fataal, neem maar afscheid. En het eerste wat ik zei, wie zit net om me in, want ik ging naar de hemel, maar ik dacht, mijn ben, kregen het wij.
0: Nee.
1: Nee, maar je had niks te zeggen. Als je gewoon dan ben je heel afhankelijk van God. En dat is, dat ga ik erg van aan.
0: Dat was het heel wat ervaren.
1: Ja, en dat is, van de ene kant is het ontzettend, zwart. Wordt het van mijn eigen, het flitste rare kind net uitlezen. Dan komt er echt zo'n storm op je aan. En van de andere kant, wist ik wel waar ik wezen moest, zeg maar. En ik ga heel veel mensen geappt. Ik zei, ik heb bidders nodig. Want ik ga niks te zeggen. Dus ik moet mensen gaan die de hemel bestwaren wie mij wie.
0: Oh.
1: En dat is gebeurd, ja.
0: Ja, tjonge jonge. Ja, maar je volle lipje.
1: Nou ja, en ik had waar ben. Hè? Op dat moment winnen ze San en Santje. En ik ben alleenig. Dus,
0: die had hij nodig.
1: Alsjeblieft, ja. Dus ik vond zelf dat ik je net wijken hoor. Dat had ik zijn gehad. Dat kind al net. ik denk nou help me. Hè?
0: Help.
1: Ja, help.
0: Ja.
1: Ja.
0: En toen ben je toch weer opklauterd.
1: Ja, het was gelukkig een orenbacterie. Het was net dat ik uit de gevarenzone weer. Want ze hadden me iepenhellen op 12 plakken. Ik had infectie om mijn voet. Vuurreerd hartstikke zeer en dik. En dat had ze hier besnijd om te zien wat er, wat ze ontroffen. Hij had het onverretten west wie er hinder ze mee voor het betichtritst en wie het einde verhaal west. En nou weet wat oors. Dus ze hadden van alles in de hoop dat het maar onsloeg aan medicatie, zeg maar. En toen had ik nog een week in het ziekenhuislijn, 42 geel koorts, 14 te lege bloeddruk. Dus dat is echt net echt, dat je zei ze.
0: Nee.
1: Komt goed, hè? Maar het is uiteindelijk goed kwam. En ik had hem al jaren revalideerd. En ik ben er nog.
0: Ja, dat is er nog.
1: Ik ben er nog,
0: en
1: ja.
0: En dus is het je te vertellen. En je wist weer ontwerken en alles reilt en zeilt weer.
1: En dat is wel iets dat hij God belooft. Want ik knalde daarna hartstikke vroeger van Dagmariet. En toen ben ik met mijn looprekje naar boeten strompelen. Toen het eindelijk een beetje koor. En toen zei ik omheen en ik had een hand omheen die in. Ik zei, God, ik geef voor jou knallen. Nou, en daarna zei ze eigenlijk ook wel wat mijn atelier ontstien. Dus het is net iets wat mijn droom wie of zo, maar wel iets waarvan het ik denk dat God dat op mijn hardlijn had. En terug ik het eigenlijk ik verwerkt had. Dus het is heel veel dingen kwamen samen. En ik denk dat dit, dat ik dit op die manier van God trooi aan mij.
0: Ja, want daarvoor die is toen dit nog net. Die is de orde dingen.
1: Ja, en ik haal dit wel op. Maar ik ben creatief en ondernemend. En dan dacht ik door van beide niks. Maar ja, wat ken je dan om mij, die creativiteit?
0: Ja.
1: Hè? Dat, hoe heet dat
0: ja,
1: dan?
0: Ja, hoe ben je jilt mij verzinnen?
1: Nou, dat is toch meer iets dat is leuk voor de hobby. Maar ik kan schilderijken maken. Want eigenlijk kreeg ik, nadat ik van de IC kwam, kreeg ik een verske tastuurd van Katie Nicole. I speak the name of Jesus over you. En die tekst, dat is eigenlijk zo dat dekt eigenlijk gewoon de lading van waar ik er in de gang ben. En dat meisje dat ik echt van mijn dien had. Die had van mijn bidden en ben op een knibbelsgang. En ik had echt strijders om mijn hinnen gehad van God red haar. En dat veske, dat beschreeuwt eigenlijk ook van in mijn wanhoop is dat alles wat ik dwang in. Jezus omroepen. En daar moest ik dat gewoon eigenlijk twee, drie hier Lien nog heel erg van goelen. En dan sabot goelen dat ik ogenblikkelijk bij waarom gie in het moment van mijn deertsangsten. Want dat had ik zeker gaan. En dat veske, dat bloeien eigenlijk een enorme trigger van mij. Hoe mooi ik het ook voel. Hè? Muziek kan heel erg helend wezen. Maar dit gie mij praten net oor. En mij het zien een keer op repeat gie het ook net oor. En toen had ik dat veske schilderijken van maken. En ik gie het schilderijken kleer. En wie vat?
0: Wauw.
1: Ik hoefde net met de goelen. Veske rekent me altijd. Maar ik hoef net met de hyperventileren. Ik hoef net meer onbedadelijk te goelen. En toen dacht ik, en dit is waar ik een oor mee helpen kan. Dit is zo prachtig. Dus dat is absoluut helend west.
0: Dat is bijzonder om te herden.
1: Ja.
0: Dat je dan toch iets doge en dan is het.
1: Dus het is en God, en creativiteit, en muziek, alles binnenwanderen. Denk ik, dat meest inzetten. En dat is meer dan een mooi schilderijke meisje. Of, wat een mooi veske die het herinnert aan. Ja, dit gaat volle dieper.
0: Ja, jongen, heftig.
1: Ja.
0: Ik vind het ook heel heftig om te jaren.
1: Ja, en toch is het ook wel weer heel verdiepend geweest. Ik solliciteer net naar nog een keer zo'n ervaring.
0: Nee.
1: Dat stel ik graag even.
0: Dat won net in mij.
1: Een ontelijker nooit, maar het is wel, qua geloof is het wel heel, heel verdiepend west. Ja, ik zit heel los in het leven nu.
0: Ja, dan kunnen we eraan het even over je te praten. Zullen we eerst even naar het versje, hè?
1: Ja, zeker.
0: Want hast de mijn naam.
1: Ja.
0: Het is van Katie Nicole. Het is In Jesus' Name.

0: Dat we je Katie Nicolo in. Zeg ik het goed? Katie Nicole. Nicole in Jesus' name. Prachtig mooi noemer. Prachtig mooi noemer. Ja, daar hast u dus heel wat aan hoorn.
1: Ja, nou ja, en voor
0: nou. Of die het voor de bidden, hè, die daar voor God's troon brachten.
1: Precies, ja. Ja, want dat is eigenlijk. Ja, het enige was het kerst. Hè? Want iedereen zei het wel eens, oh, ze had ze vochten of streden. Nou nee, ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen dat doet. Hè? Alleen nog jaar niks te zeggen. Nee. Dus je bent gewoon ontzettend afhankelijk. En wat ik wel merkte haar is. Ik moest een bericht inspreken van de band. Want ik koos ze net bellen. Ik was helemaal in paniek. Hyperventilatie en snakken naar adem. Het was gewoon heftig. Hè? En ik denk dat ik kan dan net de band dit vertellen. Hè? Van nee. Ik ben al geopereerd en en misschien kon ik. Dus doei. Hè? En dan in orde worden natuurlijk. Maar ik denk, dat lukt me gewoon net. En toen zei Thea van oorsprekst een bericht in. Nou, dat haak ik dan naar mijn broer tastuurd. Ik zei van, dan ken die dat jaren litten op het moment dat ik er net mee ben.
0: Ja, en die ben erbij.
1: Nou ja.
0: En dat ze net alleen nog binnen.
1: Ja, precies. En dat vonden ze dan jaren op het moment dat ik al overleden was.
0: Oh.
1: Dus dat, dat ging eigenlijk heel apart. Want in die ene, toen ik het bericht inspreken kon, toen praatte ik eigenlijk crackers nou. Ik weer heel rustig in die ene. Ik kon het vertellen. Ik ga heel goed nadenken kent. Alles wat ik zezen word, dat kook zezen. En het weer heel rustig. En toen zei ik doodlevenskarten. En toen weer het bericht dien. En hij reikt het mijn oorboven. Zit natuurlijk naast me. Maar ik kon het bericht rustig zezen. Ik hier, denk ik, de Heilige Geest eigenlijk die me de rust joeg. En de vrede joeg om dat te dwaan. En het bericht weer dien. En verstuurd. En daarna begon het paniek weer en de hyperventilatie. Toen dacht ik, dat weer net van mij.
0: Nee.
1: Nee, dus ik had daarin wel God ervaren. En van ik weer er wel bij. Ja.
0: Tjonge.
1: Ja. En ik ga na de tijd ik mijn verhaal schilderen. Daar heb ik net zo volle zin in. Want waar wil nou eigenlijk je dood
0: dat
1: hoor
0: je het liefst futstappen om dingen die het moeilijk binnen.
1: Nou ja, dat hoef ik net boven de bank. Hè?
0: Nee.
1: En van de andere kant heb ik eigenlijk daar iets bij van dit maakt al. Maar goed, toen ik neem mezelf wel eens Jona. Want Jona heb ik net zo volle zin. Nou, dat kwam je wel. Dus ik dacht, dat weet ik net dat ik daar wel zin in haar. En toen haak ik de Bijbel die op een klapt. En toen dacht ik, misschien kom ik wel op iets heel oors. Hè? En toen had ik, toen stierde er van, de dood komt onverwachts. Toen dacht ik, oké, die is dan wel duidelijk. Hè?
0: Ja.
1: Maar toen wou ik Jona nog net luisteren. Dus ik dacht, ik doe het nog een keer. Hè? En toen die ik werd, Bijbel liepen. En toen leider op Jap, die dacht dat er sterren ging. Ja, ik denk, toen had ik hem tegenklapt. Ik denk, dat is wel duidelijk. Dus ik ga er een schilderij van maken. En in dat schilderij heb ik Han verwerkt, die het onder u rinnen. Binnen, terwijl wie rint naar een tornado gonnen, die het alles verwoest.
0: Oh, dat schilderij wat er existeert.
1: Ja, klopt. En daaromheen ben engelenvleugels. En dat is een beeld dat hij kreeg op het moment dat ik in die tuin, in mijn eigen tuin zit, met mijn looprekje. En dat ik zei, God, ik wil voor jou knallen. Toen had ik echt ontsketsen west, omdat het eruit moest. En toen sketste ik in een han en ik sketste vleugels. Nou, dat weer net iets wat ik op dat moment ervaren had. Want ik vond allereer paniek en heftig. Hmm. Maar op een of andere manier weer dat wel het beeld wat ik kreeg. Dus dat had ik sketst. En toen ben ik strompelend weer naar binnen gang. En daar zei ik een programma. En het einde van het programma weer de krek voor. En dat ging over een psalm. En die vrouw zei nog. En in de donkerste nacht ben zien Han onder die. En de engelen om die hinnen. En ik kreeg piekenvel. Het weer hartje zomer. En ik dacht, wauw. Dat is wie God die het eigenlijk zien mij zijn hier. Ik weer er wel bij.
0: Ja.
1: En later meis dan dat schilderijmeidje. En hij ik dus ook de handen en de vleugels. En eigenlijk is dat ik een beeldschip die ik ek, als het bij mij schildert, ja, dan hing het dat ding daar. Dus als het nou gelovig bist of net, dan krijg je hem om mijn eerden. En mensen vragen er ik heel vaak naar. En dat is mijn getuigenis. Ja, en dat is ik wat kunst dan weer doet. Dat je toch het schijn liet te maaien. En God wil daar ook door werken. En dat ik zegen je. En ja, dus dat schilderij... is op mijn expositie exient Sjoen Litten, sorry. En het liedse schilderijke van Katie Nicole Eck. En dan zie je dat het meest gaan rekken. Ja, ze pakken hem eruit. Wat is dit? Waar gaat dit oor? Denk ik, ja.
0: Ja, sure, daar gingen wij net volle tijd voor. Maar nee. Weer oren meisje.
1: Precies,
0: maar
1: ja.
0: Maar ik las er wat oor. Oh, dat stierde hierbij.
1: Ja.
0: Ja, en nou snap ik dat volle meer.
1: Ja. En ja. Dat is net iets wat ik uit mezelf die in hammer werd van ik wel denk, ja, dat is wel Stuart. En nou, daar...
0: Dat had God die zin leert in zijn beeld.
1: Ja, precies. En dat was voor mij een hele bemoediging. Want ik denk, hij wie er wel bij. Hè? Het had net in dat... Dat is net, ik hier liggen goed dat ik dergeen kent. Hè? Of ja, er binnen zat iets... Dit zie ik weer af. Maar ik wil wel mij aan dat God er... wel degelijk bij is, hè, wijst ik terug in de ghost. En ja, dat dacht ik wel snel in wel.
0: Ja, en onze litter, ja, op een of andere manier litter het zien of merken.
1: Precies, ja.
0: En dat is letter things van, hey, dat weet je in tafel.
1: Achteraan, nee, ik wil net meer in tafel.
0: Ik kijk net.
1: Nee.
0: Nee, nee, ik kijk net. Nee.
1: Iets te volle gebeurt. Ik denk, oh ja.
0: Wat gewoon niet ken. Wat ik net erkende, dat ze, wat die jongeren vertellen, in het op het hart van dat ze voor de radio moesten.
1: Ja.
0: En ja. Ik had al in een persbericht gekregen en als die een telefoonnummer bel en dan zie ik te bellen.
1: Ja.
0: Maar wat er verder achter zit in een gebedsgroep, nee. Dan dacht ik al even van, hoe?
1: Ja.
0: Hoe? Dit is geen tafel.
1: Nee.
0: Dat moet zo wezen.
1: Dat is wel schrappend, het werkboek.
0: En dat het dan toch nog lukt, want ze weer mijn vakantiekoers is net eens bereken.
1: Nee.
0: Ja, en dan lukt het toch nog.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja.
1: Een orenregisseur, hè, zit erbij.
0: Gelukkig maar, want anders dan rent er een hele prutte hartstikke verkeerd.
1: Zo
0: en
1: dan is
0: twee jaar naai. Ja, door hartstikke nog een heel mooi stukje muziek, hè. Want ik toch, dat past hier ook wel weer heel mooi bij.
1: Zeker, ja.
0: Oh, Gods goedheid.
1: Ja, dat is een noemer en ja, die zong je heel vaak. En toch haal ik hem... Voor het eerst bij jij toen ik met de band werd het Sjerke koe. En we de koe heel lang net rinnen. En toen Jerke me die kwam sa binnen. Teksten kwamen sa oors binnen als dat je normaal doet. En ja, zij beschreeuwt in dat verskerk van ik zal sjongen over de goedheid van God. En sa viel ik me eigenlijk. Ik dacht, ja, ik ga mijn leven te danken aan God. En dat zijn mijn witte eigenlijk.
0: En vertel snel oor. Nou, dan kunnen we er lekker naar jaren.
1: Zo is het.

0: Dat we Cici Winans, maar het noemen The Goodness of God. Ja, ik ben in gesprek met Nadonna de Haan. Ze had dan heel soort verteld over wat ze al je beleven had, wat ze wijkam is. En ik waarom dit noemen, hoe The Goodness of God. Hij is goed, hoe is hij nog steeds?
1: Zo is het, ja. En ja. Zij zang ik jou alles en dat heb ik beloofd. Ja.
0: Ja, en daar ben je nog mee bezig.
1: Ja, ik die een opleiding... Niet maar communicatie, want ik hou wel van praten.
0: Gelukkig maak je dit wat makkelijker.
1: Ja, maar goed, op een gegeven moment dacht ik... ja, dat ik weet net dat dit wel helemaal mijn ding is. Maar al die strategieën en marketing en dat soort dingen. Maar het grappige weer dat ik de man is... de nachts heb ik wekkerlijn... En liet God me eigenlijk zien dat ik workshops joeg. En dat ik miniaturen is joeg voor een publiek. En nou, dat soort dingen. Nou, ik denk, nou, wat is dit nou weer? Hè? Dus ik vond het zapad. Toen wil ik normaal sliep, kijk lekker terug. En nou ja, goed. Dus ik deed het eigenlijk al. Mijn eigen grote fantasie. Hoe kom je erbij? Hè?
0: Ja.
1: Want dat weer net iets wat op mijn hart lijkt of zo. Hè?
0: Nee.
1: Maar de mannen zie ik een afspraak met een leraar online. Die man die wennen ergens bij Utrecht. En toen zag er op de achtergrond mijn schilderij. En we zoonden eigenlijk haar over allerlei strategieën en toestanden. En ik dacht, het gesprek nam een hele andere wending. Hij zei, nou schilders toch? Wat is dat voor schilderij? Nou, ik zei, sa. Ach, heden.

0: zei, dan kun je wel workshops geven en je getuigenissen. En dan ga je dit. En hij zei, letterlijk alles werd ik nachts van wekkerlei. Nou, ik dacht, nou krijg je met een tril.
1: Oeps.
0: Ja, en nou ja, en dan samen mij het feit, hè, dat het, wat ik zelf al beleefde hier, dat ik mijn trauma eigenlijk verwerkte hier terug dat Lietse schilderijtje.
1: Ja.
0: Ik had ex-kreun en ik had erop praat en ik ben van plan om een boek eigenlijk te meidje misschien. Want nou ja, dat kwam eruit, dat vloeide eruit. En ja, toen dacht ik eigenlijk 1 en 1 is 2. Hè? Nou wil je bijna die kant uitstuurt. Ik ga eigenlijk ondervoen dat het echt werkt. En nou zei het God eigenlijk te mij van, dit is een richting. En toen had ik nog heel lang zien die man zijn. En we werden een online meeting in van, nou, ik weet het niet. En toen zei we, ga maar vliegen. En toen dacht ik, dat doorgekek. Ja, dus ik ben wel verschillende keren ik onmoedigen. En dan kreeg ik hem weer van links te jaren en dan weer van rechts. En toen dacht ik, ik denk dat ik toch de stap maar nemen moet. Dus ik ben mijn atelier begonnen. En daar heb ik nou wekelijks groepen met mensen schilderen kennen. Ik zit net zozeer op resultaat. Tuurlijk, meest van mij elke techniek meest komt voorbij. Hè? Want anders wordt het echt net echt een leuk. Iedereen wordt toch wel wat leuks, meisje.
1: En je bent een beetje basis van hoe doe je dingen?
0: Nou, precies. De Bing woont die haal hier een schilderen. Maar ja, het stittelt zien hier op zolder en het komt er net van. En de Bing woont die zei, ik ga nog nooit een kwast vast houden. Hoe werkt dit? Nou, prima. Ieder zit op zijn eigen niveau. Maar zijn eigen onderwerp eigenlijk te schilderen of te tekenen of mijn pastelkriet, wat dan ook maar. Het gaat er mee om dat ze zeggen, ik verjit hier even alles. En dat jij ik heel vaak, wat is dit fijn. Even mijn eigen moment, je komt even tot jezelf. En het, iedereen had zijn eigen sores, zeg ik altijd. Ja. En het is heerlijk om even een plakje te halen met de koffie in de theekleest zit. Wat het sfeertje gemoedelijk is en even onthaasten en met creativiteit bezig. En je jou je eigenlijk juist meesken denk ik ook een tool om, ja, als er stress is, pak een kwast, pak een, ja, dat ze een middel leren eigenlijk om hun te uiteren. Ja, want creativiteit is eigenlijk voor heel veel op achtergrond.
1: Ja, van mij ook, want ik merk, ik ben creatief.
0: Ja.
1: Maar ja, hoe doe je dat?
0: Hoe doe je dat? Ja, nou, dan zo is dus even een proeflesje van kennen. Hè?
1: Nou, dus die leest iets op over aquarellen. En ik lees het, ik hier is zo'n zin in, om mijn kleur bezig.
0: Ja, nou, dat is het. En je bent even uit je hollen. En ik jou, ik wil workshops. Dus als het zei, nou, ik wil gewoon eenmalig een keer. Hè, met koffie en taart en wat een geniezende
1: gewoon een vrouw, gezellige meetje.
0: Hartstikke leuk en ek. Ja, en dan ben ik gewoon die zei, nee, ik wil echt een wekelijks moment. En dat is dan mijn moment en dat is heerlijk. En als je denkt dat ze groeien, hè, in hun ontspanning. Want het, ja, als dan een beetje in dat creatieve ritme is, dan bloedt het ek. En als je echt vooruit gong en dan worden ze relaxter en dan wordt het steeds mooier. Hè? Dus dat is mooi. Maar ik heb klanten voor creatieve coaching en dat is één op één.
1: Ja.
0: Hè? En dat is echt, ik heb de opleiding creatieve therapie erin. En dat is dan meer van, goh, ja, waar is het zien om? En kist het bijvoorbeeld tekenen? Want terug te tekenen, gost het niet uit in hollen. En dan komt er soms heel iets oors boven. Dat ze later zeggen, ach, hier zei ik het dan nooit, bijzonder bedankt. Wist? En dan kesten we verder.
1: Oh.
0: Dus van alles.
1: Ja, en wist inderdaad, soms kun je ergens net in zo praten. Of je weet er net in eens wat nou eigenlijk de kern, de oorzaak is.
0: Nou, dat is het, ja. He, dus ik luister hier naar de meesken. En ik vind ik niks vreemd. He, want dat is er wel eens wat scruten voor. Van wat vies ervan. Ik zei, ik vind er niks van. Oh, dat is wel lekker. Ja, het is begon heel laagdrempelig. En ik volg de meesten hun tempo, zeg maar. He, en dat, het werkt verrassend. En het had voor mij ook. Ja, dan ben je daar al mee bezig. He, dan, maar ik had toch echt zelf ook ervaren dat het op die manier gewoon werkt. Werk mij praten net bikoor is. Ja, door creativiteit is het verwerkt. En dat is fantastisch.
1: En hoe koest erop praten? Daarna.
0: Ja, zonder dat ik al die... Ja, precies. Ja.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het prachtig is.
1: Van heel soort mensen.
0: Ja. Absoluut.
1: Heel bijzonder. Ja. Ja. En inderdaad, hoe had ze die beelden schoen.
0: Ja. Ja, nou ja, en zowat deze kant Utrecht er gaat, dus dan denk ik, nou, het is natuurlijk wel spannend, hè, om die stap ook echt te zetten. Maar ik denk, ja, dit zou wijzen, maar dat dit mijn manier is om mensen de route te vertellen. Hè, en om mensen ja, een stukje blijdschap te gaan, maar ik van, goh, wat is er nog meer eigenlijk? Want ik denk dat iedereen ziek het. Hè? En dat je ze dan vertellen mij wat God van die dieren had. En hoe het erbij weer, dan kan dat troostend zijn. Dus ik ga wel eens gewoon bij een workshop zitten en dat ze er dan naar vregen. Nou, ik zie elke keer eigenlijk ontroering en bedankt. Want ik go no, ik vertel mijn verhaal en dan krijg ik heel vaak weer om van... Ik zit nog op het heden der en daarin. En dit jouwt me toch wel weer moed, hè, zo.
1: Ja, en ik trog misschien die heel dan net leeuwig binnen.
0: Nee, precies. En ik dring het net op, hè? Want nee. Dat hoeft net.
1: Nee, maar dat werkt het ook net.
0: Dat werkt net, nee. Dus het is bij mij de vrolijke noot. Ja, gewoon rustig, ontspannen en nou, een beetje humor. Hè? Maar dan ken ik heel goed luisteren naar meesken. En ja, ik denk door alles heen. Door wat er bij mij onder wand hingt en door wat ik onbegeet. Ja, hoop ik dat ze een stukje van God zorgen.
1: Ja.
0: Van het evangelie. Hè?
1: Ja, de bleerd biatskip.
0: Ja, nou zo is.
1: De bleerde biatskip, ja. Ja, dat zei ze toen ook al een keer in het veske. Ik wil daarvoor gaan. Want dan was het heel wat oorsdien.
0: Ja. Ja, verschillende dingen. Hè? Maar wel, ja goed. Dit is wel wat ik ben, wat ik bij me past. Alleen ik waarde vroeger ik nooit eigenlijk deze stap te nemen. Ik hier dit echt net in deze setting eigenlijk betocht. Hè? Maar ja, ik denk dat dit wel heel mooi samenkomt. Ik ga wel altijd bidden, wat ken ik in mij God?
1: Oh.
0: Nou, ik denk dat dit mijn antwoord is. Ja.
1: Ja, en dan had hij het zo leid.
0: Ja.
1: Ja, dan wist eigenlijk, ja, toch een heftige gebeurtenis.
0: Ja.
1: Met die leven helemaal op een kop zet. En dan wist eigenlijk in die, eigenlijk wist in die nek voor grepen.
0: Ja.
1: Kreeg dus Job eigenlijk. Ja. Die reken ik alles kwijt.
0: Ja. Ja, zo viel dat ik wel. Ja. Maar goed, het ken ik heel... ja, het zette dingen ik wel weer in perspectief. In die zin dat ik me net zo druk met mijn meisje ken om... dat ik wil vrij nuchter. Hè, maar ik ben nou... dat ik soms echt denk, nou...
1: Met meisje mensen en er ook om.
0: Ja, je zorgt op de belangrijkste dingen. Ja, dat is het. Je zorgt gewoon oors naar dingen. Ja.
1: Ja, zorgt oors naar die gezin, naar die been.
0: Ja. Ja, het mooiste is dat je er gewoon binnen. In plaats van dat je alles van de ander haalt. Want we hadden je graag wollen en nijstreven. En ik wist één ding wel toen ik eruit kwam. Ik ben er nog. En dat is het belangrijkste.
1: Ja,
0: ja, dus jou positie. En een ander, de dier eigenlijk, hè? John Einwander, praat mijn wander.
1: Het contact inderdaad, die verbinding.
0: Ja,
1: dat is het. En als je het hart van een meisje, dat merk ik zelf ook, dat doet mij ook heel goed.
0: Ja, precies.
1: Ik trok mooi fjord, we kijken om mij die en haar. Dan zie je ook wat je baat in om jou heen, hoe mooie meisje er binnen, wat ze al je toch. En dan denk ik, wauw.
0: Ja.
1: Ja, en zo kwam ze ook op mijn paard.
0: Ja, inderdaad, dat kan ze winnen. Leuk.
1: Ja, en die prachtige schilderijen, want ik moet zeggen, daar hing het heel mooi. Ja, en die is wel heel bijzonder, maar dan had het nog volle meer impact.
0: Ja, precies. Er zit wel een heel
1: verhaal. Maar die hand eronder en wat dat betreft.
0: Ja.
1: En dan vertelst je dus over.
0: Ja.
1: En dus de workshops. En ze kennen gewoon altijd bij die talonen.
0: Ja.
1: Haast een website waar ze je kennen.
0: Ja, ja, ja, het hele aanbod staat er. Ja, en via Facebook en Instagram kun je ook op een link klikken. En dan krijg je ook alles ervoor wat er te doen is.
1: Dus, ja, en ik zeg ook, want op die flyer voor de exposities die je ook nog doet, haast binnenkort ook een workshop, hè? Vaarschilderen, bloemschikken.
0: Ja, dat doe ik samen met Trientje en die is cursist bij mij. En ik zei, we kunnen misschien wel eens even een keer wat leuks doen. En nou ga ik ons in de vreed, gaan we nog 12 plakjes hoor. Het zit al vol, de vorige zit ook al vol. En nou, weer hartstikke leuk. Weer een groot succes. En dan goes eerst bij mij de vaarschilder in. En dan vervolgens hebben we in het oren gedeelte van het atelier al je heerlijke verse bloemen. En dan maakt ze hun eigen boeket eigenlijk daarop. En de vorige ronde was gewoon hartstikke leuk. Al je vrouwen te genezen. En met mijn dochter die het puur naar de zin hier. En die zei, nou, dit had ik nooit dacht dat ik dit zo leuk vind. Zo, ja. Dus het was wel een hapje en een drankje. En dat is gewoon heerlijk. Je bent er even uit. Hè? Zo.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Leuk. Het trekt mij ook heel wat om. Ja, het is heel leuk om dit te jaren. Dus ja. Met mensen, ze kunnen zich nog aanmelden.
0: Ja, dat ken nog.
1: En dat ken ik gewoon via die site.
0: Ja, altijd even een appje, dat ken ik. Mijn nummer is wel op Google. Als het naar Donna Art googelst, de Westerijn, dan komt ze er eigenlijk al op. Ja.
1: Dan komt ze hier prettig zien.
0: Ja.
1: Nou, ik vond het heel mooi dat je wat vertellen hoest.
0: Nou.
1: Dank je heel leuk. Dank je wel voor die bijdrage.
0: Ik bedankt.
1: En die verhaal, dus dat die delen woest.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en ik had het laatste nummer al opstaat, want dan kunnen we helemaal mooi eindigen. Misschien was daar nog wat over vertellen.
0: Ja, dat gaat eigenlijk over de adem in onze longen. En dat is een nummer, ja, die ik waarschijnlijk al 100 keer zong van tevoren. Maar dan je denkt dat je de laatste adem uitblazen. En later blijkt dat je nog genoeg adem had. Dan denk je, ja, hè? Dan wist ik gewoon zelfs bewust van die, ja, van alles eigenlijk. Hè? Ik moest nog een keer zuchten toen. En toen dacht ik, eigenlijk vond ik alles een wonder. En, ja. Want we vinden het heel vaak vanzelfsprekend dat we er binnen. En dit verske God dus oor. Ja, dat de adem in onze longen is van God. En ik denk dat dat best wel eens een keer een bewustwording waardig is. Dat je zegt, ja, en wat doe ik daar dan mee? Wat zees ik?
1: Ja.
0: Wat doe ik met mijn leven? En hoe zet ik me in van God?
1: Ja, super. Dankjewel. Dankjewel dat je wijze woest voor een beetje. En nog een hele prettige zeeg daar wezen.
0: God zeg je.
1: En ont een oren keer.
0: Jo.
1: The Casting Crowns, Great Are You Lord. Yes.

Great Are You Lord van de Casting Crowns. We moeten er even uit voor reclamejournaal, maar daarna ben ik er weer met nog een hele orde vol muziek, agenda punten en nog wat nice. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Nou, verhalen, ben je klaar voor?
2: Ik vind het wel spannend.
3: Hij is turbo, hè?
2: Ik is toch turbo, hè? Net?
1: Nou, even serieus.

0: in Waterswaard.
1: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
2: Marinus Keukens?
1: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
4: Fortibox.
1: Marinus Keukens in Burden. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
15: De Friese Motorfiets!
14: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
13: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
17: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
14: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
19: Zo, dat ziet er gaaf uit.
18: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
18: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
6: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
11: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de 28 bij Bijlen is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste golfvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaterwielen.nl.
2: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jesternaidscherk.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
4: Ja, echt maatwerk.
5: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
5: Keukens en kasten op maat.
9: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
10: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
11: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
12: Dit is RTV NOF.
13: Mijn Jo, Gospel Time.
14: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Bleede Boadskip.
15: Ja, en mijn naam is Tjerkje Broers. En we hebben daar alle snijtemetjes van 12 rond 4 voeren. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. Goedemetje, fijn dat je van een beetje ik erbij bent. Ik in dit laatste oeren gospeltime. Ik ga nog de agenda, dus zorg ik even wat er in de agenda zit. Hartstikke nice, ik voor in het programma. Maar je kan altijd een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, ik een mooi nummer. Kist insturen. Dat stinkt van, hey, dat wil ik wel graag eens een keer jaren. Stuur gewoon een berichtje naar mijn e-mailadres. Ik ga natuurlijk de agenda in dit oren. En ik kan eens hoe dus volgt de broers en zussen. En ik denk dat ik aan nog even een psalm erin zit. Maar eerst muziek. Ik ga een nummer klaarzet van Twyla Paris. Ik dacht het volgt. Ik wil mooi op het gesprek met Nadonna, de Haan. Dat wat er ik bad, God draagt u. Hij had alles onder controle. God is in control.

Dat we Twyla Paris maar het nummer God is in Control. En de Exodus Road Band jongen nou het nummer Hallelujah.

Psalm 20. Een psalm van David voor de koordirigent. Ik bid dat de Heere u in moeilijke tijden zal antwoorden. Dat de naam van de God van Jacob u sterk zal maken. Ik bid dat Hij u te hulp komt vanuit zijn heiligdom en u steunt vanuit Jeruzalem. Ik bid dat Hij zich al uw offers zal herinneren en uw brandoffer met blijdschap zal aannemen. Ik bid dat Hij u geeft wat uw hart verlangt en dat Hij al uw plannen laat gelukken. Wij willen juichen over de overwinningen die u geeft en in de naam van onze God de vlaggen omhoog steken. Ik bid dat de Heere al uw verlangens zal vervullen. Ik weet nu zeker dat de Heere, de koning die Hij heeft gezalfd, zal laten overwinnen. Vanuit de hemel geeft Hij altijd antwoord. Dat blijkt uit de machtige daden die Hij doet. Sommige mensen verwachten alles van hun strijdwagens. Anderen snoeven over hun paarden. Maar wij stellen onze verwachting op de naam van de Heere die onze God is. Die anderen, die komen allemaal ten val. Maar wij blijven overeind en kunnen stand houden. Och Heere, geef onze koning de overwinning. Ik bid dat de Heere zal antwoorden wanneer wij tot Hem roepen.

De koning. En dat waard zong terug psalmen voor nu. Psalm 20 weer. Dat had eerst voorlezen en de waterzong. Ja, ik vond een beetje, ik ben een stukje nice. Hoe is vervolgde broers en zussen en van een beetje een item uit het nice Open Doors magazine. Pastor Bandiba, die vertrouwde volledig op gebed. Terwijl de dorpen in de omgeving één voor één aangevallen worden door extremisten, blijft het dorp van Pastor Bandiba wonderlijk gespaard. Het dorp verdedigt zich door 24 uur per dag te bidden om bescherming. Tot de extremisten ook hier toeslaan. Met Pastor Bandiba als doelwit. Ja, en de naam is om veiligheidsredenen een schoolname. Als Pastor Bandiba met zijn verhaal met ons deelt, met Open Doors, spreekt hij niet alleen met woorden. Zijn handen bewegen voortdurend mee om zijn woorden te onderstrepen. Ook zijn ogen spreken van vreugde en van een diep verdriet. Hij vertelt hoe hij in 2002 naar Binadeni kwam, een dorpje in het oosten van Burkina Faso. De kerk in Binadeni telde op dat moment 47 leden. Het dorp was moeilijk te bereiken met het evangelie, vertelde voorganger. De dorpsbewoners zaten nog te vast aan hun voorouderlijke tradities. Maar de kleine gemeente van Pastor Bandiba zette een machtig wapen in, het gebed. Het groepje christenen begon te bidden om vruchtbare grond voor het evangelie. En God gaf zegen op hun gebed. In 20 jaar groeide de gemeente naar 700 leden. Pastor Bandiba zag vol vreugde toe hoe een nieuwe generatie opgroeide die actief meehielp in de gemeente. Twee jonge mensen waren hem daarbij erg dierbaar, Hamadou en Jeremia. Ik kende ze van jongs af aan en zag hoe toegewijd ze waren aan God, vertelt hij. Hamadou was onze jeugdwerker en lid van de kerkenraad. Jeremia was nog jong, maar wilde van Hamadou leren, zodat ze de Heer samen konden dienen. Er waren ook zorgen. Steeds vaker bereikten alarmerende berichten het dorp. Berichten over moordpartijen en ontvoeringen door extremisten. Veel dorpen begonnen vrijwilligers te bewapenen om zich te verdedigen. Maar toen het geweld steeds dichter bij Binadeni kwam, besloot de kerk van pastoor Bandiba geen zelfverdedigingsgroep op te richten. In plaats daarvan besloten ze de handen te vouwen in gebed en op God te vertrouwen voor hun bescherming. Elke dag werd er in de kerk gebeden, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En terwijl dorpen in de omgeving één voor één aangevallen werden, bleef Binadeni jarenlang wonderlijk gespaard. Tot 20 mei 2025. Op die dag wordt er zoals altijd gebeden, dit keer onder leiding van Hamadou en Jeremia. Pastoor Bandiba bidt even met ze mee en vertrekt vervolgens naar een dorpje in de buurt. 10 minuten na zijn vertrek arriveert een groep gewapende jihadisten in Binadeni. Ze vragen waar de pastor is en waar hij woont. Dan splitst de groep zich in tweeën. De ene groep zoekt het huis van pastor Bandiba op, steekt het in brand en vernielt zijn spullen. De andere groep trekt naar de kerk. Ondertussen, 10 kilometer verderop, ziet pastor Bandiba mensen uit zijn dorp aankomen. Ze schreeuwen naar anderen dat ze moeten vluchten. De pastor bedenkt zich geen moment en snelt terug naar zijn dorp. Daar zijn de extremisten inmiddels verdwenen, maar in de kerk ziet hij wat ze gedaan hebben. Op de grond liggen de lichamen van Hamadou en Jeremia, neergeschoten, in zijn plaats. Ik had mezelf niet meer onder controle, vertelt de pastor. Ik liet me op de grond vallen om bij hen te kunnen. Wilde liever sterven dan nog een dag onder ogen te moeten komen. Ze moesten me wegsleuren uit de kerk. Een periode van rouw breekt aan. Pastor Bandiba vindt veel troost en steun bij zijn gemeenteleden. Maar toch belandt hij in een zware depressie. Ook anderen worstelen met verdriet en twijfels. Want hoe kon God toestaan dat Hamadou en Jeremia vermoord werden? En dat notabene in de kerk waar ze al die jaren gebeden hadden om bescherming?
Om al die gevoelens een plek te kunnen geven, krijgt Pastor Bandiba trauma zorg van Open Doors. Als je zelf niet geneest, kun je anderen ook niet helpen, vertelt hij daarover. Door de traumazorg kreeg ik mijn levenslust weer terug. Ik help nu anderen om er weer bovenop te komen. Hamadou en Jeremia blijven ondertussen voortleven in de herinnering van hun gemeenteleden. Zij mogen nu rusten bij God, houdt Bandiba ervoor. Laten deze twee jonge mensen een voorbeeld in geloof voor ons zijn. Ze hebben hun wedloop goed volbracht. Ja, want Xavier het Nijs wordt dus vervolgd, broers en zussen. Ja, en er ben een heel soort mensen. Een heel soort die het moeilijk hebben, die vervolgd worden. Denk je het ek, het volgende vers geworden. Het wordt soms toch Christian verwoord. Ontelbaar veel namen.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, en door hast krijgt Jerkind naar Christian Verwoerd. Nummer ontelbaar veel namen. Kunnen we in de Bijbel ook al oor lezen. Het volgende nummer wat ik klaarzet heb is van Silverwind, Daybreak.

Dat weer Silverwind, maar het nummer Daybreak. Ja, en dan zien we nou even wat er in haar agenda zit. Nou, eerst even een berichtje over de Youth Alpha in Den Waard. Ben jij bist u tussen de 16 en de 20 hier? Dan is de Youth Alpha misschien iets voor jou. Woensdag 16 september staat er weer een nieuwe Youth Alpha in het schoolplak in Den Waard. De eerste jongen die begint de jongens om 11 uur en is een vrij blijde kennismakingsjongen. Je bent van harte welkom om gewoon eens een keer te komen zien. Je zit nergens onvast. In zijn jongen geeft mij andere jongeren in gesprek over onderwerpen als het leven over God en hoe mij al die vragen stellen. Luister je naar ervaringen van oren of gewoon ontdekken waar het oor gaat. Je hoeft geen voorkennis te hebben en het maakt het niet uit als het wel of net naar een kerkje kiest. Elsen is welkom, dus neem gerust een vreun of een vreun neem mij. Het is voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Als meer weten wordt, kun je een berichtje sturen naar youthalpha@pgdanwaard.nl. En was de echt wankist, ik ga ze in de eerste oren tussen 12 en 3 heb ik de leiders van deze Youth Alpha de gast hoor. Dat kist gewoon ik even weer omjaren op deze site rtvnof.nl via uitzending gemist. En dan zing het naar de snijn, maar het Urker Visserskoor Crescendo. Voor het eerst in de geschiedenis van Zing het naar de Zondag komt er een Urkerkoor naar Den Waard. Het Christelijk Urker Visserkoor Crescendo verleent op zaterdag 9 september zijn meewerking aan zangjongen in de ontmoeting in Den Waard. Het begint de jongens om 11:08. De takong is vergees. Maar het geldt wel, vol is vol. Dus onkomende zaterdag. Meer je oerkinstek weverom lezen op onze website onder een kopje agenda. Dan geven we nou naar muziek. Ik heb een nummer klaarzet van de band Soon Return. Sta dan in de vrijheid.

Dat weer de band Soon Return, maar het nummer staat dan in de vrijheid. Ja, dan heb ik nog even 2 agendapuntjes van onze website. Oh, helle rtvnof.nl onder de kopje agenda. Onkomende snein, 20 september, dan organiseert de PK-internaat in PKN Hantum een gezamenlijke start snein. Het is een tjenst voor jong en oud en voor de band wordt er echt wat leuks georganiseerd. Het thema is Beweeg mee. De sprekers binnen, dominee De Vries en Jelmer Visser. Centraal stien, de ontmoeting met elkaar, delen in geloof, samen muziek maken en zingen. Het begint met anders om jelf te zien in de grote kerk internaat, met koffie, thee, limonade en een leuk programma. En daarna fietsen we met elkaar naar de kerk in Hantum, voor de dienst. Vervoer voor minder valide of mensen die het slechte been binnen is regelen. Na ouderen is er een American Dinner in de Ortskwallen in Hantum. Neem stoel of neem jou echt wat lekkers mee. Breien en drinken is regelen. Dat dus onkomende snijn. En dan is er echt de eerste vesperdienst van de hervormde gemeente van Gerkesklaus Strobos naar de Simmerstap. Die wordt houden onkomende snijn, 20 september, de middags om 4 uur. Dit ben laagdrempelig uitnodigd in de vespers, ben zowel voor gemeenteleden als gasten. Samen bindend en mij een protte roemte van muzikale inbreng. En dit keer mij belangstelligen zich verheugen over de komst van het gemeenkoor Nocht en Willen uit Lollum en omstreken. Onvuld met leden van Pniels Kerkkoor uit Leeuwardenhuizen. De dienst wordt geleid door dominee Omens uit Kolm. En naar ouderen is de gelegenheid om na te praten onder de genot van koffie of thee. En de tagong is vergees. De kerk staat onder poorthoek 1A in Gerkesklooster. Ont Safir de agenda. En ja, en dan is het weer tijd voor muziek. Ik heb een nummer klaarzet van Jan Meinsma. Bij Jezus, vies toe rest.

Dat weer Jan Meinsma, maar het noemt maar bij Jezus, Vinstoere Est. En even zien. Gospelcore Our Choice. Ze zongen nou Oh Happy Day.

Dat was Gospelcore Our Choice met het nummer Oh Happy Day. Ja, en dan zit Gospel Time voor deze 13 september er alweer op. Maar ik zou zeggen, blijf lekker jaren, want straks neemt Harry Nien dus het weer van mij oor. Maar het programma Geloven en Beleven. En om 6 uur is hij er nog met het programma Woordklanken. En om zo'n uur komt Jitses Gregades met Metal Café. Ja, orenweek is snijn. Hoop ik er om 12 uur weer te wezen. Maar na je uitsturing van een Gospel Time. Ik hoop dat je er dan weer ik bij bent. En ik vond het fijn dat je van mij ik bij je is. Kistenprogramma 12 weken lang weer om jaren via uitzending gemist. Ik zou zeggen, dank je wel dat je erbij weer is. En ik wens je daar nog een hele mooie snijn, goede weken. En vooral Gods zegen. Graag. Moet een andere keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
2: Ik vind het zo spannend.
3: Ik ga eens turbo en.
2: Ik is toch turbo en net?
1: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
5: Rijzeren bij Marines Keukens in Burgum, Witte Zetek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
5: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
7: Herbert.

0: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
1: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
2: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
1: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
5: De pannenkoektrein.
6: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
7: Bakken? Zullen we even op een stoel?
8: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
7: Baasmazitcomfort.nl.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
12: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champierre en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. Het weer nog tot slot. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen en het wordt zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
14: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoo, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
19: Ja, echt maatwerk.
20: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
21: SGmaatwerk.nl.
22: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
23: De Friese Motorfiets!
22: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
24: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
21: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
20: Keukens en kasten op maat.
25: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
26: Ja?
25: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Moonshien.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
22: Wij hebben haal- en brengservice.
27: Het is hier geen spruit koud in je huis.
28: Ja, Minco Bouwmaterialen.
29: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
30: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
31: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
32: Tromeesje maar in beheining.
33: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
31: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
30: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
34: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
35: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
36: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
12: Dit is RTV NOF.
37: Mijn no, geloven en beleven.

Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom in Geloven en Beleven. Fijn dat u luistert. In deze uitzending heb ik wat korte lezingjes, afgewisseld met geestelijke liederen. Ik begin met het lied Ik bouw op u, mijn Heer en mijn Verlosser, gezongen door Laus Deo uit Franeker.

Belangrijke mensen hebben vaak geen tijd voor iedereen. Onze minister-president kan niet iedereen persoonlijk ontvangen. Ook een dokter is er meestal pas als het echt nodig is. Zo gaat dat nu eenmaal. Iedereen heeft zo zijn prioriteiten. Daarom is het heel opvallend hoe de Heer Jezus zijn werk op aarde heeft gedaan. Zijn werk was geen eenvoudig werk. Het was het meest belangrijke werk dat ooit op aarde is gedaan. Belangrijk voor heel de wereld. Hemel en aarde waren erbij betrokken. Daarom zou niemand het Jezus kwalijk genomen hebben als hij voor bepaalde dingen geen tijd had gehad. Toespraken, ja, die moest hij zeker houden. Maar gesprekken, daar zouden wij voor hem minder tijd voor hebben gepland. Natuurlijk wel met de bekende theoloog Nicodemus, maar niet met die overspelige vrouw uit Samaria. Wonderen zouden ook wij hebben toegejuicht, maar geen wonderen voor een handjevol publiek. En helemaal geen wonderen waar niet over gesproken mocht worden. Zo'n bergrede, ja, dat lag voor de hand. En 5000 mensen tegelijk eten geven, dat was ook iets voor de redder der wereld. Maar een vrouw genezen die al jaren ziek was. Opvallend is daarom dat Jezus Christus wel veel dingen gedaan en gezegd heeft in kleine kring, bij heel gewone mensen. Jezus ging van stad tot stad, van mens tot mens. Hij sprak met groten en met kleinen. Dat is Jezus ten voeten uit. U kunt nu luisteren naar het lied Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats.

Wat is geloven? Geloven is stappen zetten in de richting van God. Zo kun je ook omschrijven wat niet geloven is. Niet geloven is je van God afbewegen. Dat wat geschreven is over Adam en Eva in het paradijs is altijd weer illustratief. Je leest daar wat zonde is, maar ook wat geloven is en hoe geloven tot stand komt. Adam en Eva wilden als God zijn. Na het overtreden van Gods gebod verborgen zij zich voor hem. Toen verscheen God. Hij riep niet: Adam en Eva, wat hebben jullie gedaan? Maar hij riep: waar zijt gij? Het is de stem van God horen en dan naar hem toe gaan. Niet alleen met Adam ging het zo. Abraham, de vader van alle gelovigen, hoorde de stem van God. Geloven betekende voor hem letterlijk en figuurlijk op stap gaan. Zacchaeus, de tollenaar, hoorde de stem van Jezus. Ik wil heden in uw huis zijn. Daarop liet de man zich uit de boom zakken waarin hij zich verscholen had en ging naar Jezus toe. Geloven is natuurlijk veel meer. Maar zien wij in dit alles ook een eerste begin? Geloof, hoop en liefde, gevolgd door: ik heb geloofd en daarom zing ik.

De weg van het lezen van Gods woord. Als je dicht bij God wilt leven, is het belangrijk dat je zijn woord kent. Als je wilt weten wie God is, vind je dat in het woord van God. Toch is de weg van het lezen van Gods woord meer dan het vergaren van feiten. Wie Gods woord leest, hoeft zich niet voor te bereiden op het behalen van een diploma voor Bijbelkennis. Lezen is overdenken. Lezen is proberen te verstaan wat de wil van God is. Lezen wordt luisteren naar de stem van God. Jezus heeft aan het einde van zijn leven op aarde gezegd: "Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen." En dat laatste woord zegt het. Discipel is leerling zijn. Het houdt in zitten aan de voeten van je meester. Een discipel is iemand die het leven van zijn meester wil delen. De meester geeft daarom niet alleen kennis of informatie door, het is het doorgeven van een manier van leven. Zo wordt het lezen luisteren. Luisteren naar de stem van God. Luisteren naar wat de Geest van God tot ons te zeggen heeft. Luisteren, dat is bidden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo leerde Eli Samuel dat. Van Maria, de moeder van de Heere Jezus, lees je tot tweemaal toe dat ze de woorden die ze hoorde bewaarde, die overwegende in haar hart. Lezen wordt luisteren. Ook dat brengt ons dicht bij God. Heilige Geest van God.

De zaligsprekingen gaan over het koninkrijk van God. Jezus zegt dat met zijn komst naar deze aarde het koninkrijk van God is begonnen. Ooit zal dat koninkrijk zich uitstrekken over hemel en aarde. Als u zich afvraagt wat dat koninkrijk inhoudt, raad ik u aan de tweede helft van alle zaligsprekingen op een rijtje te zetten. Elke tweede gedeelte geeft een duidelijke omschrijving. De Heere Jezus omschrijft elke keer op een andere manier wat de zegeningen van dat koninkrijk zijn. Volgens hem houdt Gods koninkrijk in vertroost worden, maar ook de aarde beërven, verzadigd worden, barmhartigheid ontvangen, God zien en kinderen van God genoemd worden. En met die omschrijvingen is lang niet alles gezegd. Jezus heeft van dat koninkrijk ook in zijn leven veel laten zien. Niet alleen de zegeningen ervan, maar vooral wie en hoe de koning van het Rijk van God is. Een koning die niet alleen oog en hart had voor de kleinsten van zijn onderdanen, maar die ook nog zijn leven voor hen gaf. Wat opvalt is dat Jezus leert dat de zegeningen van Gods koninkrijk al in dit leven ten deel vallen aan wie gelooft. Gods koninkrijk is nu begonnen. Daarom worden de zegeningen zoals vertroost worden, verzadigd worden, barmhartigheid ontvangen, God zien en kinderen van God genoemd worden ook nu al genoten. Alleen is het allemaal nog maar een beetje van wat we straks krijgen. In deze wereld hebben we voortdurend ook met andere negatieve zaken te maken. Maar gelukkig gaat dat voorbij. Dat is geen schrale, maar een rijke troost. Er is een land hier ver vandaan en dan gevolgd door eenmaal thuis.

Stormen zijn van alle tijden. Zoiets gebeurde ook tijdens het leven van Jezus. Jezus was na een vermoeiende dag met zijn leerlingen aan boord van een schip gegaan. De bedoeling was dat ze naar de andere kant van het meer zouden varen. Maar onderweg gebeurde er iets totaal onverwachts. Plotseling begon het meer enorm te kolken. Zoals u weet waren meerdere van Jezus' discipelen visser van beroep. Een storm op het meer zullen zij echt wel eerder hebben meegemaakt. Plotseling valwinden uit de bergen komen vaker voor boven het meer van Galilea. Het kan er dan hevig spoken, maar hier was meer aan de hand. Matthäus vertelt van een grote beving in het meer. De aarde onder de zee schokte, terwijl tegelijk de storm bulderde en het water opjoeg. Een combinatie van natuurkrachten. De aardbeving veroorzaakte een enorme vloedgolf op het meer. Het maakte de discipelen doodsbang. Ze dachten dat ze zouden sterven. Matthäus vertelt dan over de merkwaardige rol van Jezus. Hij moest wakker worden gemaakt. Verweet vervolgens de discipelen dat ze een klein gelovigen waren en bestrafte daarna de storm en de wind. Daarna werd het stil op het meer. De discipelen hadden heel veel mogen horen en zien van de Heer Jezus. Met goddelijk gezag had hij gesproken bij de berg, de bergrede. Ernstig zieke mensen had hij genezen. Tal van boze geesten had hij uitgedreven. Niet voor niets liepen duizenden mensen Jezus achterna. Zijn discipelen hadden genoten. Tot voor hen de rauwheid van het leven praktijk werd en weer duidelijk werd wat voor zwakke mensen zij zelf waren. Blijf met mij, Heer. Blijf mij nabij.

En met een laatste lied neem ik weer afscheid van u. Ik ga eruit met een medley van Israëlische muziek. Na het nieuws en de reclame van 6 uur kunt u luisteren naar het programma Woordklanken. Een programma waarmee u ook uw geloof kunt beleven.

0: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
16: Oh, ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
17: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
16: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
18: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
19: De pannenkoektrein.
20: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
19: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
21: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
22: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
21: Baarsmazitcomfort.nl.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het dodental bij het veerbootongeluk in Indonesië is opgelopen tot zeker 6 doden met meer dan 120 vermiste opvarenden. Ruim 100 mensen werden gered. De Virgo Transport 8 verloor zondagochtend radiocontact met de autoriteiten op 150 kilometer van Banjarmasin tijdens een ruwe omstandigheden op zee. De veerboot met 243 opvarenden reisde van Surabaya op Java naar Banjarmasin op Borneo. De Franse president Emmanuel Macron bezoekt komende week met Canadese premier Mark Carney de overzeese gemeenschap Champière en Miquelon om aandacht te vragen voor soevereiniteit. De leiders willen samenwerken om onafhankelijk te kunnen handelen in een wereld van geopolitieke spanningen. Het bezoek volgt na uitspraken van Donald Trump die het gebied samen met Canada en andere gebieden bij de VS willen trekken. Extinction Rebellion blokkeerde vanmiddag opnieuw de A12 in Den Haag bij het Malieveld via het Zebrapad. De niet aangekondigde demonstratie vroeg aandacht voor het klimaat en stoppen van fossiele subsidies. De burgemeester gaf na 2:30 de aanwijzing tot beëindiging. 2 weken geleden werden 53 activisten aangehouden bij vergelijkbare blokkades. De Turkse politie heeft invallen gedaan bij LHBTQI-verenigingen en horecagelegenheden, waarbij minstens 50 leden werden opgepakt en websites geblokkeerd. De acties maken deel uit van Erdogans decennium voor het gezin en richten zich op oudste belangenorganisatie KOSGL. Het ministerie onderzoekt 162 verdachten, 9 organisaties en 13 bedrijven in 15 provincies voor onder meer prostitutie en obsceniteit. En dan tot slot het weer. Vanavond klaart het verder op en het blijft overal droog. Aanvankelijk hangen in het uiterste zuiden nog wel wolkenvelden, maar die verdwijnen plaatselijk voor heldere perioden. De temperatuur komt halverwege de avond uit op 13 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Agoeie, rijdt ze hier. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgen. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
1: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
6: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
26: Ja, echt maatwerk.
27: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
28: SGmaatwerk.nl.
29: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
28: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
27: Keukens en kasten op maat.
30: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
31: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
32: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
33: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
32: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
33: tdnoord.nl.
34: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
35: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
34: nofpc.nl.
32: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
33: TD Noord, uit Jesternaitjerk.
36: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
37: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
38: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
39: Nou verhalen, ben je er klaar voor?
40: Ik vind het zo spannend.
41: Hij is turbo en
40: ik is toch turbo en net?
39: Nou even serieus.

Voortklanken, een programma van geestelijke liederen, waarmee u ook uw geloof in muziek kunt beleven. Het eerste lied wordt gezongen door gezamenlijke koren. U bid ik aan, o macht der liefde.

Veel mensen hebben niks met het getal 13. Maar in de Bijbel is 13 het getal van de liefde. Lees maar wat er in Korintiërs 13, vers 13 staat. We kunnen nu luisteren naar het lied Geloof, Hoop en Liefde.

Het interkerkelijk mannenkoor Edoza de Sneek onder leiding van Wieberen Valkema zingt Laudate Dominum.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit af met het lied Hij kent mijn naam. En ik wens u nog een hele goede avond.

0: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Herberg

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
11: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
12: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
13: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
12: 'Sochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.
15: Het is hier inspruit koud in je huis.
16: Ja, Minco Bouwmaterialen.
17: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit purl of schuim.
18: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
19: Baasmazitcomfort.nl.
18: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
21: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
23: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkian willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een rommeltje. Donald Trump heeft gewaarschuwd voor wat hij noemt zeer negatieve krachten die onnodig wijzen op risico's van kunstmatige intelligentie. Volgens de Amerikaanse president moeten de Verenigde Staten koploper blijven in AI en lopen ze voor op China. Trump wil wel vangrails, maar dat veelgenoemde problemen volgens hem niet zullen ontstaan. Rusland heeft Oekraïne vanmorgen met 453 drones aangevallen. Daarbij is vlakbij de Poolse grens een passagierstrein geraakt. Het treinpersoneel was vooraf gewaarschuwd, waardoor alle inzittenden konden worden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Bij Russische aanval op Odessa raakten 9 mensen gewond. Oekraïne zegt 409 drones te hebben onderschept. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
25: 3 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 5 jaar garantie.
26: We want more. We want more.
25: 10 jaar garantie dan.
0: dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Nou, vrouwelijk, ben je er klaar voor?
5: Ik vind het zo spannend.
6: Ik ga eens turbo hebben.
5: Ik is toch turbo hebben, net?
3: Nou, even serieus. Alle hier

0: It's getting hot in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
7: NofPC, NofPC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
8: NofPC.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
9: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Mijn toeke camerabewaking, het oer zegt horen in en roenom jo bedrijf. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: De pannenkoektrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: Dit is RTV NOF. My no-

TV Metal Café.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, een barretje vol. Martin en Michiel van Savage uit Groningen. Goedenavond, heren.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Nou, ik heb jullie LP of EP een paar maanden geleden een beluisterd. Ik denk, die wil ik in de studio. Ja, nou, toen kwam ik er ook naar achter waar jullie allemaal ingespeeld hebben. En nou, toen dacht ik, ja, dat ken ik allemaal nog wel een beetje van vroeger allemaal. Ja. Ik denk, ja, ja, leuk. Dus, en nu zitten jullie hier.
2: Nou, mooi.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja, we gaan het natuurlijk straks hebben over jullie EP. Over jullie aankomende album, Malignant Reveries, als ik het goed uitspreek. En nou ja, en jullie hebben vorige week in Denemarken gestaan op Killtown Deathfest in Kopenhagen.
2: Yes.
1: Met onder andere Murder Squad, en die had ik al even eerder gezien. Was goed, hè?
2: Ja, fantastisch.
1: Heel goed. Ja. Het is leuk om die mannen gewoon weer te zien. Uffe Sederlund, ik bedoel, hoe oud zou die inmiddels eigenlijk wel niet wezen?
2: Net zo oud als Martin, denk ik.
1: Nou, die is wel dik in de 50.
3: Dik, ja.
1: Ja, maar ja, nog steeds met hetzelfde gevoel en dezelfde uitstraling. Als toen hij gewoon een jochie was, toen hij gewoon bij In Toen begon.
2: Het ging ze makkelijk af.
1: Ja. Ja, ja, ik heb ze in Noorwegen gezien, Hellbotten Metal Fest. Ja. Echt geweldig, geweldig, geweldig. Ja, wij gaan we gaan even wat geschiedenis doen. Hebben jullie nog wat gedaan het weekend? Nog op metalgebied? Nog een cassetje bezocht? Of geoefend met de band? Of nieuwe nummers geschreven? Of?
2: Ik heb met mijn andere band gerepeteerd.
1: Oké.
2: En ik heb gistermiddag eigenlijk niet zoveel gedaan. Alleen maar plaatjes gedraaid.
1: Het is alleen maar goed.
2: Ja.
1: Ik heb gisteren nog wat plaatjes gekocht.
2: Ook goed.
3: Altijd goed.
1: Ja, Dear Sight en Torment and Hell. Heel oude een. En Human Waste van Suffocation.
2: Hey.
1: Ja, heerlijke plaat. Lang niet gehoord. Hij lag in de bak. Ik denk, die neem ik mee. Ja, heb jij nog wat gedaan verder?
3: Ik heb ook gerepeteerd met mijn andere band. Want we hebben komende zaterdag onze plaatpresentatie.
1: Ah, met welke band?
3: Suffering Quota.
1: Oké. Nou, gaan we het uiteraard ook over hebben. Want dat komt sowieso in het tweede uur voorbij. We zijn begonnen. Ja, Accept bestaat 50 jaar. Dus we maken een soort conceptalbum met hun beste nummers. Teutonic Titans, 1976. 2026, dit was een nummer met onder andere Kirk Hammett, Phil Anselmo en Mickey D. En daarna de band Audrey Horn uit Noorwegen. Ja, gewoon lekkere heavy metal. Ja, die hebben een nieuw album, Achilles. En dit was het nummer Running Through the Night. We gaan even naar een band. Daar heb jij vroeger in gespeeld. Massive Assault.
2: Ja.
1: Dystopian Prophecies heb jij ingezongen.
2: Gedrumd.
1: Oh, gedrumd. Ja, oké. Dan moet ik het wel goed zeggen.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Jij?
2: Ja,
1: nee, ja. Gedrumd. Ja, ja, ja, klopt. Ja. The Rival Believer. Ze stonden vorige week stonden ze nog Metal Yard.
2: Ja, klopt.
1: Ze bestaan nog.
2: Met Mandator.
1: Ja, klopt. Ja. Met Marcel Verdurmen.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook leuk. Ja, die heb ik vroeger wel weer met Altaar gezien natuurlijk. Maar,
2: ja.
1: En daarna een nieuw nummer, Razor Void. Maar eerst Massive Assault, The Rival Believer.

0: Ja, ja. Race of Void, Desolate Future, 2 oktober. Dan komt een nieuwe album uit. Alleen nu zit ik even te zoeken voor de naam. Maar Into the Void, ja. Zo heet die nieuwe plaatsdag. 2 oktober komt die uit. Ja. Leuke. Ja, Zweedse punk.
1: Ja, ja.
0: Nou ja, ook over even over Zweden. Jullie stijl is natuurlijk ook Zweeds. Ik heb hem hier te liggen. Septic Tomb.
1: Dat is hem, ja.
0: Met ook nog de demo-nummers erop. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Echt een goed album. Hoe was verder jullie show in Kopenhagen? Brand los.
1: Ja, te gek.
0: Ja. Het was jullie debuut.
1: Ja. En, ja, dat was super tof. Ja. Ja, we hadden er al eerder gespeeld in 2011 met Entrapment.
0: Oké. Okay.
1: En altijd een kort lijntje gehad met Daniel, die organisator. En ja, die zoekt altijd wel een beetje de underground bandjes uit om zijn festival te vullen. En kreeg ik een berichtje van hem van heb je zin om te spelen met Savage? Ik zei, ja, dat lijkt mij wel, ja.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Het is wel het... Is dat echt... Ja, ik ben een leek in dat festival. Is dat gewoon echt het death metal festival van Kopenhagen? Of speelt daar gewoon alles?
1: Nee, het is death metal.
0: Het is puur death metal. Ja,
1: je kunt ook wel gaan categoriseren weer in death metal. Maar het is eigenlijk wel gewoon death metal.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Okay. Vooral underground.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Leuk.
1: Je ziet geen keyboards of zangeressen niet.
0: Nee, het is gewoon...
1: het is old school.
0: Ja. Old school.
1: Ja.
0: Ja, ik ken trouwens nog wel iemand die organiseert Oslo Deadfest.
1: Oh ja.
0: Eirik Waderland.
1: Ja, die was daar. Die was onze stage technicus.
0: Ah,
1: kijk. Ja, die heeft ook een shop in Oslo.
0: Ja, Catacomben. Klopt, juist, ik ben er dit jaar nog geweest.
1: Hij was stage tech daar.
0: Ja, ik heb nou met hem gesproken. Ik heb hem toevallig gisteren nog geappt.
1: Dat ken ik niet hoor, maar ik weet wie het is.
0: Nou, oké, hij heeft hier begin dit jaar, heeft hij met zijn band Ruun hier gestaan.
1: Oh, ja.
0: Maar hij doet nog veel meer, heeft nog veel meer bandjes. Hij staat dit jaar, volgend jaar staat hij op Stonehenge met een andere band. Van okay. Dus, maar ja, ik
1: fanatieke gast.
0: Ik gooi deze naam even op, want misschien is het voor jullie ook wel eens een keer eens mooi om daar te spelen natuurlijk.
1: Ja, wie weet. Ja, de stromen wat aanbiedingjes binnen her en der. En,
0: Dracht en Deadfest.
1: Yes. Ja.
0: Dat is ook weer een hele leuke naam om te spelen natuurlijk.
1: Ja, prachtig.
0: Ja. Ja. En dan ook net het nieuwe album uit natuurlijk. Jullie hebben daar ook wel nieuwe nummers alvast gespeeld zeker? Of alleen nog gewoon puur van de...
1: Nee, want anders hadden we niet genoeg gehad.
0: Nee. Maar het was jullie debuut. Wou het wel, Martin?
2: Jawel. Want toen wij aankwamen, toen regende het aan het goot. Dat was echt niet normaal.
0: Oké. Okay.
2: Gitarist Sven die zei van, nou, dat wordt een braderie-showtje, dacht hij. Maar toen wij begonnen, het stond direct vol. Mensen met paraplu's, poncho's. Lekker.
0: Ze hadden jullie dus wel in de gaten gehouden, misschien? Ja, ik weet het niet.
1: Ja hoor.
2: Denk het.
1: Okay. Ja, ik heb de foto's van, maar boven was de merch stand. En daar hadden we ons spulletjes gestald. En het was een chaos.
0: Ja, hè?
1: Echt absurd, ja.
0: Uitverkocht?
1: Dat niet.
0: Nee, maar
1: een absurde hoeveelheid merch verkocht.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja, dat is toch alleen maar mooi.
1: Prachtig. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik dacht even dat ik niet meer hoefde te werken. Maar
0: moeten we wel. Maar
1: dat viel
0: Maar ja, daar doe je er natuurlijk voor. Ik bedoel,
1: ja, het is een vorm van waardering hè, wat je krijgt. Ja, super zat.
0: Ja. Dus, mooi man. En het is een ja, je had eerst Entrapment. Daar heb jij live, alleen met live optredens mee gedrumd? Of?
2: Ja, op de Savage plaat drum ik niet hoor. Michel doet alles zelf.
0: Ja, dat had ik in de gaten.
2: Ja. En dat was een beetje, ja, eigenlijk net als met Entrapment.
0: Oké. Maar jullie hebben al zoveel met elkaar gedaan, verder.
1: Ja, wij zaten ook samen in de Suffering Quota. Ja. Daar zit hij nog steeds in, maar...
0: Daar heb jij ook in gezeten dan?
1: Ik in gebast, ja.
0: Oké.
1: Ja, het is echt een...
0: Wij zijn net zo oud, maar jij hebt wel heel veel gedaan trouwens. Hè? Ja. Nou ja, ieder gaat zijn weg natuurlijk. Ja, maar, precies. Maar ja, ik zat dus even te kijken.
1: Ik vind ook zoveel mooi. Ja,
0: ja, nee, maar ja, dat moet je ook gewoon doen dan.
1: Ja.
0: Ik bedoel,
1: ja.
0: Maar het is wel alleen death metal wat je speelt, Michiel? Of ook...
1: Nou, nee, want ik zit met zijn broer in een band op het moment. Dat heet Radio Cyanide. En dat is meer Victim's Family, No Means No, Dead Kennedys.
0: Meer de punk.
1: Ja, gewoon punk. Ja, ja, maar ja. Dan met wat rare maatsoorten, rare gitaar.
0: Beetje jazzy of zo? Of een beetje...
1: Ja, dat is misschien wat te veel gezegd, maar dat lijkt wel een beetje op.
0: Oké, okay,
1: ja, ja,
0: wel leuk.
1: Ja.
0: Dat hoor je trouwens ook steeds veel meer in black metal ook. Hè? Veel, veel meer jazzakkoorden.
1: Ja, dat het wat avontuurlijker wordt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Het wordt weer een beetje heruitgevonden, moet ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat gebeurt sowieso ook wel in de death metal en ook wel in, tuurlijk, de punk. En, ja, en dat moet ook, want het is gewoon de stroming die moet gewoon, nou ja, doorgaan.
2: Ja.
0: Toch? Infernal Blasphemies Entrapment.
1: Nou, yes.
0: Van het album The Obscurity Within.
1: Yes.
0: Van wanneer was dit album?
1: 12? 11? Ik weet het niet meer.
0: Ik zal straks wel een opzoeken. En daarna, nou ja... Nightmares van Savage,
1: yes.
0: Maar eerst Entrapment.

0: Ja, ja. Savage met de Nightmares. Heerlijk nummer, mannen. Echt, geweldig. Gewoon die EP gewoon kopen. Septic Tomb. Ja, toch?
1: Ja,
0: nou, is hij bijna uitverkocht? Of,
1: nou ja, hij is bijna uitverkocht. Okay. Ja, klopt. Ja, er komt dus, waarschijnlijk een nieuwe run aan. Ja.
0: Oh, er komt wel een nieuwe druk aan?
1: Ja.
0: Oké, okay. En wanneer komt een nieuwe single uit, als ik zo vragen mag?
1: Oh jee, ja. Volgens mij eind deze maand al.
0: Oh.
1: Ja, ja. De clip, er wordt een clip, dus een clip opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: En die komt met het eerste nummer. Het eerste nummer is...
2: Wat was het eerste nummer?
1: Boondust.
2: Ja, Bone Dust. Ja.
0: Bone Dust.
2: Ja.
0: Ja. Dus daar kunnen we rekening mee houden.
1: Mag ik trouwens even zeggen dat ik The Weeknd hoor op mijn koptelefoon?
0: The Weeknd?
1: The Weeknd, ja. Die Canadese zanger. Horen jullie niks op de koptelefoon?
2: Ja, ik hoor het ook, ja.
0: Ja, een muziekje. Dus achtergrondmuziekje.
1: Ah, oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Ik dacht, maar ik ken dit nummer gewoon van de radio. Dus ik denk, ja, nee, klopt iets niet.
0: Maar ja, okay. Nee, maar dat klopt. Hè. Dit is gewoon een achtergrondmuziekje.
1: maar ik vind het ook een mooi nummer, dus ja.
0: We zijn al dik over het half uur. Meestal hebben we dan straks de luisterplaat. Maar ook even met nieuwtjes. Mico Carmilla, ken je die?
2: Nee.
0: Dat is een... producer, technicus uit Finland. Die is onlangs overleden, maar die heeft heel veel goede albums van Impaled Nazarene bijvoorbeeld heeft hij geproduceerd. Amorphis en Nightwish.
2: Ja.
0: En Children of Bottom natuurlijk. Ik bedoel, hij heeft de hele riedel wel gehad. Hij was ziek, geloof ik.
1: Oké, niks van gehoord.
0: Het mocht niet meer baten.
1: Nee.
0: Memoriam, ken je die band van Carl Willits?
1: Ja.
0: Die brengt straks ook een nieuw album uit, maar het is ook een laatste.
1: Oh, de Endgame. Mee?
0: Ja.
1: Okay.
0: Net zoals met Boltrouwer. Ja. Komt hier ook een einde aan. Ja. Wel jammer, goede zanger.
1: Ja, nou, ik vond het altijd wel wat minder dan Boltrouwer, maar ik vond het ook niet slecht of zo.
0: Nee.
1: Ik heb nog Drachten gezien 2-3 jaar terug of zo.
0: Ja, ja

0: nou ja, jullie hebben ook wel het nieuws een beetje meegekregen van de Heideroosjes, die bassist. Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel, daar hoeven we ook niet te veel woorden om fout te maken. Hij heeft straf gekregen om wat hij gedaan heeft. En nou ja, ik sta daar gewoon wel 100% achter. Meer zeg ik er ook helemaal niet over. Dus ja, dat waren de nieuwtjes eigenlijk ook al. Dan krijgen we straks de luisterplaat. Komt deze keer van Insomnium. Ken je die band?
1: Nee.
0: Finland.
1: Nee.
0: Het is... even kijken. Dan moet ik even goed even bij hebben. Het is wat modulieuze. Ja, death metal eigenlijk. Komen met een nieuw album, Nether Worlds. Even kijken wanneer die uitkomt. 16 oktober. Wij draaien het nummer Arch of the Sky. En daarna Italiaanse trash metal. Game Over.
1: Oh.
0: Ook nooit van gehoord.
1: Nee.
0: Wel heel vet.
2: De band heet Game Over.
0: Ja, de band heet Game Over.
1: Vast niet naar Nuclear Assault geluisterd.
0: Nou, als je het goed hoort, dan hoor je daar rakelings invloed van. Ik zou het net zeggen, je haalt me letterlijk gewoon de woorden uit de mond. Geeft niks. Eerste luisterplaat, Arch of the Sky, Insomnium.

0: Crucials, One Flash, Game Over. Het komt van een album wat 18 september uitkomt, When Darkness Falls. En nou ja, de heren van Savage zitten hier ook nog. Ja, kunnen nou net even klein. Jij schrijft alle nummers, Michiel. Het schrijfwerk, alle riffs, alles.
1: Alles.
0: Alles komt van jou.
1: En ik neem het ook allemaal op, ja. Klopt, ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Je neemt alles
1: bij je thuis? Ik maak demo's thuis op de computer.
0: Oké.
1: En als ik volledige nummers heb en ik denk, dit is genoeg. Een booking studio en dan ga ik naar de studio en dan neem ik eerst de drum op, dan de bas, dan de gitaar en dan de zang.
0: Ja, Oké. En zo'n schrijfproces, hoe gaat het bij je? Gewoon alles wat je gewoon in je kop hebt, dat denk je van, neem alles gewoon op. Telefoontje ernaast en...
1: Nee, gewoon wel met een camera en interface op de computer. Gewoon een kleine studio op de computer.
0: Oké.
1: Dan klinkt het wel aardig hoor. Ja. Maar ik neem gewoon heel veel op en ik gooi ook heel veel weer weg.
0: Ja,
1: als ik ergens een klik mee heb, als het lekker blijft hangen, dan hou ik het.
0: Oké. En dan is alles klaar. En dan, wat is jouw rol dan, Martin? Jij krijgt gewoon alles thuis en dit moet je leren? Of?
2: Eigenlijk wel. Zo is het wel gegaan. Want op een gegeven moment werd Michel gevraagd van voor die show in op Killtown. Maar goed, er moest er wel een band bij.
0: Ja.
2: Dus hij had eerst toegezegd en toen had hij de mensen bijgezegd.
1: Ik zeg altijd eerst ja. Ik ben mijn hele leven man.
2: Oh shit. Maar,
0: ja.
2: Waar ben ik aan begonnen? Maar inderdaad, ik kreeg gewoon een lijst met nummers. En dat studeer ik thuis in. Ik kan thuis niet drummen. Dus ik heb gewoon kussens op de bank.
0: en dan probeer ik
2: een beetje, en dan ga ik een keer samen de oefenruimte in. En uiteindelijk dan komt het wel goed.
0: Oké.
2: Ja, zo goed. Dus.
0: Zo dus.
1: Ja. Ja.
0: Dat is het schrijfproces waar Savage...
1: Ja, zo gaat het. Precies zo. Okay. Ja.
0: We hebben nog één nummer. Noorse Black Metal. De band U Buren. Een nieuw album. We draaien het nummer Burn the Bridge. En... dan horen jullie ons wel weer in het tweede uur wel verder, waar we verder praten over Savage.

0: Jan Cooks for You, met Janzelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
0: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
10: Zaken goed bijhouden. Argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
13: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Iran en de Verenigde Arabische Emiraten willen hun betrekkingen verbeteren. Dat heeft de Iraanse president Masoud Pezeshkan gezegd na een ontmoeting met de kroonprins van Abu Dhabi in India. De relaties waren sterk verslechterd door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Pezeshkan willen beide landen de bladzijde omslaan en samenwerken. Jesse Klaver is bereid met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar volgens de pro-leider moeten bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel. Hij zegt dat de rijkste Nederlanders meer belasting moeten betalen. Klaver verwijt D66, CDA en VVD een gebrek aan richting en noemt de begrotingsonderhandelingen een drommeltje. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
17: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
22: Let him gain, freezen, freezen, let him gain.
0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl NofPC,
22: NofPC. Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee. nofpc.nl.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
23: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
24: Een telefoon met knopsnoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
26: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
25: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
26: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
27: WOQS.nl.
5: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
27: WOQS.nl.
29: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
30: Ja, echt maatwerk!
31: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
32: SGmaatwerk.nl.
33: Mike, ik ben Beb op de stoel.
34: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
33: baarsmazitcomfort.nl
32: sgmaatwerk.nl Uit Westergeest.
31: Keukens en kasten op maat.
35: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
36: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Ja, ja, tweede uur zijn we weer begonnen. En nou, Michael en of Michiel en Martin, die zitten hier ook nog van Savage. En we zijn begonnen met SDI. Dat kon jij nog van, ook nog wel een beetje van vroeger, Martin, ja, zei je?
1: Ja, van heel vroeger, ja.
0: Satan's Defoliation Incorporated.
2: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Oké. Okay.
2: Schamen.
0: Nou ja.
1: Ah,
0: waarom?
1: Hoeft niet.
2: Oké. Okay.
0: Nee. Ja, ik bedoel, nee toch? Ze brengen een nieuw album uit, Metalhead. En voor elke nummer van die plaat komt ook een videoclip van.
2: Oh ja.
0: Wie deed het toen ook alweer mee? Megadeth heeft het er ook gedaan.
2: Foo Fighters ook.
0: Oh.
2: Nee, die hadden een documentaire bij ieder nummer. Van een uur.
0: Oh.
2: Fantastisch.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Daarna Burning the Lungs of Earth van Forbidden. 23 oktober komt het album uit. Heet ook Forbidden. Maar het is niet meer zoals het oude.
2: Nee.
1: Nee, ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ik herken het niet als Forbidden.
1: Ieder zijn ding.
2: Ja,
0: ja, dat mag je wel stellen, ja. Dus,
1: heel diplomatiek.
0: Ja. In november, Michiel,
2: ja,
0: komt jullie nieuwe album uit.
2: 27 november.
0: 27 november.
2: Ja.
0: Komt er ook een hele vette release party? Heb je nog wat in de planning? Komt er nog wat los?
2: Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal nog niet over nagedacht.
0: Oké, want het is wel jullie debuut.
2: Klopt.
0: Dus ja.
2: Nou, release party denk ik niet. Maar er komen twee clips. Die worden te zijn de tijd, worden die vlak voor het album worden die gereleased.
0: Oké. Okay.
2: En eigenlijk heb ik Drachten Deadfest is de eerstvolgende show. Die ik okay, heb toegezegd.
0: Dus verder staat er nou helemaal niks op planning eigenlijk.
2: Nee, maar er kan misschien wel tussendoor komen.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja, dat ligt eraan.
0: Nee,
2: ja,
0: maar ik denk misschien wel een leuke release show of zo.
2: Nee, misschien komt dat nog, weet ik niet.
0: Het leukste in Vera of zo. Ik bedoel, dat is mooi dicht bij jullie in de buurt, toch?
2: Ja.
0: Of hebben jullie bij jullie ook zaaltjes? Ik weet niet waar jullie wegkomen. Vanuit Drenthe.
2: Nee, maar we wonen allebei in Groningen.
0: Oh, oké. Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Oh, jullie zijn gewoon Drenthe. Oh,
2: wij zijn geboren Drenthe.
0: Ja. Oké. Okay.
2: Ja, maar wij wonen allebei al heel lang in Groningen stad. En
0: nou ja.
2: Daar heb je Vera inderdaad.
0: Ja, ja. Ik bedoel, ik ben er 2 weken geleden ben ik er nog geweest met Walg.
2: Ja. Ja.
0: En Gries spelen daar.
2: Ja. Ja, en met Henk, onze oude bassist van Entrapment. Henk Singer.
0: Ja. Ja,
2: die speelde daar, ja. Die speelde in Gries, is die bassist.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Henk, die speelde vroeger in God He Throned.
0: Ja, klopt. Ja,
2: klopt.
0: Klopt. Ja. Ja, die loopt ook alweer heel wat jaren mee.
2: Ja. Oh, een oude lul. Ja.
0: Dat zijn we inmiddels bijna allemaal, vriend.
2: Hè? Sorry.
0: Ja, straks luister even naar een band waar jij nog meer in speelt. Heb jij ingespeeld? Suffering Quota, Grindcore. Ik heb dat eens even beluisterd, het album Collide. Ik heb niet alles beluisterd en niet alle albums, maar ik denk, dan weet ik even een beetje wat over. Maar dus veel hardcore elementen vond ik en wel wat trash. En Grindcore, want jullie hebben ook een split opgenomen met My Mind's Mine, de Friesen.
1: Ja, mijn favoriete Nederlandse Grindcore band.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja. Ja, wat zou ik zeggen? Aanstaande zaterdag hebben wij de release party van onze nieuwe plaat, Sisyphean Life. Die komt dan uit. En dat is meer van hetzelfde. Ja, Grindcore, hardcore, punk. Crust, alles zit er wel in.
0: Ja, ja,
2: topband.
0: Ja.
2: Eén brok energie.
0: Matt, speelde er ook een andere band bij?
1: Trading Hands. Onze Engelse vrienden. Daar hebben we 2 keer mee getoerd.
0: Okay.
1: Hele toffe lui. En we hebben vrijdag een showtje in Utrecht. Dan doen ze ook mee. Dus dat wordt wel gezellig.
0: Ja, ja, ja, ja. Leuk. Dus,
1: ja. Zin in.
0: Ja, als jullie alleen moeten spelen, ik bedoel, dan worden het gauw 100 nummers. Ik bedoel, met allemaal een nummer, per nummer ongeveer 30 seconden. En,
1: ja, we speelden niet van 20 minuutjes. 20 max, een half uur. Echt okay, max.
0: Maar ja, dat mag ook wel met deze muziek. Maar dat,
1: ja. Beter te kort dan te lang.
0: Ja, ja, dat is ja, tussen 20 en een half uur, dat is ook meer dan genoeg.
1: Ja.
0: Ja. Nee, geef ik je helemaal gelijk in. Nou ja, ik bedoel, leuk. Wanneer komt het album uit? Volgende week?
1: Vrijdag komt hij uit. Okay. Op Tartarus Records en 7 Degrees. Een soort co-release, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik kom het vast wel voorbij. Ik heb jullie in Spotify op volgen gezet. Dus als het album uitkomt, dan...
1: Daar zijn we net vanaf. Maar Bandcamp ook.
0: Oké. Okay. Oh, nou ja, dan kom ik het niet voorbij.
1: Is ook goed.
0: Nou ja, dan moet ik maar even zien hoe ik aan nieuwe muziek dan kom. Maar dat komt vast wel goed.
1: Vast wel.
0: Toch? Bedraaien we wat altijd ook goed komt. Dat is...
3: De Dikke Prima Schijf.
0: Henk, die komt deze keer met de band Motionless in White. De Amerikaanse metalcore. Ze doen een nummer met Corey Taylor van Slipknot. Playing God. En het komt van het...
2: Welke Henk?
0: Wat?
2: Henk. Had jij het niet over Henk?
0: Henk?
1: We zetten Henk met een A.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nee, we gaan het helemaal niet. Playing God, zo heet het nummer.
2: Oh, oké. Okay.
0: En de band Motionless in White.
2: Oké. Okay.
0: Maar het is een metalcore band uit Amerika.
2: Oké. Okay.
0: En ze doen een nummer met Corey Taylor van Slipknot. En nou ja, het komt van een nieuwe album... wat er nog uit moet komen, Decades. En daarna, What? Van Suffering Quota. Ik zou zeggen, bedankt Henk.

0: Tja, What? Van Suffering Quota. Van het album Collide. Lekker nummertje, Martin.
1: Dankjewel.
0: Ja, kort maar krachtig. En, maar ja, daar is Grindcore ook voor gemaakt natuurlijk.
1: Hè? Ja.
0: Dus, hey, jij hebt daar een dikkentje voor je. En er zitten een paar loodjes in. En dat doe ik nou maar, want de laatste was ik het bijna ook vergeten. En ik denk, nou, we zitten nou op de helft van de show. Ik denk, doe het nou maar even. Dat gaat om het Keihut Festival. We hadden een deel, like en win actie daarvan. En nou ja, er zitten een paar namen in. Die hadden het goed gedeeld en geliked. En die krijgen er ook nog even een t-shirtje en een mokje van mij bij. Jullie hebben er ook een gekregen.
1: Yes.
0: Kun je een lekker bakje koffie s'morgens drinken. Onder het genot van, ja, RTV, Metal Café.
2: Scheutje rum erin.
0: Nou ja, dat kan ook. Maar wat zou ik zeggen? Nou ja, trek maar een loodje. Ik bedoel, ja.
1: Hoeveel? 1, 2?
0: 1. Heb je een naam?
1: Ik heb een naam.
0: Oké.
1: Ik zet even de verrekijker erbij op.
0: Ja, we worden ouder, hè?
3: Jullie wel, ja.
1: Sandra Veenstra.
0: Sandra Veenstra, die krijgt dus een kaartje en een t-shirtje en een mokje. Hartstikke gefeliciteerd.
1: Hartstikke gefeliciteerd.
0: Ja, zij kan gratis naar het Keihut Festival. Ik zal straks alles wel even doorgeven. Komt helemaal goed, Sandra. We hebben, we gaan even verder, even met muziek, met de Eddie Metal Heart. Ja, Eddie die heeft altijd, komt altijd met de mooiste bands altijd aan. Ik zal even een muziekje eronder zetten. Hij komt nu met de band Sarustus aan. Nooit van gehoord. Nee. Maar daar is Eddie heel erg goed in. Het is Finse black metal. En het is zwaar beïnvloed door Horna en Sargeist. Nou, Horna, dat kent bijna iedereen wel, toch?
1: Ja.
0: Dus we draaien een nummer. Hauta Cameo. Van het album Toinen Tuleminen. Nou, dat klinkt wel aardig Fins, dacht ik.
1: Accentloos.
0: Ik weet niet wat het betekent.
3: Ik aardig,
0: maar, nou ja,
3: mokje klaar. Over de grens.
0: Dankjewel, Eddie. We gaan het beluisteren. Daarna, nummer van Kadaver uit Noorwegen weg. Death Metal. Dat is van Anders Odden. Ik heb hem dit jaar nog gezien. Niet gesproken, maar hij was ook op Hellbottom, het Metalfest. Hij liep daar ook om. Kadaver van het album Ether and Bile. Dat album zocht ik. Heb ik heel lang. Zocht ik dat. En vond ik daar in een platenzaak. Dus die heb ik lekker meegenomen. Circle of Morbidity. Dat is ook een nummer met Jeff Bekira van
1: Possessed.
0: Maar eerst Sarustus. Dankjewel, Eddie.

0: Ja, ja, Kadaver. Circle of Morbidity van het album Adder and Bile. Klinkt goed.
1: Ja.
0: Ja, je zei je zo net al van, ik weet het niet meer.
1: Ik had veel van Kadaver gecheckt door de jaren. Nee, ik vond het altijd wat niet zo, maar dit vind ik wel lekker, ja.
0: Ja, nou, maar zo is die hele plaat eigenlijk.
1: Ja, nou, die ga ik wel even checken.
0: Ik doe snel even wat concertjes en dan kom ik... we hebben sowieso nog Savage en Death Loyalty komt straks nog voorbij. Vrijdag 9 oktober, Iduna, Mork en Soulburn. Daar kun je mij sowieso tegenkomen, want ik kom sowieso van Mark. Noorse black metal. Ja. De Neushoorn, donderdag 24 september, Harlot en Struck a Nerve. En dat is dan... Van een Neushoorn, maar het is in de Mukkus. Zaterdag 26 september, Into the Void Festival. Black Horizons. Vrijdag 25 september met de band Sex, Mac, Repeat en Priavator in de Walrus. In de Poort, Snake. Zaterdag 19 september, Keihut Festival met onder andere Drovig en Morn. En Sandra Veenstra, die kan er mooi gratis zijn. Het Badhuis hier in Zwaarwesteinde, zaterdag 10 oktober. Nuva Stoner. Dat is van Sieberijn Schaaf.

0: En het podium Hogeveen 9 oktober, de band Onslaught. En nou ja, er staat geen Savage bij, want jullie hebben Petters nog helemaal niks.
1: Nee.
0: Dus dat waren de concertjes. Dead Loyalty, daar heb jij in gespeeld. Jij ook?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Dus dat is ook weer, ja, death and roll.
1: Ja, punk, death, een beetje D-beat. Ja.
0: Ja. Gewoon wel lekker. Ik kon het helemaal niet, Michiel.
1: Het zijn oude vrienden van me. Die zaten in de Collie Wobbles, later in Black Rodeo. Rock'n'roll band uit Klaasineveen en omstreken.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam uit Hoogeveen in die tijd. En altijd goed bevriend gebleven. Met die band samen opgericht. En daar is later Scrootball uit geboren.
0: Scrootball, ja, die naam heb ik wel eens gehoord. Ja, maar dat is weer meer punk.
1: Ja, die jongens heb ik echt 2 jaar heb ik met ze gespeeld als invalbassist.
0: Oké. Okay.
1: Ja, veel shows gedaan, ja.
0: Maar daar doe je nog wel dingen voor of helemaal niet?
1: Nee, die jongens hebben zo druk en ik wou mijn eigen ding doen. Dus ja. Onze wegen zijn op dat gebied gescheiden.
0: Oké. Okay. Ja. Dus, Destruction van het... Dat is, zo heet het nummer, van het album Tormented.
1: Ja, de demo. Ja.
0: Oh, dat is van de demo?
1: Ja, klopt.
0: Het werk, ja, komt die als ik zo... Of vraag ik nu weer te veel? Ja, je zei
1: 2019?
0: Al tegen mij... Je zei al tegen mij, niet te veel moeilijke vragen stellen.
1: Nou, ja, dat is lastig. Nou, hier.
0: Oh, en zat je zat er dichtbij. daarna, nummer van Septic Tomb. Ja. Savage. Het nummer zelf, maar daar staat puntjes tussen. Ja. Heeft dat een betekenis?
1: Nou, dat is een knipoog naar de band Ravage. Wat later Atheist werd.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Die heet eerst Ravage en dat was een afkorting, ook met puntjes. En dat is gewoon een knipoog. Ik dacht van, ik had gewoon zin om iets death metaligs te doen. En dus deed ik maar wat, net als zo ik in Trapment ook ben begonnen. En niet met het idee dat dat ook weer zou leiden tot een full length en alles. En een platendeal en zo. Dus,
0: straks bij Hammerheart natuurlijk.
1: Ja, bij Hammerheart, ja.
0: En ik heb al berichtjes gelezen van Hammerheart. Dat ze het album even aan het beluisteren waren. En dat dat gewoon een van de vetste releases wordt.
1: Schijnbaar dus, hebben ze verstand van muziek.
0: Ja, nou ja. Ik bedoel, met bands zoals Owe Entombed, Owe Autopsy. En noem ze maar op.
1: Het kan alleen maar tegenvallen.
0: Dat kan alleen maar goed zijn. Maar dat is gewoon waar ik van hou.
1: Ja.
0: Dus, eerst Dead Loyalty. Daarna Savage.

0: Ja, ja. Savage van het Septic Tomb EP. Ik zou zeggen, als je hem nou niet hebt, halen.
1: Dacht ik ook.
0: Of je kunt hem ook wel bestellen, zeker?
1: Ja, zeker.
0: Waar kun je hem bestellen?
1: Bestel hem via Bandcamp.
0: Bandcamp?
1: Bij mij.
0: Gewoon via Michiel Jonker dan?
1: Nee, zeker niet. Het is Savage Death Metal -bandcamp.com.
0: Oké.
1: Nou, of je bestelt hem bij Milkow Records.
0: Milkow Records.
1: Milkow Records, ja.
0: Ja. Ik ben die een van die gasten. Ja, ik weet niet met hoeveel man ze doen.
1: Met z'n tweetjes.
0: Oké, maar ik kwam een daarvan die kwam ik tegen op Stonehenge.
1: Dat kan heel goed, ja.
0: En die had een t-shirtje. Dat zal dan dit t-shirtje wezen. Wat ik van jullie heb gekregen. Ja. Dank daarvoor. Toen hadden we het dus even over. Want toen had ik jullie net ontdekt. Eigenlijk. Ja. Ik weet ook helemaal niet meer waar ik deze EP eigenlijk weg heb. Maar ik had jullie net ontdekt. Ja, en toen kwam er iemand met zo'n t-shirt aan. Ja, zei je, ja, nee, dat komt bij ons weg. En toen heb ik een heel gesprek met hem gehad. Ja, dat was wel leuk. Ja, dat zal. Ik weet helemaal niet meer hoe die heet. Maar ze brengen ook jazz uit. Hij doet
1: beat, 60s, oude punk, van alles. Eigenlijk alles wat ze leuk vinden.
0: Oké.
1: En ik heb Peter, die ken ik al van begin jaren 90.
0: Oké.
1: En we hebben samen nog in Zwolle op school gezeten met z'n tweetjes. En hij heeft een enorm brede smaak. En hij vond het te gek en hij zei het wou het wel uitbrengen. Maar dat vond ik wel weer mooi, want ik vind het al prachtig om met oude vrienden dingen samen te doen.
0: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, dat is ook leuk. Ja. Maar ja, nu straks Hammerheart, dat is een beetje groter en professioneler. Ja,
1: simpel zat.
0: Maar daar staan, dat gaat allemaal wel goed qua nu jullie daarbij zitten.
1: Ja, so far so good. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd naar het album, jongens. Echt, we zien het komen. De nieuwe Savage. De nieuwe Suffering Quota. Die zal ik via ook wel eens een keer eens ergens tegenkomen, Martin.
2: Ja, zou leuk zijn. Ja.
1: En, jongens, hebben ook gewoon een bandcamp. Ik denk dat je hem daar ook wel gewoon kunt checken.
2: Ja, klopt. Daar komt hij wel helemaal op te staan.
0: Oh,
2: ja. Nou. Ja, Suffering Quota, bandcamp.com. Okay. Zoiets.
0: Nou, het zit erop.
1: Dat ging best snel, hè?
0: Ja. Was gezellig.
2: Ja. Jazeker.
0: Ja. Ja. Ik zou zeggen, kom eens weer. Altijd welkom.
1: Ja, prima.
0: Dus, hier laten we het bij.
1: Ja, bedankt.
0: Geen dank, jongens. Ja. Jullie ook bedankt dat jullie wouden komen. We gaan eruit met de plaat van de maand. Die komt deze maand van Ed Moran. Dat is... Die komen bij ons uit de buurt. Jonge jongens, die hebben net een nieuwe trashplaat. Een hele vette trash. We Fight Back heet het album. Wij draaien nu Inner Me. En daarna de band Insect Warfare. Nog even een klein nummertje. Ik zou eerst een ander nummer doen. Van een nieuw nummer van Armageddon. Maar dat halen we niet. En als ik door blijf lullen, halen we dit straks ook niet. Dus. Jongens, bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Jullie horen mij volgende week wel weer. Tot orenwieken. Ik zeg, ahoy.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Herbert.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Ruiz hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerik. Maar bestel kan tot
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
6: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
10: Het is hier eens per koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, pur of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel, in Den Bald.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
16: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
19: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Donald Trump wil dat Oekraïne stopt met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Volgens de Amerikaanse president veroorzaken die aanvallen een tekort aan diesel in Rusland. Oekraïne heeft de afgelopen maanden meerdere raffinaderijen aangevallen. Tegelijkertijd proberen de Verenigde Staten nieuwe vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne op gang te brengen. Meer dan 5300 migranten zijn sinds 10 augustus vrijwillig van de Spaanse exclave Ceuta naar Marokko teruggekeerd. Dat meldt de Spaanse minister van Territoriaal Beleid. Eind juli kwamen daar meer dan 70 migranten binnen, van wie duizenden minderjarigen achterbleven. Zij kunnen niet zomaar worden uitgezet en moeten eerst worden beoordeeld op asiel. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Oh, 11:30.
22: Hocus pocus, time for focus.
23: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
24: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
25: Nof PC, Nof PC.
26: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: Nof PC. Daar kun je wat mee.
26: nofpc.nl.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
1: Paken, zullen we even op een stoel?
2: Bajwa zitcomfort. Voor een noffelijk

0: Good evening.
1: Who's there?
2: Oh, it's me again.
3: Met de voet tussen de deur.
4: The boss jack.
3: Martin
4: boss,
3: van der Velde.
4: Play more music.
5: Ja, voor je het weet, het is weer zondagavond. Het is even na negenen en we zijn er weer voor een klein uurtje lang. De grijze wijze, de oude taaien, de plaatjes van gisteren, eergisteren en al die dagen en jaren daarvoor. Dit nummer is van Helen Shapiro, origineel trouwens. Die is van Carole King. Die schreef het samen met mijn man Gary Goffin. Maar Helen Shapiro heeft er ook een uitvoering van gemaakt. En ik heb het dan over het nummer It Might As Well Rain Until September. Oké. Okay.
6: What's

Ja, Helen Shapiro die er al heel vroeg bij was met haar hitjes in Engeland en natuurlijk ook in ons land. Nee, maar even The Queen for Tonight en dat soort dingen. Helen Shapiro. Maar ja, het gaat even om de titel. It might as well rain until September. We gaan het een beetje hebben over september. Wat is, per slot van rekening, september. Het is de herfstmaand, maar we zitten nog een paar weken in de zomer. En daar geniet ik natuurlijk wel van, maar zo af en toe is het best

De dames Kowalski, oftewel de dames die jullie kennen natuurlijk van formatie Pussycats en hun uitvoering van de nummers aan A Wet Day in September. Ja, het is natuurlijk niet altijd nat, maar er bestaat zelfs een klassieker die heet September in the Rain. En die kennen we in vele uitvoeringen. De origineel is trouwens afkomstig uit 1938 van ene Walter Huston. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Ik heb hier een uitvoering van onder andere Rod Stewart. September in the Rain.

wil niet zeggen dat het natuurlijk altijd en eeuwig en nat is in september. Maar er zijn wel veel platen over gemaakt. Nou, de maand september, hoezo? Neem nou maar dit geval wat we nu op de draaitafel hebben liggen van Jeff Lynne. De man die we kennen van The Electric Light Orchestra. The September Song.

0: Ja, Jeff Lynne raakt helemaal in de band van dit nummer toen hij het hoorde op de Engelse radio. En dan heeft hij het ook uitgebracht. Niet voor single alleen, maar ook op een album. En wie er ook verknocht is aan de september is die Amerikaanse singer-songwriter Neil Diamond. Maar bij hem gaat het speciaal over die ene morgen in september.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only wanna talk to you.

Neil Diamond, uitvoering van de nummer September Morning. Ja, september blijft nog steeds een zeer grote maand om te bezingen blijkbaar. Zelfs voor onze Nederlandse zangeres genaamd Mieke, zomaar een dag in september. Droom.

En dat allemaal zo op een zomerse dag, zou ik bijna zeggen. Ja, nog steeds in de maand is september. Mieke en zomaar een dag in deze bewuste maand, september. Ja, ik heb ook iets gevonden van een Italiaan. Dat is Peppino Di Capri. Die heeft het in de tijd ook bezongen als Melancholie in September.

0: Weet je, dat is wat een Italiaanse trust zeggen wij dan wel eens. Peppino de Capri. En Melancholie
1: in September.
0: Ja, en als ik dan over september heb, een van de meest bekende nummers van de laatste jaren. Ik kan zeggen, wat zeg ik? Misschien op de decennia. Komt natuurlijk voor Earth, Wind & Fire.

We gaan dit voor de formatie Earth, Wind and Fire. En dat betreft natuurlijk nog steeds de maand september. We doen er nog eentje. Om niet weer te vergeten. Remember September. Dit is Catapult.

September, een mooie maand en nog te komen. Maar ik heb de afgelopen aantal minuten dat we dat nummers gedraaid van september 2 nummers gedraaid van dezelfde componist. Het is ook hetzelfde nummer, alleen een andere uitvoering. Als je hebt ontdekt welke twee nummers dat zijn, laat het mij even weten. Dat kan natuurlijk via mijn Facebook-account of deze. Voor reacties op dit programma kunt u mailen naar martin.vandervelde@rtvnof.nl. En met september hebben we natuurlijk ook zo van die dagen wanneer het dan niet regent en de zon schijnt. De bossen natuurlijk ontzettend mooi zijn. Soms toverachtig, zeggen wij bij deze wel eens. The Magic Forest.

The Magic Forest. En later gevoerd door de formatie Fat Mattress. Groep van de voormalige bassist van de Jimi Hendrix Experience. En van die magische geluiden van de Fat Mattress. Is het onderhand tijd om te draaien ons instrumentatie. En dat is ook wederom een plaatwerkje dat heeft te maken met het bos en de forest. Dit keer een uitvoering van de formatie. Ik moet eigenlijk zeggen, een groot orkest. Dus de Bidu Orchestra. Het orkest van de producer. Bidu. En dat toch wel weer een beetje over de regen. The Rainforest.

De orkest van Biddu, een producer uit Engeland die veel discowerkjes maakte in die tijd, in het jaar 70. En hij had met dit nummer, met zijn orkest, een hit in 1976. Dan is het onderhand talen over de tijd weer. Want daar we niks meer over. Het is tijd voor de nieuwe binnenkomers in de Muziek Express Top 50. En we hebben het natuurlijk ook voor de maand september en nieuw binnen op nummer 35 in het jaar 1966. Staat op 35 dus Chris Montez en The More I See You.

Jaren hiervoor had hij nog rits met Come On Let's Dance. Een grote rit als deze natuurlijk. Maar dit is nog nieuw op deze route datum in het jaar 1966. Want september, Chris Montes op 35 en The More I See You. Nou, één plaatsje omhoog hebben we een Nederlandse groep uit Delft. De T-Set.

werk van The TZ's Early in the Morning. Dat zien we dan morgen wel weer. Van 34 stijgen we door naar nummer 30. Dan vinden we het Amerikaans van The Association. De verhalen van Marie. Dat heet van de media natuurlijk niet Marie. Dat heet Along Comes Mary.

The Association. En along comes Mary, New Bean op nummer 30. Er stijgen we 3 plaatsjes verder. Een van mijn favorieten mag wel zeggen natuurlijk. En nog steeds de klassieker. We hebben het over Bob Dylan. Hij staat daar nieuw binnen. En dat hem gaan. I want you.

Ja, dan was de man nog 60 jaar jonger. Hij is Bob Dylan, nieuw binnen op nummer 27. En dat was het voor vandaag, jongens. Er waren weer vier kwaadwerkjes uit de Muziek Express top 50 die nieuw binnenkwamen. En zo gezegd, wordt vervolgd volgende week meer. En dan is het onderhand weer zover. Het is dat in de allerhoogste tijd. Doe de deur dicht. Maar niet gedreurd hoor. Morgenavond lekker weer. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. Ja, en ook hebben we natuurlijk morgenavond weer een artiest van de week. En herdenken dan weer even de successen voor Earth and Fire. Dat natuurlijk het overlijden van Johnny Kaagman in gedachten.

0: je me nou.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, hel je het op en maait je het.
6: tdnoord.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
7: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
8: Marinus Keukens?
7: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
9: Met Toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bord. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bord.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op. Zien oeren.
17: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog, nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
19: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
20: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
19: baarsmazitcomfort.nl.
17: Dit is RTV NOF.
21: My No New Age.

Goedenavond beste luisteraars, het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek, bij RTV NOF. En we gaan beginnen met een CD New Age in Relaxation. En de titel die ik laat horen is Mystic Forest. Op deze gedenkwaardige avond van mij.

En zo luisteren we naar het eerste nummer van deze avond, Mystic Forest, van het album New Age in Relaxation. Ik zei dus dat het voor mij een gedenkwaardige avond is, want het is vanavond voor mij oudjaarsavond. En betekent dus dat ik morgen jarig ben. Maar we gaan verder met Jeroen van den Tempel. En hij speelt of heeft gemaakt een nummer Mandala.

En zo luisteren we naar een nummer van Jeroen van den Tempel. En de titel is Mandala. En we gaan verder met Andreas Vollenweider. Wel meer gedraaid. En ik heb hier een album Behind the Gardens. Behind the Wall Under the Tree. En dat is het nummer wat ik wil laten horen van Andreas Vollenweider.

Ja, en zo luisteren we naar een nummer Behind the Gardens, Behind the Wall, Under the Tree. En dat staat op een gelijknamige cd trouwens van Andreas Vollenweider. En ja, als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat natuurlijk. En dat doet u dan via newage@rtvnof.nl. En daar kunt u natuurlijk ook muziek aanvragen enzovoort. En, maar we gaan verder met een nummer van een album Aquaria. En daarvan de cd 2. En ja, het is niet een titel, maar het is gewoon de eerste track die ik wil draaien.

Ja, en zo luisteren naar een cd die dus gewoon door een onbekende gemaakt is. En ja, een album van twee cd's, maar ik heb cd 2 gebruikt, track 1. Nou, we gaan verder met David Arkenstone. En dat is een album In the Wake of the Wind. En daarvan track 1. En dat is getiteld On the Wings of the Butterfly.

En dit was van David Arkenstone, On the Wings of the Butterfly. En ik heb nog een album van hem, David Arkenstone. En dat is Quest of the Dream Warrior. En de titel van het nummer is Rhythms of Vision. En ja, uiteraard ook van David Arkenstone.

En zo luisteren we naar een nummer Rhythms of Vision van het album Cast of the Dream Warrior. En dat is muziek van David Arkenstone. En we gaan naar Adrian Markator. Ik heb gezocht, maar ik heb niet kunnen vinden, zelfs niet met AI. En we gaan luisteren naar zijn nummer Tantarij.

nadat we dit nummer gehoord hebben, Pantarij van Adrian Mercato, want het is toch een naam zonder de R erachter. En ik zat ook te denken, in Amsterdam heb je ook een plein, dat is het Mercatorplein. Ja, maar dat was het dus niet. Maar Adrian Mercato is bekend voor zijn arbeid on Dead Sea. In 2014 heeft hij dat uitgegeven. Virus of the Dead in 2018. En Hatchet nummer 3 in 2013. En meer weet ik ook niet, want meer staat er ook niet bij. Maar we gaan naar een nummer van John Sedaka en Shanice. En het is van een album Together Forever, Disc 2, track 17. En de titel is If I Never Knew You.

als laatste nummer voor het nieuws van 11 uur gaan we luisteren naar een album Romantic Feelings, nummer 2, track 10, thema van Deer Hunter. En dat is een film. Maar het wordt gespeeld en gezongen door Anita Keur en gespeeld door Pieter van Volhoven en Harry van Hoofd.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: My No New Age.

avond terug in het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan naar, natuurlijk als eerste naar een track van het album Over de Sterren. En we zitten nu in de Maagd. En de muziek is van Hans Visser. En Hans Visser is geboren op 17 februari 1955 in Tantjung, Pandan. En baande nieuwe wegen voor muziek en amusement. Hij is een uitstekende gitarist en een vreselijk goede bassist. Hij componeert in de stijl van grote componisten. Zijn vakmanschap en enthousiasme ruimen elke obstakel op. Opgeruimd gaat hij door. Hij treedt graag met anderen op, liefst niet in stadions, maar in zalen waar je de achtermuur vanaf het podium nog kunt zien. Hij ontving een klassieke scholing aan het conservatorium te Utrecht. In 1977 richt Hans Visser met zijn broer Erik de beroemde groep Flerk op. De band maakte tournees over de hele wereld en bracht een aantal albums uit die verschillende prijzen in de wacht sleepten. Na 7 jaar begon Hans te componeren. Toscan Lady, onder andere een concert voor gitaar en orkest. Hij toerde met onder andere Marco Bakker, Raymond van het Groenewoud en George Moustaki en later met zijn eigen groep Visser en Friends. Visser en Friends hebben met grote succes verschillende muziekshows op de planken gebracht. Onder gastartiesten waren de Amerikaanse zangeres Marion Roll en de Chileense zangeres en percussioniste Marta Contreras. Nou, en we gaan natuurlijk nu luisteren naar track 7. En dat is Autumn Reflections. En daarvan staat nog geschreven een ballade van Hans Visser met een vleugje Vivaldi van broer Erik. Met begeleiding van Hans Timms. Nadenken kan erg lang duren. Het symboliseert de onafhankelijke geest. Nou, daar gaan we nu naar luisteren. Autumn Reflections.

En zo klonk track 7, Autumn Reflections van Hans Visser. En zoals u gewend bent, dan heb ik natuurlijk altijd weer wat tegenover de sterren. En wat er in de komende week te zien is, mits het natuurlijk helder is. Nou, 14 september, dat is morgen dus, dan hebben we een zeldzaam hemelverschijnsel plaats. Een betrekking van de planeet Venus door de maan. Dat gebeurt echter overdag en is alleen met een telescoop waarneembaar. Dan op 18 september, eerste kwartier 22:43 en dan rond 2100 uur zie je de half verlichte maan laag in het zuid-zuidwesten. In het najaar staat de eerste kwartier maan nooit hoog aan de hemel. Nou, en dat zijn de twee dingen in de komende week. En we gaan luisteren naar een nummer van Shania Knoll, een album van haar, You Can Relax Now, en daarvan track 1, Angels Watching Over Me.

Ja, dit was een tussennummer voor de twee tracks van het album Maagd. En de zangeres was Shania Nol en het staat op haar album You Can Relax Now. En het titel is Angels Watching Over Me. Nou, en we gaan natuurlijk verder met de volgende track en dat is track 8. En daar staat over geschreven gitaar en panfluit. Dit gaat over een duurzame relatie gebaseerd op wijsheid en betrokkenheid. Nou, en dan gaan we nu naar luisteren naar We Got Back a Long Time van Hans Visser.

En zo luisteren we naar track 8 van het album Maagd van Hans Visser. En de titel was Wilco Weg A Long Time. En we gaan verder met een, waarvan ik de maker niet ken. Ik heb het al gezocht, maar de titel van het nummer is Comusso.

En zo hoorden we een nummer Comusso. Dat is toch wel een leuk nummer om naar te luisteren. We gaan naar Siebold en Euwe de Jong. En de titel van het nummer is The Water is White.

Ja, u heeft nou geluisterd naar de gebroeders de Jong en ook de zangeres Lauren Armichaud. We gaan nu naar Richard Knoll, de man van Shania Knoll. En we gaan luisteren naar zijn nummer Grace.

Zo hoorde u het nummer van Richard Knoll met als titel Grace. En u luistert trouwens nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTC NOS. Nou, we gaan verder met een nummer van Siebold en Uwe de Jong met Lauren Armijo. En de titel van het nummer is Suo Gam.

Ja, en dit was het nummer Suo Gan van Siebold en Eus de Jong en Lauren Armijshaw. We gaan naar Alasdair Fraser. En de titel van het nummer is Lament for Hetsy.

Ja, de titel doet zijn naam aan, want de titel is From the Forge to the Field. En nou, dit laatste gedeelte was eigenlijk wel eventjes, ja, up to date, zou ik maar zeggen. En we gaan verder naar een nummer wat ja, een chakra is, sternchakra staat er. En het is de Speed of Light. Nou, de speed of light is dus de snelheid van het licht. Nou, dat is heel snel, 300.000 meter per seconde. Nou, dat is enorm. We gaan luisteren naar het nummer Speed of Light.

Ja, ter informatie, de snelheid van het licht, een radiosignaal doet er ook, heeft ook die snelheid van het licht. En als er dan communicatie tussen satellieten is, met ja, de omroep bijvoorbeeld, hebben ze contact met een buitenlandse correspondent ergens aan de andere kant van de wereld. En dan hoor je dus dat er een aardige vertraging in zit. En dat komt door die grote afstand tussen satellieten. Nou, en we gaan natuurlijk verder met een nummer. En dat is Morning in the Lagoon. Maar dat is ook meteen het laatste nummer van deze avond, op deze 13e september. En ja, zo dadelijk als het 12 uur is, dan ja, ben ik weer een jaartje ouder, zou ik maar zeggen. We gaan luisteren, Morning in the Lagoon.

Ja, zo zijn we weer aan het eind van deze aflevering gekomen. Ik bedank u natuurlijk voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende week. En voor straks lekker slapen of dromen of verder luisteren. Zou natuurlijk ook kunnen. En een reactie kunt u altijd sturen naar newageapenstaartje@rtvnof.nl. En ik zou zeggen tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder reed in een zwarte, waarschijnlijk oudere Audi A3 met schade aan de voorkant. De politie vraagt de bestuurder om zich te melden en ook getuigen kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De jemenitische Houthis zeggen dat Saoedi-Arabië in 24 uur tijd meer dan 50 aanvallen op hun posities heeft uitgevoerd. Vandaag zijn 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat zijn er minder dan verwacht. In totaal zijn nu 17 getroffenen teruggebracht naar Nederland. De politie zoekt de bestuurder die zondagavond in Haarlem een kind heeft aangereden en daarna is doorgereden. Het kind is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
3: En tot zover het nieuws.